Ik ken ze één voor één, de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil? Niet aan je borst gedrukt, je lijf nat

0: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip? Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 3 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hippe. In de Amerikaanse staat Ohio is een democratische gouverneurskandidaat belaagd door een man met een vuurwapen. Beveiligers konden hem op tijd tegenhouden. Meerdere omstanders raakten daarbij gewond. Hij bleek naast het vuurwapen ook een taser en boksbeugel op zak te hebben. Wat hij precies van plan was, wordt nog onderzocht. De oproerpolitie in het Zuid-Engelse Portsmouth heeft moeten ingrijpen bij een protest van een grote groep extreemrechtse demonstranten. Gemaskerde mannen probeerden bussen tegen te houden waarin 140 migranten zaten. Zij werden onderschept door de kustwacht toen ze per boot het kanaal tussen Frankrijk en Engeland wilden oversteken. Minstens 5 mensen zijn om het leven gekomen bij een vliegtuigcrash op het vliegveld van Miami. Een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon schoot voorbij het einde van de landingsbaan, kwam terecht op een autoweg en raakte daar meerdere voertuigen. De hulpdiensten rukten massaal uit. Nog 5 anderen raakten gewond, van wie 3 levensgevaarlijk. En in Duitsland is nog steeds een klopjacht gaande op een klimaatactivist die zegt verantwoordelijk te zijn voor meerdere aanslagen op het energienet afgelopen week. De politie verspreidde 2 foto's van de man die zij een klimaatterrorist noemen en vonden zijn camper in een bos. Maar van hemzelf is nog steeds geen spoor. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een graad of 14 en op de meeste plaatsen droog. Vandaag wordt wisselvallig met zon en bewolking. Aan zee wordt het 22 graden, landinwaarts een stuk warmer, tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Wist u dat veel Nederlanders een vitamine D-tekort hebben, terwijl het juist in deze tijd zo belangrijk is voor uw weerstand? Dus kunt u wel een vitamineboost gebruiken? Kom dan lekker zonnen bij Tenning aan de Ambachtstraat 1F in Kampen. Check in op tenningzonnestudio.nl.
5: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
1: Is de muziek van

0: uur. Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hippe. De rechtsradicale partij AfD heeft bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt net geen absolute meerderheid behaald. Uit de voorlopige resultaten blijkt dat de partij net geen 44% van de stemmen kreeg. En dat is niet genoeg om alleen te regeren, zoals de leider wel graag wil. De app Snapchat wordt voor de tweede keer in korte tijd aangeklaagd. Volgens Stichting Massaschade en Consument is de app verslavend en vindt Snapchat winst belangrijker dan de gezondheid en veiligheid van de gebruikers. Er wordt ook een schadevergoeding geëist. In juni sleept een andere stichting het bedrijf ook al voor de rechter. Bij een Oekraïense droneaanval op een havenstad op de Krim is een meisje om het leven gekomen en vielen 3 gewonden. Dat meldt de Russische gouverneur op Telegram. De afgelopen dagen gingen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner op bezoek bij president Poetin en Zelensky om te praten over het stoppen van de oorlog tussen de landen. En een democratische gouverneurskandidaat is in de Amerikaanse staat Ohio belaagd door een man met een vuurwapen. De beveiliging greep op tijd in, wel raakte daarbij een aantal omstanders gewond. Het is nog onbekend wat de man van plan was. Hij bleek uiteindelijk naast het vuurwapen ook een taser en boksbeugel op zak te hebben. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op de meeste plaatsen droog met een graad of 14. Overdag een mix tussen wolken en zon. Het wordt 22 graden aan de kust. In het binnenland temperaturen van maximaal 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Wist u dat veel Nederlanders een vitamine D-tekort hebben? Terwijl het juist in deze tijd zo belangrijk is voor uw weerstand. Dus kunt u wel een vitamineboost gebruiken? Kom dan lekker zonnen bij Tenning aan de Ambachtstraat 1F in Kampen. Check in op tenningzonnestudio.nl.
4: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
5: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Scoor alle avonddeals bij Bol.
0: Is de muziek van Radio NL.

0: is Radio NL.
1: In de slaaptrein naar nergens zat ik samen met een kerel die alles wist van kaarten, die het deed voor zijn beroep. We konden geen van beiden slapen en zaten zomaar wat te kijken, tot hij begon te praten zonder dat ik hem iets vroeg. Hij zei: kaarten.

0: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip? Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 5 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hippe. De rechtsradicale partij AfD heeft zoals voorspeld de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt met overmacht gewonnen. De partij behaalde met bijna 44% van de stemmen alleen net geen absolute meerderheid, wat nodig is om alleen te regeren. Vrijwel alle andere partijen hebben al aangegeven niet te willen samenwerken met AfD. De Nederlandse make-up-artiest Arjen Tuiten heeft een Emmy Award gewonnen. Hij kreeg de prestigieuze Amerikaanse televisieprijs voor zijn werk aan een aflevering van de hitserie The Pitt. Hij maakt een replica van een lichaam van een patiënt bij wie een keizersnede wordt verricht. Tuiten noemt de winst onverwacht en is erg vereerd. Voor de tweede keer in korte tijd wordt de app Snapchat voor de rechter gesleept. De app zou verslavend en niet veilig voor kinderen zijn, vindt Stichting Massaschade en Consument. Die eist onder andere een speciale nacht- en schoolmodus voor minderjarige gebruikers. In juni startte een andere stichting ook al een zaak tegen het bedrijf. En bij een ongeluk met een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon op het vliegveld van Miami zijn minstens 5 mensen om het leven gekomen. 5 anderen raakten gewond, van wie 3 levensgevaarlijk. Het toestel schoot door aan het einde van de landingsbaan en kwam op een autoweg terecht, waar het op meerdere voertuigen botste en in brand vloog. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een graad of 14 en op de meeste plaatsen droog. Vandaag wordt wisselvallig met zon en bewolking. Aan zee wordt het 22 graden, landinwaarts een stuk warmer, tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Wist u dat veel Nederlanders een vitamine D-tekort hebben, terwijl het juist in deze tijd zo belangrijk is voor uw weerstand? Dus kunt u wel een vitamineboost gebruiken? Kom dan lekker zonnen bij Tenning aan de Ambachtstraat 1F in Kampen. Check in op tenningzonnestudio.nl.
5: Allerlaatste week karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
6: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: Is de muziek van Radio NL.

0: hoort het. Radio NL is altijd aan.
1: Altijd aan.

0: Duur. Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn gewonnen door AfD. De rechtse radicale partij kreeg bijna 44% van de stemmen, wat alleen net geen absolute meerderheid is. Dat betekent dat de partij niet alleen kan regeren en andere partijen nodig zou hebben. De opkomst was de hoogste sinds 1990. In Groenland wordt vandaag een belangrijke stap gezet in de samenwerking met de EU. Er zouden honderden miljoenen euro's aan investeringen zijn beloofd. De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, kwam gisteren aan in het land. Bezoek ligt politiek gevoelig omdat ook Amerika aanspraak maakt op Groenland. Bij een ongeluk met een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon op het vliegveld van Miami zijn minstens 5 mensen om het leven gekomen. 5 anderen raakten gewond, van wie 3 levensgevaarlijk. Het toestel schoot door aan het einde van de landingsbaan en kwam op een autoweg terecht, waar het op meerdere voertuigen botste en in brand vloog. En de app Snapchat wordt voor de rechter gesleept. Volgens de Stichting Massaschade en Consument is de app verslavend en is winst belangrijker voor het bedrijf dan de gezondheid en veiligheid van haar gebruikers. Er worden een schadevergoeding en maatregelen geëist. Het is de tweede rechtszaak in korte tijd tegen Snapchat. Het weer van Weer Online. Vandaag een mix van zon en wolken. Het wordt 22 graden aan de kust tot 28 graden in het binnenland. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Wist u dat veel Nederlanders een vitamine D-tekort hebben? Terwijl het juist in deze tijd zo belangrijk is voor uw weerstand. Dus kunt u wel een vitamineboost gebruiken? Kom dan lekker zonnen bij Tenning aan de Ambachtstraat 1F in Kampen. Check in op tenningzonnestudio.nl.
4: Als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe fietenlocaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp.
5: Nu 111 fietenolie tankstations.
6: Elektrisch rijden is hartstikke mooi, maar bij Erik van Hoof mag je de motor nog gewoon horen. Ramen open, volume omhoog en volle gas. Erik van Hoof, volle gas, voor iedereen die liever gaat dan zoomt.
7: Mede mogelijk gemaakt door metaalverwerking Multicontinental.
8: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
9: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Oppo Reno 16 Pro. En dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
10: De prijsfavorieten van Alpha.

0: odido.nl/business.
1: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
2: Zeg het!
1: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
3: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Sanex, Colgate en Palmolive. 2 plus 3 gratis. Zo kom je voordelig fris voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Op zoek naar jouw perfecte occasion? Kom langs bij Hybride Automotive in Kampen. Geen verrassingen, geen rijklaarkosten, alleen puur rijplezier. Check hybride-automotive.nl.
5: Ja, goedemorgen. 6:03 op de maandagochtend. 7 september vandaag. We kunnen beginnen met een nieuw ochtendprogramma van deze maandagmorgen. Met op dit moment nog geen verkeersinformatie. Volgens de ANWB staat er nu nog 0 kilometer aan vertraging. Maar dat zal niks zeggen voor de rest van de ochtend. Er zijn op best wel wat plekken namelijk wat werkzaamheden gaande deze morgen. Dus er zal vast wat gaan ontstaan.
6: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
5: Naast van Dijk! Nou, beginnen we deze maandagochtend met muziek van Justin de Wild. Zomerhit nummer 2 van het jaar. Cheerio gaan we draaien.
6: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Lekkere plaats, jongens. Hoppa!
1: Begin je dag met Radio NL. Dit is de Sowieso Ochtendshow.
2: De Sowieso Ochtendshow met Lars.
1: Met

0: boodschap van het liedje. Wees altijd lief voor elkander. Jan Lelieveld en zijn Marianne.
1: We zijn hier niet om te slapen, maar om je wakker te maken. Met Lars kom ik je ontwaken op Radio NL.
2: Sowieso ochtendshow.
0: Van de maandagmorgen 7 september vandaag. 6:10. Een hele goede morgen. Het weekend hebben we weer achter de rug. En er staat weer een nieuwe week voor ons klaar. Met ook weer een nieuw ochtendprogramma. Het ochtendprogramma van deze 7e van september. We gaan even kijken naar het nieuws van deze maandag. De koopzegels van de Albert Heijn zijn vanaf vandaag officieel op de schop gegaan. Voortaan krijg je nog maar 1 koopzegel per 2 euro aan boodschappen, terwijl dat eerst nog 1 zegel per euro was. Daardoor duurt het dus letterlijk 2 keer zo lang voordat het spaarboekje vol is. Verandering zorgde eerder al voor boze reacties van klanten op sociale media. En mensen zeiden ook, dan stop ik met de spaarzegels. Of de koopzegels. Dan stop ik ermee. Ja, nou. Albert Heijn zal wel denken, prima. Ja, tenminste, zo, dat lijkt mij dan. Maar goed, dat is dus officieel vanaf vandaag ingegaan. Ander nieuws, de KNVB maakt zich opnieuw zorgen over agressie tegen scheidsrechters in het amateurvoetbal. Volgens deskundigen komt dat onder meer doordat er minder vanzelfsprekend respect is voor gezag en er steeds meer nadruk ligt op presteren. Ja, niet alleen de spelers zelf kunnen er wat van, ook de ouders van de jonkies die op het veld staan, die aan de lijn staan, langs de lijn staan. Ja, die zijn er ook aardig fel in. Die kunnen de

0: fel in. Die kunnen er ook zeker wat van. Clubs zouden daarom voor wedstrijden duidelijker afspraken moeten maken met zowel de spelers als de ouders langs de lijn. Als de emoties helemaal oplopen, is het vaak te laat om dan nog even met regels aan te komen. Er staan nu ook heel vaak van die borden langs de lijn dat er zo'n icoontje op staat, weet je wel. Met shh, stilte. Dat je niks mag zeggen. Ja, en een sportweekend achter de rug met onder andere Formule 1. Een toch wel prima weekend van Max Verstappen ook. Die toch eventjes een derde plaats op zijn naam wist te zetten. Winst was afgelopen weekend in Italië voor Kimi Antonelli. Een Italiaan in zijn eigen land. Geen Ferrari. Dat ging niet zoals gepland. In de eerste ronde was het Charles Leclerc. Dat is een coureur van Ferrari. Die gingen bij de laatste bochten de bocht uit. Beetje hetzelfde wat Max Verstappen ook had in zijn thuis Grand Prix. Dan in Zandvoort. Maar Leclerc heeft dus niet de finish gehaald. Andere Ferrari, Hamilton, die deed het wel iets beter. Maar ja, goed, dat gaat wel gauw natuurlijk als je als ene auto de finish niet haalt. Dat gezegd hebben, dan kunnen wij officieel beginnen met het ochtendprogramma van deze maandagmorgen. Met vandaag kans op 4 kaarten voor een dondersdikke tentparty. Dat is niet zomaar wat, daar namelijk op het podium de Paladijns.
1: Omdat wij straks in de hemel altijd bij elkaar kunnen zijn.
0: Later deze ochtend meer over het winnen van die 4 kaarten en wat je ervoor moet doen.
2: De Sowieso Ochtendshow.

0: Raymond Hermans en mijn favoriet. Goedemorgen. Het is 7:10 en dat betekent dat onze Ad van de Spreuken weer wakker is. Met zijn spreuk van vandaag. Ad, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Lars. goedemorgen, Clubke.
0: Goedemorgen.
1: Ja. Het is weer maandag. Jawel. Het wordt vandaag weer een hele mooie dag. Oh, 27 graden hier in Alsterdam. Nou, dat zal wel een dagje worden. Maar ja, maakt niet uit. Maar wel maar een mooie spreuk. En die luidt: wat je vandaag doet, kan jou morgen en alle dagen die volgen verbeteren. Nou mensen, zou zeggen, doet er wat mee. Zou zeggen, allemaal een hele prettige maandag. En dat weet het, hè. Welterusten.
0: Ja, Ad, welterusten, dankjewel en een mooie maandag. Er is inderdaad geen woord aan gelogen. Vandaag wordt een prachtige dag. Zonnestralen die aanwezig zijn. De temperatuur richting de 30 graden.

0: iedereen.
1: Nou is het natuurlijk theoretisch gezien zo dat elke dag wanneer de temperatuur niet onder nul staat, de temperatuur richting de 30 graden gaat. Maar vandaag komen we daar weer een beetje bij in de buurt. Met ongeveer een graad of 27, 28. Op z'n warmst hoor, dat dan weer wel. Dan hebben we het ook over het zuiden van het land. Lokaal daar 27, 28 graden mogelijk. Maar vandaag inderdaad een droge, zonnige maandag. En daar mogen we het van nemen vandaag.
2: Laske, goeiemorgen jongen. Hey, daar zijn we weer. Hè. Het is weer maandag. Ja, ja. Dan gaan we weer met frisse tegenzin. Jongen. Zo'n weekend is toch ook gauw zat voorbij. Zunt eigenlijk. Maar ja, het is niet anders. Hè. Aan alle begin zit een eind. Dus we gaan er maar weer aan beginnen vandaag. Ik ben nu onderweg naar Oost, naar de koffiepot. En dan gaan we weer eens even een dagje maken. En dan zullen we wel weer eens kijken waar het schip strandt vandaag. Ik denk gewoon thuis vanavond aan de tafel met een bord soep voor mijn neus.
1: Is wel de bedoeling.
2: Daar zal het wel eindigen.
1: Ik had gisteren
2: nog. Ja, je weet het maar niet wat er tussendoor allemaal gebeurt, hè?
1: Kippensoep.
2: Dus dat gaan we allemaal eens even bekijken. Lekkere muziek in ieder geval. Dus dat brengt een dag wel een heel eind op gang. Iedereen vandaag lekker werken. Het wordt nog mooi weer. Mak er wel van, mensen. Groeten allemaal. Tot morgen. Houdoe.
1: Houdoe, Jan. Tot morgen. En laat hem smaken dan vanavond. Jessica uit Zevenaar is erbij. Of wij Oerend Hart uit... Of Van Normaal misschien even willen draaien. Groetjes. Jetsen die meldt zich. Hier nog even een weekje werken. En dan hebben we 3 weken vakantie. Lekker, man. Dat zijn de goede vooruitzichten. Neem het er nog even van. Ja, deze werkweek heb ik het dan over natuurlijk, hè. Berichtje vanuit Stadskanaal. Rob, goedemorgen.
3: Laars, goedemorgen. Ik ben onderweg naar Emmen, richting mijn werk. En mijn dochter rijdt vanochtend mee.
1: Ach.
3: Die heeft een bloedhekel aan Radio NL. Kun je iets voor haar draaien wat ze misschien wel kan pruimen? Ja. Later.
1: Ja, nee, dat vind ik de leukste. Wat kan ze wel pruimen? Een Roxy Dekker of zo? Komt dat wel door de ballotagecommissie, vraag ik me af.
4: Onderweg naar Hengelo en ja, kill jongen, ik heb er hier een bulde zin aan.
1: Gelukkig.
4: Oh, het laatste weekje is aangebroken in Hengelo en dan gaan we volgende week gaan we eindelijk naar Zeewolde. Ja, dan gaan we een machtige mooie woning neerzetten, mooi aan het water. Dus mijn vishengel die gaat ook mooi met veradwerken. Episch kablimling. Ah, dat gooit mooi hengel die hebben, dat weet ik maar. Hey, Kils, maak er allemaal een mooie dag van. Ik zeg ciao de bako en doekeloekie.
1: En een prachtig mooie dag dan Arvid. Succes deze laatste dagen daar zo. Audio-appie van Rob.
5: Laars, weet je wat ze zegt? Ik haat Roxy Dekker.

0: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
1: Nee.
0: Proteïneshakes.
2: Gadver.
0: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
0: Milner.
4: Zoek jij een heftruck, vrachtwagen, shovel of grasmaaier? Kijk eerst op agitrader.nl. Je kunt filteren op locatie, dus wie weet vind jij die droomshovel wel bij jou in de buurt. Kijk snel op agitrader.nl en vind wat je zoekt.
0: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
3: Lekker bezig.
5: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.

0: Want bij autobedrijf Sieleman in Nieuw-Leuzen staan maar liefst 250 auto's en 30 brommobielen op voorraad. Ook voor onderhoud, reparatie en het wassen van jouw auto.
1: Autosieleman.nl.
0: Burgemeester Bakslaan in Nieuw-Leuzen.
2: Pet Rebels, grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
4: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
3: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
5: Beleggen in fysiek goud, zilver, platina of palladium. Ga naar Hendrik Haverhoek Edelmetaal. Ruime voorraad, munten en baren, direct beschikbaar. Hendrik Haverhoek Edelmetaal. Kijk op inkoopedelmetalen.nl.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
8: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
9: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Win deze week kaarten voor de Donders Dikke Tent Party in Beekelam. App Tent Party in de app van Radio NL. Bellen we je terug? Dan win je 4 kaarten voor de Donders Dikke Tent Party op zaterdag 19 september in Pekela. Maar hoor je de bel? App dan bel in de app van Radio NL.
11: En dan gaan we stappen in alle pijn.
10: Bellen we je dan terug? Dan win je 11 kaarten, zodat jij samen met 10 vrienden kan stappen in Pekela. Info en actievoorwaarden radionl.fm.
12: Ridderkerk, goedenavond!
13: Zaterdag 12 september komt de Radio NL artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Kwarten, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.
10: Is Radio NL.
14: Altijd aan. Radio NL.
10: Altijd aan. Van Ewijk Zonwering is dé specialist van Flevoland. Van onder andere raambekleding, zonwering, lamellendaken, rolluiken, horren en garagedeuren. Al ruim 35 jaar staat Van Ewijk Zonwering voor u klaar. Met deskundig advies en service. Bezoek onze showroom in winkelcentrum Tjalk in Lelystad.
15: Radio NL.
10: Weerbericht.
16: Wat hebben we toch weer een mooie week, jongens. Als ik het zitjes een beetje voorbij hoor komen, dan komen er nog prachtig mooie dingen aan. Zeker voor evenementen. Ik hoorde dat net nog wat er in Ridderkerk gaat gebeuren. Prachtige dagen in het verschiet. Eerst even naar vandaag dan. Het weer van vandaag. Ook vandaag een prachtige dag in het verschiet, want de zon gaat volop schijnen. Hier en daar kleine kans op een bui, maar het mag bijna geen naam hebben. De zon die zien we dus veel meer. De temperatuur ligt hoog tussen de 24 graden in het westen tot plaatselijk 29 in het zuidoosten van het land. Goed, gaan we naar het nieuws van 6:30. Een hele goede morgen.
17: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Bij regionale verkiezingen in Duitsland heeft de radicaal-rechtse partij AfD net te weinig stemmen gehaald om alleen te regeren in deelstaat Sachsen-Anhalt. Volgens de Duitse Veiligheidsdienst is de AfD extremistisch. In Miami zijn zeker 5 mensen omgekomen bij een ongeluk met een vrachtvliegtuig. Dat schoot aan het einde van de landingsbaan een weg op en vloog in brand. Er raakten ook 5 mensen gewond. En Maarten van der Weijden is vlak na zijn zwemtocht om geld in te zamelen voor onderzoek naar kinderkanker in het ziekenhuis beland, melden verschillende media. Hij was onderweg al ziek en moest daardoor voortijdig stoppen.
16: Oké, dankjewel. Dan gaan we naar Den Haag. Dennis Mooij bij de ANWB voor de verkeersinformatie. Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Lars. Het wordt langzaam wat drukker op de wegen. Er staat al 70 kilometer, alles bij elkaar opgeteld. De meeste vertraging heb je nu op de A7 van de Afsluitdijk naar Zaanstad. Tussen Appenkerk en Avenhoorn staat 6 kilometer door een ongeluk. Oponthoud is 3 kwartier. De linkerrijstrook is dicht. Ook een ongeluk op de A27 van Breda naar Utrecht. Tussen Gorkum en Lexmond ben je een half uur extra kwijt. Hier is ook de linkerrijstrook afgesloten. Er wordt ook geflitst op de A27 in de richting van Almere. Bij 108,5. Flitsmeister had ook een camera op de A28 naar Groningen bij 94,0. En de A35 Enschede-Almelo bij 69,2.
16: Dankjewel Dennis. En tot zometeen hebben wij zo straks onze Tini van de receptie voor je klaarstaan. Zal weer een liedje voor ons gaan lallen. En René Schuurmans is ook onderweg.

0: afgelopen vrijdag was hij nog aanwezig bij ons op het podium voor het Radio NL Mega Piratenfestijn. Misschien dat je het gezien hebt of gehoord hebt via de radio of radionl.tv. Het is nou vooruitkijken naar de volgende editie. Dat is Maaskantje. Uit mijn hoofd het laatste weekend van oktober. 24e, als dat kan. Zenden we dat uit? Ja, natuurlijk. Ik bedoel, het is gewoon ons tentfeest. Dus het zou een beetje stom zijn dat we daar niet bij zijn met de radio of met televisie. Kan je daar ook kaarten voor winnen? Nou, in elk geval nog niet deze week. Maar je kunt de klok er bijna op gelijk zetten. Toch?
1: Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: Maar dat duurt nog wel even hoor. Eerst hebben we deze week een andere mooie actie. Ook met een feestje. De donderstikke tentparty in Pekela. Ken je misschien van het liedje van de Dutch Boys? We gaan stappen in Olle Pekela. Daar komt dus de tent ook daadwerkelijk te staan. En daar geven we dus later deze morgen kaarten voor weg. Niet alleen hier in het ochtendprogramma, maar daar maak je kans op in elk programma deze week. Goed. Zometeen onze Tini van de receptie. Eerst Adrie, goedemorgen.
2: Morgen, Lasje. Ja, we zijn erbij op deze maandagmorgen. Ja, hoe was je weekend, Lasje?
0: Lekker.
2: Lekker, man. Ja, maar ook lekker een wilde kat. Maar doe maar weer. Hey mensen, maak het mooi lekker. We beginnen weer een mooie week, mooi weer. Dus ik wil zeggen, gooi me weer een beetje dikke zomers hit in het lasje van deze dag. Hey mensen, ciao ciao. Woehoe.
0: Ik was ik was zaterdag bij de welbekende blauw-gele winkelketen uit Zweden. En nou ja, los van dat we daar natuurlijk een paar van die gakballetjes hebben genomen, liepen we daar doorheen. En nou ja, dan weet je hoe het gaat. Zag mijn vriendin zag weer een nieuwe spiegel. Maar dus. Oh, die wil ik hebben voor in de gang. Nou ja, dit moet ik hebben, dat moet ik hebben. Dus gisteren was ik natuurlijk weer de klusjesman. Mocht ik daar mijn zondagmiddag mee invullen voordat de Formule 1 begon. Was ruimschoots op tijd klaar, maar ik was nog even boven blijven zitten. Ik zei even niks, zeg maar. Had ik even rust. Dus tip van Flip, moet je de volgende keer ook doen. Doe alsof je er heel druk bent, terwijl zij nog beneden op je zitten wachten. 5 minuten voordat je wat anders wil gaan doen. Nou, ik heb het klaar hoor, kom even kijken. Nou ja, het werkt fantastisch.
3: Goedemorgen Lars en natuurlijk goedemorgen Wakker Nederland. Ja, ik ben er ook weer deze week bij. Ik begin ook weer lekker vroeg. Mensen, ik zou zeggen, doe allemaal heel rustig aan. Ik ga even in Almere wat doen en daarna, als het goed is, ja, heb ik een mooi rondje richting Den Bosch en weer Nijkerk en dat soort dingen weer terug. Dus mensen, ik zou zeggen, doe allemaal heel rustig, maken we van en later.
0: Dag Marcel en een mooie dag. Tekstberichten die dan binnenkomen via de app van Radio NL, die zijn uiteraard ook gewoon welkom. Bericht van Diana bijvoorbeeld. We hebben een wandelweekend achter de rug en we gaan er weer tegenaan. Of we een mooie ouwe willen draaien vandaag. Komt vast wel goed. En Sjouk het Eerbeek meldt zich ook op naar een mooie dag met mooi weer. Nou, dat laatste dat komt sowieso goed. Temperatuur in het zuidoosten. Ik zei eerder vanmorgen 27 graden, maar dat is bijgesteld naar 29. Lokaal wordt het dus warm, erg warm. Sterker nog, vandaag wordt omschreven als een stranddag. Ja. Vandaag strandweer. En ik dacht, dan kun je precies zien waar dat soort artikelen in het land geschreven worden. Vanaf een computertje op kantoor. Hè, waar ze toevallig nog een paar uurtjes over hebben. Dus vandaag om 1 uur naar huis kunnen. Daar worden die artikelen dan vanaf geschreven. Jongens, vandaag een mooie stranddag. Ja, om de rest van Nederland een beetje de gek aan te steken. Dat gevoel krijg ik dan een klein beetje. Maar dat zal heel misschien wel een beetje anders liggen. Het is voor ons in elk geval zaak om naar onze Tini van de receptie te gaan. Misschien wel de hardst werkende van het hele bedrijf hier zo. En die staat elke morgen op met ons. En bij ons doet ze met een liedje onder de douche aan jou de vraag om de oren te spitsen en goed mee te luisteren. De vraag is, welk liedje zingt ze vandaag? Ja, la la la la la la la. De titel van de plaat mag je doorsturen via de app van Radio NL. Daar gaan we. Douchegordijn dat sluit en de kraan gaat dan vanzelf stromen natuurlijk.

is het ook alweer. Titel van de plaat mag je doorsturen via de app van Radio NL voor onze Tini van de receptie. Zometeen eens even kijken of we bij het juiste antwoord uit kunnen komen. In de tussentijd, muziek van...

zijn van die liedjes die bij sommige momenten misschien even beter niet kan draaien. Dit was er eentje van de afgelopen dagen. Jan, Willeke, Alberti. Uiteraard met alles in en rondom overrasseld van afgelopen weken. Maar dat kan vandaag wel weer volgens mij, toch? Tenminste, dat dacht ik zelf in elk geval. Willeke, Alberti! We hebben onze Tini van de receptie zojuist gehoord. Aan jou de vraag, welk liedje is dit ook alweer?

0: Nou goed.
1: Onze Tini van de receptie staat elke morgen om 6:15 met ons op. En dan zingt ze haar liedje natuurlijk. Daarvoor aan de telefoon deze ochtend. Remco, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Vanuit Den Helder, als ik het goed heb, Remco.
2: Klopt.
1: Ja, wat is daar te doen vandaag, Den Helder?
2: Vrij weinig, maar ik begin om 9:00, dus dat...
1: Vrij weinig. Leuk dat je dat ook zegt over je eigen woonplaats, Remco.
2: Ja, precies.
1: Ja. Nee, maar Den Helder, dat is toch best wel gezellig... Het is een stadje, of is het een dorpje?
2: Nee, een stadje.
1: Het is toch best wel een gezellig stadje. De Kop van Noord-Holland, heb je daar ook dat museum voor de marine, dat marinemuseum en zo?
2: Ja, klopt. Ja, ja, zeker.
1: Ja, daar kan je ook in zo'n onderzeeër, toch?
2: Ja, klopt.
1: Ja, nou goed, hey, heb ik een keer gedaan. Ik weet niet of je er ook eens bent geweest. Fantastisch.
2: Ja, nee, dat is zeker.
1: Ja, nou ja, dan loop je door zo'n onderzeeër en dan denk je... Goh, hè, dat die jongens hier gewoon weken moeten... Ja, en meiden natuurlijk. Dat die het hier weken in vol kunnen houden. Dat is krap, hoor, met elkaar op de lip.
2: Ja, ja.
1: Ja. Iets voor jou?
2: Nou, wie weet.
1: Oh, wie weet. En Remco, we hebben onze Tini van de receptie uiteraard horen lallen. Onze nachtegaal van de vroege morgen. En jij weet welk liedje het is.
2: Ja, dat klopt. Hè.
1: Nou.
2: Gina Lollobrigida daar van Robert Pater.
1: Van Robert Pater.
3: Gina. Ja, dat is het inderdaad. Gina. Gina. Gina Lollobrigida.
1: Ken je die vrouw ook, Gina Lollobrigida?
2: Ja, wel eens van gehoord.
1: Wel eens van gehoord. Ja, dat is een actrice-model. Het ligt er een beetje dus in met die hele puntige... Hè?
2: Ja, dat zegt me wel wat, ja.
1: Ja, dat is het. Ja. Als het over die puntige dingen gaat, dan zegt het me wel wat. Goed. Hey, Remco vanuit Den Helder, we gaan het liedje voor je draaien. Dankjewel en een hele mooie maandag.
2: Van hetzelfde.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
2: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
3: Te groot bestaat niet.
4: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
3: Grootpakket.nl. Groot gemak.
2: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
5: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
6: Stap binnen bij Glitter in Geesbrug. De plek waar chalets vakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleef het op glittercaravans.nl.
7: Glitter chalets en staakcaravans.
5: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
8: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstuin.
8: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
10: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
11: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
12: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip? Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 7 uur.
11: Altijd aan.
13: Nu het nieuws op Radio NL.
14: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. In Duitsland heeft de radicaal-rechtse AfD een monsterzege gehaald bij regionale verkiezingen in deelstaat Sachsen-Anhalt. Maar ze hebben geen absolute meerderheid, dus ze kunnen niet alleen regeren. De vraag is wie er met AfD wil samenwerken. Volgens de Duitse Veiligheidsdienst is de partij extremistisch. In Miami zijn 5 mensen omgekomen toen een vrachtvliegtuig van de landingsbaan schoot en in brand vloog. Er zijn ook 5 gewonden. Er was veel rook en het vliegtuig van Amazon botste op verschillende voertuigen. Mensen daarin kwamen klem te zitten. Volgens CNN was er voor de botsing geen alarmsignaal van de piloten. Snapchat krijgt in ons land weer een rechtszaak aan zijn broek. Het is de 2e keer in korte tijd dat de app wordt aangeklaagd door een Nederlandse claimstichting. Snapchat zou voor kinderen verslavend zijn en niet veilig. Volgens de claimstichting heeft een gesprek daarover met het bedrijf achter Snapchat niks opgeleverd. En zwemmer Maarten van der Weijden is na zijn zwemtocht voor onderzoek naar kinderkanker in het ziekenhuis beland. Hij had onder meer een te laag zuurstofgehalte en een te hoge hartslag. Even schrikken, schrijft hij op Insta. Na 2 dagen was hij weer thuis. Hij was tijdens de zwemtocht ook ziek en moest hem afbreken. Het weer van Weer Online. Vandaag een mix van wolken en zon. Van noordwest naar zuidoost worden 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP nieuws.
15: Wist u dat veel Nederlanders een vitamine D-tekort hebben? Terwijl het juist in deze tijd zo belangrijk is voor uw weerstand. Dus kunt u wel een vitamineboost gebruiken? Kom dan lekker zonnen bij Tenning aan de Ambachtstraat 1F in Kampen. Check in op tenningzonnestudio.nl.
16: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
17: En mooi groen.
16: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
17: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
18: Duurzaam bouwen? Met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
19: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
20: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
21: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
22: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
23: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
24: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
25: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
26: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
27: Op zoek naar jouw perfecte occasion? Kom langs bij Hybride Automotive in Kampen. Geen verrassingen, geen rijklaarkosten. Alleen puur rijplezier. Check hybride-automotive.nl.
28: Het is bijna 6:06 op de maandagochtend. En we hebben Dennis Mooij deze ochtend bij de ANWB voor de verkeersinformatie. Dennis, goedemorgen.
29: Een hele goede morgen. Er staat 100 kilometer file nu. Op deze wegen heb je nu veruit de meeste vertraging. De A7 van Den Hoeven naar Zaanstad. Dikke 3 kwartier extra tussen Abbekerk en Avenhoorn. Er staat 6 kilometer door een ongeluk. Ze zijn al bezig met bergen. Linkerrijstrook is daar nog dicht. Op de A15 van Nijmegen naar Gorkum. Tussen Ochten en Tiel 20 minuten vertraging door een ongeluk. En op de A27 vanuit Breda naar Utrecht. Tussen Gorkum en Lexmond doe je er 40 minuten langer over. Er zat 7 kilometer. Ook hier zijn ze bezig met bergen na een ongeluk. Linkerrijstrook is dicht. Omrijden doe je via het knooppunt Del over de A15 en de A2. Dan volg je vanaf Gorkum eerst de borden in de richting van Nijmegen. Flitsmeister meldt dan een camera op de A28 van Groningen naar Zwolle bij 99,1. A30 Barneveld-Ede bij 16,3. En de A67 vanuit Eindhoven naar Antwerpen bij 18,1.
28: Dankjewel Dennis.
30: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
31: Lars van Dijk.
28: Met voor je onderweg het keuzemoment van deze maandagmorgen. En muziek van Thomas Bergen staat voor je klaar.
30: Dit is de muziek van

Bosbergen en zijn liedje Morgen op deze maandagmorgen, 11 over 7. Goedemorgen. Zometeen het keuzemoment van deze maandag. Eerst even naar het nieuws van deze 7e van september. Mark Rutte verschijnt om 10 uur deze ochtend opnieuw voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Die begint aan de laatste week met openbare verhoren. Voor Rutte is het de tweede keer dat hij door Kamerleden wordt ondervraagd. We zullen daar vandaag nog wel wat snippets, wat clipjes van gaan zien waarschijnlijk. Ander nieuws dan voor deze maandag, de 7e. Het gaat over Snapchat. In Nederland wordt Snapchat namelijk opnieuw aangeklaagd omdat de app volgens een consumentenstichting te verslavend en onveilig is voor kinderen. Het gaat dan om functies als Snapscores en Snapreeksen, dat jongeren aan zou zetten om de app steeds opnieuw te openen. Onderdeel daarvan is bijvoorbeeld dat je elke 24 uur minimaal 1 bericht naar een andere app moet sturen. Anders dan vervalt dat. En het is natuurlijk zo stoer mogelijk om een zo hoog mogelijk een snapscore te krijgen.

0: een zo hoog mogelijke snapscore te krijgen. Want dat betekent dus dat je al zoveel dagen op rij de app hebt geopend. Nou ja, dat is dus een dingetje en daarom wordt het aangeklaagd vanwege het verslavend zijn. En ook zouden minderjarigen via locatie- en vriendensuggesties te makkelijk benaderd kunnen worden door ronselaars en dealers. De stichting wil niet dat Snapchat wordt verboden, maar eist wel dat zulke functies uitgezet kunnen worden en dat kinderen daarmee beter worden beschermd. Andere zaken. De KNVB maakt zich opnieuw zorgen over agressie tegen scheidsrechters in het amateurvoetbal. Volgens deskundigen komt het onder meer doordat er minder respect is voor gezag. Er steeds meer nadruk ligt op het presteren. En agressie wordt dan geuit op de scheidsrechters. Clubs zouden daarom voor wedstrijden duidelijke afspraken moeten maken met spelers en ouders over het gedrag langs de lijn. Want ook langs de lijn kan het hard tekeer gaan als de emoties helemaal hoog oplopen. Ja, en dan is het vaak nog te laat om aan te komen met de regels van: goh jongens, jullie mogen niks zeggen langs de kant, hè. Dat werkt dan natuurlijk niet. Ja, en meer over voetbal, want afgelopen weekend is er uiteraard ook weer gevoetbald. In de Eredivisie bijvoorbeeld, niet alleen op de amateurvelden. In de Eredivisie gaan twee doelpunten op dit moment de hele wereld over. Namelijk de doelpunten van Koeman. Van Ronald Koeman. En dan denk je, heeft die oude man alweer op het veld gestaan? Nee, het gaat over Koeman junior. Die is keeper bij Telstar. Maar toch wist hij gisteren in de wedstrijd, of is hij afgelopen weekend in de wedstrijd tegen Cambuur, twee doelpunten te maken. Ja, zeker. Omdat hij de penalties mag nemen bij Telstar. Hij heeft er dus twee gemaakt. Zorgt uiteindelijk nog voor een puntje. Het werd 2-2. Dit zei Koeman zelf nog bij de NOS.
1: Ik weet van mezelf, als ik hem goed schiet, ja, dan kan hij duiken wat hij wil. Maar dan... ja, dan zit hij er gewoon in.
0: Ja, vind ik mooi dat een keeper dan aan beide kanten van de panels mag staan. Dat hij ze en zo mogen tegenhouden en hij mag ze er gewoon inschieten. En dat laatste doet hij gewoon twee keer op rij. Goed, wij kunnen naar het keuzemoment van vandaag. We hebben twee liedjes tegenover elkaar staan. Aan jou de vraag, welke wil je horen? Vandaag, eventjes wat bijzonders, twee liedjes van Hazes tegenover elkaar. Keuze A voor Amor, Amor, Amor. Ach, ah, voor de liefde natuurlijk. Dit staat op keuze A en een beetje is voor de vlieger.
2: Ik heb hier een brief.
0: Nou ja.
2: Om moeder.
0: Doen we niet vaak twee liedjes van Hazes tegenover elkaar. Dus neem het ervan, zou ik zeggen. Jouw appie met daarin keuze A of keuze B mag je doorsturen via de app van Radio NL.

Keuze A voor Hazes en Amor, Amor, Amor. Keuze B is ook voor Hazes, maar dan voor De Vlieger. Twee liedjes van André tegenover elkaar. Aan jou de vraag, welke wil je horen voor het keuzemoment van deze maandagmorgen? Dan het weer van de maandag. Vanochtend zijn er al zonnige perioden. Eerst kan er nog wel een klein buitje voorkomen, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag wordt dan zomers warm. Met temperaturen die uiteenlopen van zo'n 24 in het westen in het land tot plaatselijk 29 in het zuidoosten. Dat is zomers.

Koek, koek. John en Wilfred, juist bij Radio NL, waar we bezig zijn met het keuzemoment van vandaag. Keuze A voor Amore, Amore, Amore. En B voor de Vlieger, allebei van Hazes. Uitslag van het keuzemomentje hoor je na Maan en Goldband.

0: Goldband en Stiekem ben ik met je bezig. Stiekem ben ik met je bezig. Ja, dat is precies wat ik zeg inderdaad. We hebben vandaag twee liedjes van André Hazes tegenover elkaar staan in het keuzemoment van vandaag. En dat doen we niet vaak, alles behalve. We hebben eigenlijk alleen maar met Henk Wijngaard dat we twee keer dezelfde artiest in het keuzemoment hebben. Maar vandaag kunnen we het er dus van nemen. Keuze A voor Amore, Amore, Amore. En keuze B voor De Vlieger. Aan jou de vraag welke van de twee het mag gaan worden. Je hebt nog heel even om jouw stem in te sturen via de app van Radio NL. Met een minuut ongeveer, dan gaan alle stemmen bij elkaar op. En dan gaan we kijken welke er als winnaar uit de bus komt. We laten je ze eerst nog even één keer horen. Keuze A voor deze van Hazes. Amor, amor op keuze A vandaag. En een B voor, ik heb hier een brief voor mijn moeder.
1: Ik heb hier een brief voor mijn moeder.
0: Keuze B is voor De Vlieger.
1: Die hoog in de hemel is.
0: We gaan kijken welke van de twee het mag gaan worden vandaag. We gaan eens even door de appbox heen. Keuze A deze ochtend voor Cas vanuit Sprang Capelle. Dan is het een beetje voor Marcel uit Bergentheim. Goedemorgen, voor mij keuze A zegt Lucas Anna Paulona. Timo, goedemorgen.
2: Oh, Laski. Waar aatje? Russies aan de kapoes.
0: Is het een B voor Pieter uit Slootdorp? B voor René Monster? Een beetje voor Valentijn vanuit Maastricht? Mark, goedemorgen.
3: Goedemorgen, een beetje graag. Groetjes.
0: Jo, staat genoteerd. Keuze B voor Johan uit Uithuizermede. Een beetje voor Monica uit Wieringerwerf. Een beetje voor Miranda uit Broek op Langendijk. Wouter uit Bovensmilde, die gaat voor keuze B. A voor Arnie uit Bovenkarspel. B voor Mark uit Asten. Angela uit Beverwijk, die gaat dan wel voor Amor, een A'tje. Jarno uit Leiden, die gaat voor keuze B. Jan, goedemorgen.
4: Laske. Jongen, doe mij maar een beetje, jongen. Omdat jij het bent, jongen. Ja, ja, De Vlieger. Ja, ja, lekker man. Hey, houdoe.
0: Omdat jij het bent. Een A'tje voor Mariette uit Oosterwolde. Een A voor Kelvin uit Tiendeveen. Een B voor Peter uit Opheusden. Een B voor Rick vanuit Steenwijk. B voor Nico uit Roosendaal. Een beetje voor Arjan. Vanuit Geffen, Diana uit Haaksbergen. Die gaat voor een A'tje. Een B voor Jolanda uit Andels. Keuze B voor Andy vanuit Wamel. En dat is hem dan volgens mij ook geworden. Keuzemoment van de maandagmorgen waar twee keer een liedje van Hazes in stond en niet vaak voorkomt, is gewonnen door optie B. Een dikke overwinning voor De Vlieger.

0: social deal wellness deals. Take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
1: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
0: Ja, werkt wel.
1: Social Deal. Deals die je niet mag missen.

0: Kolonel Martin Robbe vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldenbarnevelt. Of kijk op martinrobbe.nl.
1: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
2: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Dan ga je op zoek naar pellets?
4: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
2: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
5: Kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
6: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
7: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
6: Overson, groot en klein wonen.
7: Check de voorraad op overson.nl.
5: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
8: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
9: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
10: Lekkere van Albert Heijn.
11: Win deze week kaarten voor de Donders Dikke Tent Party in Bekelam.
12: Maar
11: App Tent Party in de app van Radio NL. Bellen we je terug? Dan win je 4 kaarten voor de Dondersdikke Tent Party op zaterdag 19 september in Pekela. Maar hoor je de bel? App dan bel in de app van Radio NL.
13: En dan gaan we stappen in alle peen.
11: Bellen we je dan terug? Dan win je 11 kaarten. Zodat jij samen met 10 vrienden kan stappen in Pekela. Info en actievoorwaarden radionl.fm.
14: Ridderkerk, goedenavond!
15: Zaterdag 12 september komt de Radio NL artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Kwarten, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3 J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.
11: Is Radio NL.
16: Altijd aan. Radio NL.
11: Altijd aan. Van Ewijk Zonwering is dé specialist van Flevoland. Van onder andere raambekleding, zonwering, lamellendaken, rolluiken, horren en garagedeuren. Al ruim 35 jaar staat Van Ewijk Zonwering voor u klaar. Met deskundig advies en service. Bezoek onze showroom in winkelcentrum Tjalk in Lelystad.
17: Radio NL.
11: Weerbericht.
18: Vandaag een mooie dag met zonnige periode. Vanmiddag dan wordt het zo'n 24 graden in het westen, tot plaatselijk 29 in het zuidoosten van het land. Neem het er vandaag van, want dit zal misschien wel de laatste zomerse dag van het jaar gaan zijn. Oh ja. Na vandaag gaan de temperaturen naar beneden. En zal het misschien wel weer even gaan duren voordat we dikke 20 graden op de thermometer zien. Goed, dat gezegd hebben, dan kunnen we naar het nieuws van 7:30. Goedemorgen.
19: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Snapchat wordt voor de Nederlandse rechter gesleept voor de tweede keer in korte tijd. Een claimstichting zegt dat de app verslavend en niet veilig is voor kinderen. Die zouden op Snapchat worden benaderd om criminele dingen te doen. In Duitsland zijn alle stemmen geteld van de verkiezingen in deelstaat Sachsen-Anhalt. De radicaalrechtse AfD kreeg ruim dubbel zoveel stemmen als de vorige keer, maar het zijn er niet genoeg om alleen te regeren. En 5 doden bij een ongeluk met een vrachtvliegtuig in Miami. Dat schoot van een landingsbaan en vloog in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. Er raakten ook 5 mensen gewond.
18: Dan hebben we Dennis van de ANWB voor de verkeersinformatie. Dennis, ook goedemorgen.
20: Een hele goede morgen, Lars.
12: De meeste vertraging heb je nu bij Eindhoven op de A2 in de richting van Den Bosch. Tussen de knooppunten Leendeheide en Batendorp doe je er 40 minuten langer over door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht, ze zijn al wel bezig met bergen. De A7 van Den Oever naar Zaanstad, daar is de weg weer vrij na een ongeluk eerder vanochtend. Tussen Abbekerk en Purmeren Noord is het oponthoud nog wel 10 minuten. En de A15 van Nijmegen naar Gorkum tussen Ochten en Tiel 5 kilometer door een ongeval. Ook hier is de weg weer vrij, maar het kost je nog wel 25 minuten extra. Dan wordt er geflitst op de A30, Barneveld-Ede bij 16,3. A50, Zwolle-Apeldoorn bij 213,0. En Flitsmeister meldt ook een camera op de A58 naar Vlissingen bij 140,7.
18: Dankjewel, Dennis.
17: Radio NL.
5: Dit is deze week

0: Deze week de Hollandse nieuwe Samantha Steenwijk.
1: Hey Lars, goedemorgen. Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: Dat maakt het 8:10 op de maandagochtend. Goedemorgen. We mogen naar het dobbelspel van vandaag. Gaan de lijst met mogelijkheden even kort bij langs. Voordat jij een liedje mag verzinnen met het thema wat er vanaf komt rollen. Dobbelen wij zometeen nummer 1. Dan zoeken wij een liedje waarvan de titel bestaat uit exact één woord. 2 gaat voor liedjes die gaan over dingen die je niet mee mag. -kan nemen het vliegtuig in. 3 is verhouden van. 4 categorie lucht. Dat is een categorie die staat er al enorm lang op. Maar hij wil er maar niet vanaf gaan. 5 is nog een keer dobbelen. En bij nummer 6 zoeken we liedjes waarvan de titel begint met de letter R. Daar zijn er ook genoeg van. Gaan eerst even kijken wat het mag worden vandaag. Oeps. Met onze vertrouwde mok gaan we het dobbelsteentje gooien. Je moet heel voorzichtig de mok neerzetten. En daarmee is het nummer 1 geworden. We zoeken dus liedjes waarvan de titel bestaat uit exact 1 woord. Die mag je doorsturen.

0: Holland en de Ober. Daarvoor Wolter Kroes. Ik heb de hele nacht liggen dromen. Het dobbelspel van vandaag staat in de categorie liedjes waarvan de titel begint met, of nee, waarvan de titel maar één woord bevat. Even opnieuw. Het dobbelspel van vandaag staat in de categorie liedjes waarvan de titel bestaat uit exact één woord. Dacht je bijvoorbeeld van deze van Jan Smit?
1: In de lente, de zomer, de herfst en de winter.
0: Jik uit Maastricht kwam daarmee op de propé. Cupido van Jan Smit, mooi. Meer liedjes waarvan de titel bestaat uit exact één woord. Antoon met zijn hallo.
2: Jij zei hallo, hallo, hallo,
0: hallo. Jouw suggestie voor het dobbelspel van vandaag is ook welkom via de app van Radio NL. Denk bijvoorbeeld aan het liedje dat René instuurde vanuit Andelst, Graddamen.

0: en eentje uit opa's kast. Thomas die gaat voor Ademloos van The New Four. Mooi. Even bellen met Ben. Ben uit Schermerhorn. Wie kent dat niet dan? Hij heeft ook een liedje ingestuurd waarvan de titel bestaat. Ben, goedemorgen met Lars.
1: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ben, je zit in een straaljager onderweg naar...
1: Ik ben onderweg naar Hogeveen.
0: Och, tuurlijk, kijk eens. Hey Ben, we zoeken liedjes waarvan de titel bestaat uit exact één woord. Wat mag het zijn voor jou?
1: Ik had ingestuurd de scene met blauw.
0: Ach, ja. T-lauw natuurlijk met zijn blauw. Ben, dankjewel.
1: Ja, top.
0: Een mooie maandag en succes in Hogeveen.
1: Dankjewel.
0: Het dobbelspel van vandaag staat dus in de categorie liedjes, waarvan de titel bestaat uit exact één woord. En als jij jouw suggestie door wil sturen via de app, zijn we daar meer dan content mee. Gaan we er zo meteen naar luisteren.

The Scene en Blauw in het dobbelspel van vandaag. We waren op zoek, of we zijn op zoek naar liedjes, met een titel bestaande uit exact één woord. En dan gaan we het dobbelspel van vandaag afsluiten met de suggestie van Gerrit om de gitaren van The Scene een beetje op te heffen. Daar eventjes een compensatieplaatje achterna. Zo zegt hij dat zelf ook nog een keertje. Liedjes waarvan de titel bestaat uit exact één woord. Eigenlijk is het een naamliedje, maar we hebben de jury er naar laten kijken en ze keuren het goed. Zijn suggestie voor het dobbelspel van vandaag. Wesley Bronkhorst en Amalia.

0: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Te groot bestaat niet.
3: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
2: Grootpakket.nl. Groot gemak.
4: Stap binnen bij Glitter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op glittercaravans.nl.
5: Glitter chalet en staakcaravans.
6: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
7: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
8: Ben jij creatief, gemotiveerd en klaar voor een nieuwe uitdaging in de horeca? Wegrestaurant De Lichtmis is op zoek naar enthousiaste collega's voor zowel de keuken als de bediening. Kom werken in een gezellig team. Kijk snel op werkenbijdelichtmis.nl. De Lichtmis, al generaties lang gastvrij.
9: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
10: Elektrisch rijden is hartstikke mooi, maar bij Erik van Hoofd mag je de motor nog gewoon horen. Ramen open, volume omhoog en volle gas.
11: Volle gas in mijn truck, en er lijkt de muziekje op.
10: Erik van Hoofd, volle gas. Voor iedereen die liever gaat dan zoomt. Mede mogelijk gemaakt door metaalverwerking Multicontinental.
12: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
13: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
14: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Snapchat moet veiliger en minder verslavend zijn voor kinderen, vindt de Nederlandse Claimstichting. Die heeft het bedrijf achter de app voor de rechter gesleept. De stichting eist niet alleen maatregelen, maar wil ook een schadevergoeding. Het is de tweede keer in korte tijd dat Snapchat wordt aangeklaagd in ons land. In Duitsland moet de radicaal-rechtse partij AfD met andere partijen samenwerken om te kunnen regeren in deelstaat Sachsen-Anhalt. Bij de verkiezingen van gisteren behaalden ze een monsterzege, maar geen absolute meerderheid. De Duitse Veiligheidsdienst ziet de AfD als extremistisch en een gevaar voor de democratie. Drie branden vannacht in Breda, meldt Omroep Brabant. Eerst vlogen een Dixie en een scooter in brand en een uur later ook afval dat bij een container stond. De afgelopen maanden zijn al 20 Dixies in brand gevlogen in Breda. De politie onderzoekt of er een link is. En voor duizenden studenten in Utrecht lijkt het wel weer coronatijd. Ze volgen hun lessen voorlopig online. Een gebouw van de hogeschool is de komende weken dicht. Door een kapotte leiding is er waterschade en is ook de stroom uitgevallen. En het lukt de Utrechtse hogeschool niet om de lessen te verplaatsen naar andere gebouwen. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon en warm. Het wordt vanmiddag 24 tot 29 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Wist u dat veel Nederlanders een vitamine D-tekort hebben? Terwijl het juist in deze tijd zo belangrijk is voor uw weerstand. Dus kunt u wel een vitamineboost gebruiken? Kom dan lekker zonnen bij Tenning aan de Ambachtstraat 1F in Kampen. Check in op tenningzonnestudio.nl.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
6: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
7: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
6: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
7: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
6: En als je voor jezelf werkt?
7: Ook gewoon één factuur per maand.
6: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
5: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
8: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
9: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Zaterdag 12 september komt alles samen in Hiersum tussen Bolsward en Workum tijdens de finale van de Eurol NK Autocross. De beste autocrossers van Nederland. 8 klassen, 3 maandjes. Iedere meter telt, want hier worden de Nederlandse kampioenen gekroond. Eurol NK Autocross. Dit wil je niet missen. Kijk voor meer info op nkautocross.nl.
11: Jongens, eten!
12: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
13: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
14: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Op zoek naar jouw perfecte occasion? Kom langs bij Hybride Automotive in Kampen. Geen verrassingen, geen rijklaarkosten, alleen puur rijplezier. Check hybride-automotive.nl.
16: Een hele goede morgen, een paar minuten over 8 op deze maandagmorgen. Bij de ANWB zit voor de verkeersinformatie Dennis Mooij. Dennis, goedemorgen.
17: Een hele goede morgen, Lars. Er staat 320 kilometer file. Ongelukken zorgen voor de meeste vertraging nu. Zoals op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Tussen Roelofarensveen en Leidschendam doe je er een kwartier langer over. Rechterrijstrook is dicht. A16 Breda-Rotterdam. Tussen Hendrikido Ambacht en de Van Brienoordbrug 20 minuten vertraging. Hier is de linkerrijstrook dicht. En bij Eindhoven op de N2, de Randweg in de richting van Den Bosch, heb je 25 minuten vertraging. Tussen Knoopend Leendeheide en Veldhoven-Zuid. 2 rijstroken. Strokken zijn daar dicht, zijn er al bezig met bergen. Flitsmeister meldt aan een camera op de A4 naar Amsterdam bij 8,1. Op de A7 vanaf de Afsluitdijk naar Heerenveen bij 107,7. En op de A17 naar Dordrecht bij 6,6.
16: Dankjewel, Dennis.
10: flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
0: Lars van Dijk!
16: Met zometeen jouw kans op 4 kaarten voor de donderdikke tentparty en het nieuwste liedje van Samuel Welten met Russo, hoor je zo.
10: Dit is de muziek van

0: Samuel Wilte en Russo zojuist bij Radio NL. En een nieuwste liedje, Boom. Maakt het 8:10. Goedemorgen op de maandagochtend. 7 september is het vandaag. En zometeen jouw kans op 4 kaarten voor de dondersdikke tentparty, waar we deze week even in het thema staan. Met daar onder andere op het podium de Paladijns. Daar straks meer over. Eerst eventjes het nieuws van deze maandagmorgen. Het gaat over de koopzegels van de Albert Heijn. Die zijn vandaag namelijk officieel op de schop gegaan. Voortaan krijg je 1 zegel per 2 euro aan boodschappen. Eerst was dat nog 1 zegel per euro. Duurt dus 2 keer zo lang nu voor het spaarboekje vol is. De verandering zorgde eerder al voor boze reacties van klanten op sociale media. Waarna mensen ook zeiden dat ze stopten met de koopzegels. Meer nieuws voor deze maandag. Het gaat over een man uit Veldhoven. Die had wel een hele bijzondere avond bij Miljoenenjacht. Was gisteren op de televisie. Henk Petersen, daar gaat het om. Hij werd namelijk tijdens de uitzending 2 keer uit het publiek gekozen. En dat zien we nu veelvuldig online terug. Hij wist uiteindelijk zelfs de laatste 2 van het spel te bereiken. Eerder op de avond won hij al een stedentrip naar Wenen met 2.500 euro zakgeld. Aan het einde van de avond ging hij na het spelen van het spelletje nog even een keer naar huis met en dus die reis en 50.500 euro. Hey, dat is even lekker meegenomen. Wat hij nu mee gaat doen? Ja, lekker op reis natuurlijk. En dus daar eens even kijken wat hij dan doet. Zien we wel. En Snapchat dus, dat wordt aangeklaagd in Nederland omdat de app volgens een consumentenstichting te verslavend en onveilig is voor kinderen. Denk aan de functies als de snapscores, waarbij je elke dag een foto moet sturen, anders dan vervalt je score. Maar ook dat minderjarigen via vriendensuggesties te makkelijk benaderd kunnen worden door ronselaars en dealers. Kinderen zouden hiervoor beter moeten worden beschermd. Vind ik dan altijd zo bijzonder, hè? Want dat kan volgens mij op elk platform voorbij komen. Het is niet dat het ene platform het speciaal makkelijker maakt dan de andere, maar goed, dat zal misschien aan mij liggen. De stichting wil niet dat Snapchat wordt verboden, maar dus wel dat de kinderen beter worden beschermd. Dan nog even over fietsen, want het gaat namelijk over fietsen met oortjes in of een koptelefoon op. Zo'n 76% van de jongeren op de fiets gaat niet muziekvrij door het verkeer. Ja, en niet dat het verboden is, maar het kan je wel veel geld gaan kosten. Dat zegt Bas van Independer bij Editie NL.
1: Als je oortjes in hebt, dan heeft dat dus impact op de aansprakelijkheid. Dus heb je de toeter niet gehoord of een sirene en is daardoor een ongeluk ontstaan, dan kan dat heel veel invloed hebben op de hoogte van de uitkering en kan je zelf voor kosten komen te staan.
0: Ja, en wat voor kosten? Die kunnen echt heel erg hoog oplopen.
1: Denk bijvoorbeeld aan letselschade. Die kunnen echt in de papieren lopen. Ja, als daardoor de helft op jouw eigen bordje terechtkomt, kan dat om serieus veel geld gaan.
0: Ja, maar goed, hè? De jongeren, zoals we ze kennen, hebben allemaal hun prioriteit op orde.
2: Nou, het is ook juist wel lekker, ja, weet je, als je deed dat al die autosoort, al dat getoeter en zo. Het is ook een beetje vervelend.
0: Het is ook een beetje vervelend, dus daarom...

eigen zeggen zouden ze fietsen met oortjes voor meer rust. Nou, lekker tegenstrijdig als ik soms hoor wat voor muziek de jeugd van tegenwoordig luistert. Maar goed. Zometeen openen we de lijnen voor die vier kaarten. Eerst nog de Hollandse nieuwe van vorige week. Die was in handen van Tino Martin en Billy Dans. Ik hoor niks geks.

Tina Martin en Billy Dans. Ik hoor niks seks juist bij Radio NL. We mogen de lijnen gaan openen, of de appbox gaan openen, moet ik eigenlijk zeggen. Je maakt namelijk kans op 4 kaarten voor de donders dikke tentparty. Als jij een appie stuurt met daarin het woord tentparty. En mocht je jezelf nou afvragen van, goh, wat voor artiesten staan er nou eigenlijk op het podium dan? Waar ga ik eigenlijk naartoe als ik die kaarten win? Daar onder andere op het podium zo goed als iedereen die we draaien in de categorie uit opa's kast. Ja, dat is bijzonder. Frank en Mirella staan er op het podium. Anita Berends, de Dutch Boys, de Paladijns en Sneeuwbal Trio. En vriend van de show, mogen we zeggen, Rien Salet. Hey. Als je kans wil maken op 4 kaarten en als je een pekela wil, stuur een appie met tentparty. Elke

0: Frans Bauer, mijn hart gaat zo tekeer op de maandagmorgen. Goedemorgen. We hebben de appbox geopend voor de 4 kaarten voor de donderdikke tentparty waar jij misschien wel heen gaat. De hele week geven we kaarten weg. Nog even een kleine kanttekening. Normaal gesproken win je in elk programma 4 kaarten. Maar het kan zo zijn dat de bel afgaat. De bel, maar niet een schoolbel of wat dan ook. Je kan het een beetje vergelijken met een soort boksbel, zeg maar. Ik denk dat je dat daar het beste mee kan vergelijken. Ik laat hem je eventjes één keer horen ter demonstratie. Hè. Dus het is niet dat de bel, die hoor je nu alleen als voorbeeld, zeg maar. Want als je de bel hoort, mag je namelijk naar de party met 10 vrienden. Dan win je 11 kaarten. Ik laat hem gewoon even één keer horen. Het is dus niet zo dat we nu 11 kaarten gaan weggeven. Maar als je dat hoort, dan mag je een appie sturen met bel in plaats van tentparty. Dus blijf scherp, blijf scherp. We gaan even bellen met iemand die dan 4 kaarten wint in elk geval. Hè? Want de bel die was puur even om te laten horen hoe en wat. Dan weet je dat voor de rest van de week. Dat is handig om te vertellen natuurlijk.
1: Hallo, met Henk.
0: Henk, goedemorgen met Lars van Radio NL.
1: Hey, goedemorgen Lars.
0: Hey Henk, goedemorgen.
1: Hoor je Lars?
0: Ja, ik hoor jou. Hoor je mij ook?
1: Jazeker, helemaal.
0: Gelukkig. Hey, alsof we naast elkaar staan. Henk, we hebben kaarten te vergeven voor de tentparty met daar op het podium. De Paladijns, Jannes, het Sneeuwbaltrio, Corrie Konings, Lucas en Gea, Frank en Mirella, de Dutch Boys, de Wuko's. Is dat een beetje jouw muziek, Henk?
1: Ja, zeker. Ik ben ook altijd naar de mega piraten in Marum. Maar ja, helaas is dat er niet meer.
0: Dus je zoekt een vervangend feestje eigenlijk?
1: Ja, ja, doe ik een kokje naar, naar de 100 grote tentparty in Oude Pekela.
0: Henk, dan heb ik goed nieuws voor je, want dan ga je naartoe.
1: Hey, super Lars, dankjewel, jongen. Ja.
0: 4 kaarten
1: hey,
0: zijn voor jou. Je mag de reis gaan maken richting Pekela, Henk. Gefeliciteerd.
1: Ja, super, dank je. Helemaal belangrijk, weet je, Lars.
0: Kijk,
1: komt helemaal goed.
0: Dat is goed om te horen. Henk, 19 september mag jij dus vooraan staan bij onder andere Rien Salet en dus de Paladijns, dat is bijzonder.
1: Jazeker, dat kan we zeker een mooi feestje bouwen.
0: Super man, fijn om te horen. Henk, gefeliciteerd en een mooie...

0: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
1: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
2: Tot snel op 247wood.nl.

0: Want bij autobedrijf Sieleman in Nieuw-Leuzen staan maar liefst 250 auto's en 30 brommobielen op voorraad. Ook voor onderhoud, reparatie en het wassen van jouw auto.
1: Autosieleman.nl.
0: Burgemeester Bakslaan in Nieuw-Leuzen.
2: Te groot bestaat niet.
3: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
2: Grootpakket.nl. Groot gemak.
4: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
5: Overson, groot en klein wonen.
4: Check de voorraad op overson.nl.
6: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, boom!
7: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
8: Oké.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.

0: gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
1: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
2: Stoppen met roken doe je met ProStop.
1: Kijk op ProStop.nl.
3: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
3: Oh, en nu niet?
4: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
3: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
5: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
6: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
5: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
6: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
5: En als je voor jezelf werkt?
6: Ook gewoon 1 factuur per maand.
5: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
6: Mm-hmm.
5: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
7: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Win deze week kaarten voor de Donders Dikke Tent Party in Beekela. App Tent Party in de app van Radio RL. Bellen we je terug? Dan win je 4 kaarten voor de Donders Dikke Tent Party op zaterdag 19 september in Beekela. Maar hoor je de bel? App dan bel in de app van Radio NL.
9: En dan gaan we stappen in alle peen.
8: Bellen we je dan terug, dan win je 11 kaarten. Zodat jij samen met 10 vrienden kan stappen in Beekela. Info en actievoorwaarden, radionl.fm.
10: Ridderkerk, goedenavond!
11: Zaterdag 12 september komt de Radio NL artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Kwarte, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.
8: Dit is Radio NL.
12: Altijd aan. Radio NL.
8: Altijd aan.
13: Van Ewijk Zonwering is dé specialist van Flevoland. Van onder andere raambekleding, zonwering, lamellendaken, rolluiken, horren en garagedeuren. Al ruim 35 jaar staat Van Ewijk Zonwering voor u klaar. Met deskundig advies en service. Bezoek onze showroom in winkelcentrum Tjalk in Lelystad.
14: Radio NL.
8: Weerbericht.
15: Vandaag een mooie dag. Het is zonnig met hier en daar een klein wolkje. De temperatuur vandaag zal ook hoog uitvallen. In het westen ongeveer 24 graden. In het zuidoosten gaan we richting de 30 graden toe met dan 29 op de thermometer. Dat is dan ook het warmste dat het deze week zal gaan worden. En misschien ook wel voor de laatste keer dit jaar. Dat zeggen ze in elk geval. Morgen al natter dan vandaag. En de temperatuur die gaat na vandaag ook onder de 20 graden. Goed. Kunnen we naar het nieuws van 8:30. Goedemorgen.
16: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. De Nederlandse Claimstichting eist dat Snapchat veiliger wordt voor kinderen en minder verslavend en begint daarom een rechtszaak. Een paar maanden terug werd Snapchat ook al aangeklaagd in ons land. Veel grote bedrijven boeken minder zakelijke vluchten. Natuur en Milieu heeft dat uitgezocht en de CO2-uitstoot is flink omlaag gegaan bij de tientallen bedrijven die meededen aan het onderzoek. En na de enorme verkiezingswinst in de deelstaat Sachsen-Anhalt moet de radicaal-rechtse AfD op zoek naar partijen om mee te regeren. Dat wil bijna niemand en de AfD heeft net geen meerderheid behaald.
15: Oké, dankjewel. Dan hebben we Dennis Mooij in Den Haag voor de verkeersinformatie. Dennis, goedemorgen.
17: Een hele goede morgen, Lars. Er staat net geen 250 kilometer file. De daling is dus ingezet. Het drukste moment ligt achter ons. Op de A1 richting Amsterdam is het echter net misgegaan tussen Hoevelaken en Amersfoort Noord. Er is een ongeluk gebeurd. Je hebt een kwartier vertraging. De linkerrijstrook is dicht. En op de A12 richting Den Haag heb je tussen Bleiswijk en Noodorp 25 minuten extra nodig. Er staat 6 kilometer door een auto met pech. En die staat op de linkerrijstrook. Ook die is dus afgekruist. Flitsmeister meldt een camera op de A58 Breda-Tilburg bij 50,3. De A58 richting Vlissingen bij 160,8. En op de A67 Eindhoven-Antwerpen bij 18,1.
15: Dennis, dankjewel. Tot de volgende.
17: Tot zo.

van deze maandagmorgen, 7 september. Goedemorgen. Muziek voor je klaarstaan van Bastian Ragas. Moet je horen. Deze man die kan zingen, zeg. Op de Bonnen.

0: Party, Mike Versteeg en de Tijger van de Kroeg.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Dit is de Sowieso Ochtendshow
1: met Lars van Dijk.
0: Voor de maandagochtend een hele goede morgen. Ik wil het even met je hebben over lokkertjes. Want dat wordt namelijk volop gebruikt. Een lokkertje hier en een lokkertje daar. Om je bijvoorbeeld ergens voor over de streep te trekken. Hebben we het dan bijvoorbeeld over een nieuwe baan? Want daar zie je ook steeds meer lokkertjes voorbij komen. Zoals bijvoorbeeld een tekenbonus. Kom bij ons werken en je krijgt sowieso 2.500 euro bonus. Dat soort lokkertjes. Nou is er een ander bedrijf. Dat heet Aquatic. Die heeft bijvoorbeeld als lokkertje dat je tegenwoordig, wanneer je dus tekende, in plaats van 23 of 25 cent, 30 cent kilometer vergoeding kreeg. Dat is ook een lokkertje om jou over de streep te trekken om daar bijvoorbeeld dan te gaan werken. Maar bij het afsluiten van je nieuwe telefoonabonnement of van je nieuwe internet- en televisieabonnement thuis heb je ook van die lokkertjes. Maar neem bij ons bijvoorbeeld jouw abonnement af en krijg een PlayStation. Dat soort dingen. Denk, misschien is dat wel eventjes iets voor de vraag van vandaag om te behandelen. Heeft zo'n lokkertje jou een keer over de streep getrokken, ja of nee? Ik denk namelijk altijd bij dat soort dingen als ik het voorbij zie komen. Ja, sluit bij ons je abonnement af, krijg een televisie. Denk, ja, doe het even van de prijs af, weet je. Die keuze heb je trouwens ook vaak, dat je dat dan kan omzetten in korting. Maar dat is dan lang nooit zoveel korting als dat het product dan waard is. Vraag van vandaag. Welk lokkertje heeft jou waarvoor over de streep getrokken? Je mag het even achterlaten via de app van Radio NL. Daar zijn we wel benieuwd naar. Mag dus inderdaad met een baan zijn of bij het afsluiten van een X-abonnement. Draaien we nu in de tussentijd de nieuwste van Henk Dissel. Chansen.
3: Ik zag je staan in de...

0: Welk lokkertje heeft jou wel eens over de streep getrokken?
1: Dit is de vraag van vandaag.
0: Antwoorden daarvoor zijn welkom via de app van Radio NL. Moet heel eerlijk zeggen dat Luisteren Nederland niet zo is van de lokkertjes. Althans, dat leidt uit de reacties die binnenkomen bij ons in de app. Heel veel mensen die inderdaad zeggen van ja, als ik dan de keuze heb tussen zo'n lokkertje of bijvoorbeeld bij een internetabonnement het eerste half jaar voor een x-bedrag, met andere woorden korting, dan ga ik toch voor het tweede, want wat moet ik met een PlayStation? Dat is een beetje de conclusie die daaruit komt. Ronald bijvoorbeeld, die stuurt dat in. Ik kon een half jaar geleden een televisie krijgen bij het afsluiten van mijn internetabonnement. Ja, was wel de reden, of de advertentie was wel de reden dat ik daarom daar naartoe ging, maar toen ik zag dat je korting kon krijgen, ben ik toch daar maar voor gegaan. En ook, even kijken, Tim die stuurt een appie. Goedemorgen. Ik heb inderdaad een keer gebruik gemaakt van een tekenbonus als lokker. Ik ben nu aan het werk gegaan en ik had een tekenbonus van 1000 euro. Hey, dat is lekker. Ja, als dat uiteindelijk hetgene is wat je nog de enige keuze achterlaat tussen bedrijf A of bedrijf B, dan kan ik me daar ergens inderdaad wel in vinden. Teun die stuurt een appie. Goedemorgen. Ik heb nou een nieuwe televisie. Ja, ja dat gaat waarschijnlijk over zijn internetabonnement. Inderdaad, zo'n lokkertje dat datgene over de streep doet trekken. En ook veel mensen die dan beginnen met afdingen. Die dan zeggen, ja, als je dit lokkertje hebt, dan kan ik ook wel zoveel euro korting krijgen. Dat zijn dan waarschijnlijk gewoon fysieke dingen. Abonnementen waarbij dit soort dingen worden afgesloten, die zijn dus wel in trek. Conclusie van de vraag van vandaag. Als er een lokkertje aanwezig is, gaan we toch wel sneller voor de korting in plaats van het product.

0: Het liedje heeft een tweede leven gekregen door Busy. Dat is een artiest die doet wel vaker muziek met schunnige teksten. Ja, niet helemaal schunnige teksten, maar een beetje schurend, letterlijk en figuurlijk. Ik zal eventjes een klein stukje laten horen van zijn variant op Anne. Hier, dat is...
1: Als ik jou zie, wil ik niks anders dan schuren. Anne, kan je stil zijn? Ik krijg klachten van de buren.
0: Dit is Busy's variant op Anne.
1: Stamina is crazy, dit gaat duren. Anne, oh Anne.
0: Ja, hier was de tekst op. Maar dat is nu helemaal viraal gegaan op onder andere de TikTok en zo. De 2.0 van Anne Clouseau. Wie had dat gedacht, meen je zin? Tikke, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Lars.
0: Lekker weekend achter de rug.
2: Zeker weten.
0: Ben ook geweer, hè?
2: Jij ook?
0: Ja, lekker weekend achter de rug.
2: Mooi.
0: Ik heb gisteren een klusdagje gehad.
2: Zo.
0: Ja, we liepen zaterdag door de welbekende blauw-gele meubelketen naar tweede, zeg maar.
2: Ja.
0: En dan komen er een paar dingen voorbij en dan zegt de baas in van het huis van... dit lijkt me wel leuk, dat lijkt me wel leuk. Dus, nou ja, goed, dan weet je hoe zo'n zondag eraan toe gaat natuurlijk.
2: Dan hebben we zo'nzelfde weekend gehad.
0: Ach, jij was ook zo.
2: Ik ben er niet geweest, ja, weken geleden. Maar dat lag allemaal klaar in van die dozen. En dan liggen die dozen hier zo aan te staren van wanneer ga je ons uitpakken. En dat was zaterdagochtend. En aan het einde van de zaterdagmiddag toen... was er geen schroefje en geen boutje en een moertje en een stokje meer over. Dus het klopte.
0: Leuk.
2: Denk ik.
0: Leuk. Ja. Staat nog twee dagen en dan valt het om.
2: Ja, maar het zit wel goed. Ja.
0: Ja, nee, dat is het ook vaak met dat soort dingen. Dat haal je dan en dan ligt het er eventjes. En dan moet je jezelf er eigenlijk toe zetten om dat in elkaar te zetten. Maar dan komt het er maar niet van.
2: Dat is het. En je legt zoiets in de garage neer. En iedere keer loop je er langs. Denk je, ja, ruimte creëren.
0: Ik heb wel een kleine tip. Ik wilde gisteren graag de Formule 1 kijken. En ik had er eigenlijk ook allemaal helemaal geen zin meer in. Dus ik had een klusje, dat was voor boven, zeg maar. Ze wilden er een spiegel hebben hangen.
2: Oh ja.
0: Dus die spiegel die hing al. Toen was het 2:30 en de Formule 1 begon om 3:00. Ik heb mezelf ook gewoon echt wijzelijk stilgehouden. Tot 5 minuten voor 3 ongeveer, zei ik de spiegel hangt hoor! Ja,
2: zitten.
0: En ik heb tot 30 minuten heb ik mezelf eigenlijk gewoon boven een beetje opgesloten. Oh, in de hoop van dat ze niet komen. Want anders dan moest ik ook nog bezig met een kastje. Maar die kast die ligt nu dus toch in dozen. Ik had er geen zin meer in.
2: Nee. Nou, dit is zo'n moment die laat je nog een paar weken liggen en dan loop je er langs en dan denk je nou, doe dan
0: die
2: maar.
0: Blijf je nu aanstaren.
2: Ja, dat gevoel. Dat is een raar gevoel.
0: Ja, of op een gegeven moment dan wordt er toch wat van gezegd. Zet dat ding nou even in elkaar. Dan moet je. Maar goed, als dat het is. Hè?
2: Moeilijker wordt het niet.
0: Teken vandaag bezoeken we in de studio.
2: Wij gaan vandaag Samantha Steenwijk welkom heten. En die gaat ook nog een moppie zingen hier. Dus dat wordt leuk.
0: Een moppie zingen? Dat is toevallig.
2: Ja, heerlijk dan. Voor de maandagochtend. Goeie start.
0: Hollandse Nieuwe deze week. En daarom. Je gaat natuurlijk kaarten weggeven voor de Donders Dikke Tent Party.
2: Zeker weten.
0: Als de bel klinkt, dan maak je kans op 11 kaarten. Dus jouw kaart, inclusief 10 vrienden. Misschien vandaag wel te winnen op de radio. Morgenochtend 6:00, een kakelvers ochtendprogramma. We sluiten hem af met Roy van Nuland.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
3: Gritter Chalet en staakcaravans.
4: Bart isoleert met de isolatieshop, de aannemer, de energiecoach.
5: Hi.
4: Echt heel Nederland isoleert met de isolatieshop. Met de grootste voorraad en snelste levering van, ook heel Nederland. Doe het zelf, hoor.
6: Oh, fuck, man.
4: Isoleren doe je met isolatieshop.nl.
7: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
8: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam, direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online, tijd om te bouwen.
9: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
8: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
10: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
11: Elektrisch rijden is hartstikke mooi, maar bij Erik van Hoof mag je de motor nog gewoon horen. Ramen open, volume omhoog en volle gas.
12: Volle gas in mijn truck en er lijkt de muziekje op.
11: Erik van Hoof, volle gas voor iedereen die liever gaat dan zoemt. Mede mogelijk gemaakt door metaalverwerking Multicontinental.
13: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
14: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
13: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
15: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
16: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
17: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
18: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
19: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
1: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip? Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 9 uur.
19: Altijd aan.
20: Nu het nieuws op Radio NL.
21: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Snapchat maakt kinderen kwetsbaar voor criminele uitbuiting, vindt de Nederlandse Claimstichting, en de app zou verslavend zijn. Bedrijven erachter grijpt niet in en daarom worden ze voor de rechter gesleept. Het is de tweede keer in een paar maanden dat Snapchat in ons land wordt aangeklaagd. Grote bedrijven vliegen na corona een stuk minder. Volgens Natuur en Milieu daalde de uitstoot van zakelijke vluchten bij 29 onderzochte bedrijven met ruim een derde. Er zijn ook bedrijven die er niks over willen zeggen, terwijl het eigenlijk wel moet. Oud-premier Mark Rutte wordt vanmorgen voor de tweede keer gehoord door de coronacommissie. Die houdt zich in de laatste week vooral bezig met wat er geleerd kan worden van de coronatijd. Ook onder andere toenmalig zorgminister Ernst Kuipers mag zijn verhaal doen. Hij is woensdag aan de beurt. En goed nieuws voor een bedrijf in Brabant dat eindelijk toestemming heeft gekregen om auto's te maken die kunnen vliegen. De vergunningen zijn binnen. Er zijn er volgens de regionale omroep al 250 besteld, onder andere door de brandweer. De vliegende auto's hebben iets weg van een helikopter en zouden over anderhalf jaar de lucht in kunnen. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon en warm. Het wordt vanmiddag 24 tot lokaal 29 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Wist u dat veel Nederlanders een vitamine D-tekort hebben? Terwijl het juist in deze tijd zo belangrijk is voor uw weerstand. Dus kunt u wel een vitamineboost gebruiken? Kom dan lekker zonnen bij Tenning aan de Ambachtstraat 1F in Kampen. Check in op tenningzonnestudio.nl.
6: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
22: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
23: Ben jij creatief, gemotiveerd en klaar voor een nieuwe uitdaging in de horeca? Wegrestaurant De Lichtmis is op zoek naar enthousiaste collega's voor zowel de keuken als de bediening. Kom werken in een gezellig team. Kijk snel op werkenbijdelichtmis.nl. De Lichtmis, al generaties lang gastvrij.
22: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
6: Vodafone.
24: Nog 309.000.
25: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
26: 7 stuurder.
25: Alcantara bekleding.
27: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
28: Kijk eens, gevonden.
27: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
29: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
30: Dames en heren, de daluren beginnen.
31: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
32: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
33: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
34: Nee.
33: Proteïneshakes.
35: Gadver.
33: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
36: Lekker bezig.
33: Milner.
37: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
38: Op zoek naar jouw perfecte occasion? Kom langs bij Hybride Automotive in Kampen. Geen verrassingen, geen rijklaarkosten, alleen puur rijplezier. Check hybride-automotive.nl.
39: 6:30 op de maandagochtend. Hartelijk goedemorgen. Dit is Werk en Uitvoering tot aan 12 uur. Wij gaan naar de ANWB in Den Haag. Dat is Dennis Mooij deze ochtend. Dennis, goedemorgen.
40: Een hele goede morgen. Nou, het aantal files neemt vlotjes af. Er staat nog 120 kilometer file, alles bij elkaar opgeteld. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen ben je wel een klein kwartiertje extra kwijt. Tussen de knooppunten Velzen en Raasdorp. Door een vrachtwagen met pech zijn er 2 rijstroken dicht. A16 van Rotterdam naar Breda. Bij Bergsehoek heb je 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Flitsmeister meldt een camera op de A58 naar Vlissingen bij 160,8. En op de A59 Den Bosch-Zierikzee bij 111,9.
39: Dennis, dankjewel voor dit moment en heel graag tot straks.
40: Tot zo.
41: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
39: Kunnen wij beginnen met de eerste van deze dag. En als het gaat om deze werkweek. En dat doen we met de mannen van Helemaal Hollands. De ober staat voor je klaar.
41: Dit is de muziek van Radio NL. Radio.

Het is wel lekker relaxed beginnen zo natuurlijk met Django Wachter... als hij dan zingt over Bachata Bailando. Het is een heerlijk melodietje. En het geldt niet alleen voor de zomer. Nee, deze doet het ook goed in het najaar, de winter... en straks natuurlijk ook weer in het voorjaar. Het is echt weer een Django Wachtertje, zullen we dan maar zeggen. Bachata Bailando. Kijk, dat liedje wat daarvoor staat op maandagochtend om 9 uur... de ober, dat je denkt van ja, zo'n weekend was het. Hè? Het begon vrijdagavond dan met het grote meezingfeest van Radio NL... het Mega Piratenfestijn. En dan komt er nog een zaterdag... en sommigen hebben de zondag nog even meegepakt. Dus wat dat betreft, goedemorgen zullen we dan maar zeggen.

0: thuis, onderweg of op je werk. Altijd en overal genieten van Werk in Uitvoering.
1: Op Radio NL.
2: Luistert u mee hoe het bij ons vaak gaat? Begint onschuldig, we doen niemand kwaad. Maar zijn we binnen en lekker op dreef. Gaat alles op de

voor diegene die alles een live optreden van Ronnie Ruijsdaal heeft meegemaakt. En dat is denk ik bijna heel Nederland inmiddels wel. Die weten welke beweging hierbij hoorde natuurlijk als het gaat om zwemmen zonder slip. Het refreintje, ja, dat hoort. Als je dat goed uitvoert, dan heb je dat sfeertje helemaal te pakken rondom deze plaat. Zwemmen zonder slip. Je hoorde hem hier in werk en uitvoering op Radio NL. Maandagochtend iets voor 9:30. Het is tijd voor Tino Martin. En zij weet het.

0: je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Wil jij graag jouw trekker verkopen? Bij Agitrader staat hij online voor slechts 8 euro. Het beste nieuws, agitrader.nl wordt meer dan 120.000 keer per maand bezocht. Ga dus snel naar agitrader.nl. Dan is die trekker echt zo verkocht.
0: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Start jouw nieuwe avontuur bij Gebo Tours achter het stuur. Altijd al touringcarchauffeur willen worden? Of ben je al chauffeur? Kom langs op onze talentendagen. Gebo Tours, het fijnste en leukste touringcarbedrijf van Nederland. Kijk voor alle info op gebotours.nl.
3: Yes.

0: Want bij autobedrijf Sieleman in Nieuw-Leuzen staan maar liefst 250 auto's en 30 brommobielen op voorraad. Ook voor onderhoud, reparatie en het wassen van jouw auto.
1: Autosieleman.nl.
0: Burgemeester Bakslaan in Nieuw-Leuzen.
2: De Gebo Tours Talentendagen op 9 september in Harderwijk en 12 september in Nieuw-Leuzen.
3: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus Hamburg. Burgers 50% korting, een dubbel fris en appelsientje fruitdrink, een pak van 1 of 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Jongens, eten!
7: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
8: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
9: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: Bijbel.
1: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
2: Win deze week kaarten voor de Donders Dikke Tent Party in Pekela. App Tent Party in de app van Radio NL. Bellen we je terug, dan win je 4 kaarten voor de Donders Dikke Tent Party op zaterdag 19 september in Pekela. Maar hoor je de bel? App dan bel in de app van Radio NL.
3: En dan gaan we stappen in alle peen.
2: Bellen we je dan terug, dan win je 11 kaarten. Zodat jij samen met 10 vrienden kan stappen in Pekela. Info en actievoorwaarden, radionl.fm.
4: Ridderkerk, goedenavond!
5: Zaterdag 12 september komt de Radio NL artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Quarte, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.

0: En dat ben jij hier op Radio NL. Wij gaan heel snel naar het hotel, want de inchecklijst ligt klaar.
1: Radio NL, muziekhotel.
0: En we gaan de kamers nog een keertje benoemen. En juist zoals beloofd, afgelopen vrijdag ook, zouden we vandaag 3 gaan draaien. Dat gaan we dan ook doen. Onze computer is ingesteld om 3 cijfers zometeen naar voren te toveren. En dan kunnen we 3 kamerdeuren openen en 3 liedjes draaien. Kamer nummer 1 is voor Monique Smit. Kamer nummer 2 voor Wesley Bronkhorst. William Jans. Kamer nummer 3, Gisby. Kamer nummer 4, Rommy. Kamer nummer 5. Kamer nummer 6 is voor Wimmy Bauma. René en Thomas Karst. Kamer nummer 7, Klasina, kamer nummer 8, Django Wachter 9. En op kamer nummer 10 zit Jorieke Sterke. Dat is de onderverdeling in het muziekhotel. Laten we snel gaan kijken welke kamers wij mogen gaan openen. En in totaal zullen wij 3 deurtjes gaan losmaken. En daarvoor in de plaats natuurlijk straks 3 nieuwkomers. Dus denk daar alvast even over na. Even de naam van de artiest en een bijbehorend liedje bedenken. En vermelden in de app. En wie weet kunnen we zo meteen een kamer gaan vullen met jouw suggestie. Terwijl ik dat zeg, heb ik het eerste cijfer in beeld. Het eerste cijfer is de 7. Dan wachten we op het tweede cijfer. Dat is de 4. En dan een derde. Het zit dicht bij elkaar. Kamer nummer 5.
1: Radio NL, muziekhotel.
0: Dus even voor de juiste volgorde. 4, 5 en 7. Dat zijn de liedjes die we erbij mogen zoeken als het gaat om de te openen kamers. Nou, laten we dan snel gaan kijken. Kamer nummer 4, die was ingestuurd door Harry uit Horen. Gisby, de wereld aan, die gaan we draaien. Kamer nummer 5 gaan we openen. Dat is het liedje van Rommy. Achter de horizon, aangevraagd door Jacqueline uit Nieuwlanden. En kamer nummer 7, Wilfred van Dorsten uit Zwartsluis kwam met de suggestie om René en Thomas Karst te laten draaien met Ik drink alles. Dat zijn ze, de 3 die we zometeen mogen gaan draaien in het muziekhotel. De allereerste pakken we erbij, dat is Gisby. Kamer nummer 4 met de wereld aan. Dat is de eerste die we dan gaan draaien. En wat ik al zei, jij mag de suggestie insturen om een mogelijkheid om de kamer in te vullen. En dat doe je als volgt. Even de app erbij pakken, de naam van de artiest vermelden en dan vervolgens het liedje erbij noteren, zodat wij weten welk liedje jij graag in het hotel wil hebben. En dan kunnen we daar straks een vervolg aan geven. Dat gaan we doen na het draaien van de 3 artiesten. En ik zei het al, we gaan beginnen met Gisby, de wereld aan.
1: Radio NL, muziekhotel.

0: Het was liedje nummer 3 uit het Radio NL Muziekhotel. We draaiden Gisby, we draaiden Rommie en de laatste twee waren René Karst en Thomas Karst.
1: Radio NL Muziekhotel.
0: En daarmee werden 3 kamers geopend, 3 liedjes gedraaid. En dat betekent dus ook automatisch ruimte voor 3 nieuwkomers. De allereerste die in het hotel is gekomen is Gerard Joling. Niet voor 1 keer. Ingestuurd door Miranda uit Herugewaard. En daarmee zit Gerard Joling in kamer nummer 4. Kamer nummer 5 is ingevuld met het liedje van Vader Abraham tussen Kroeger en Kerken. En dat was de inzending van André uit Twello. En kamer nummer 7 heeft ook weer invulling gekregen. Pieter van Assen uit Slootdorp kwam met de suggestie om Willem Bart daar neer te zetten met Aan alle mooie meiden. Daarmee is het hotel weer volledig ingevuld. Hebben we alle kamers ingecheckt. En kunnen we morgen een volgende ronde spelen van het Radio NL Muziekhotel. Nu op weg naar het nieuws van 10 uur. Doen dat met Ferry de Lits en Check.

0: pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
3: Te groot? Bestaat niet.
4: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
3: Grootpakket.nl. Groot gemak.
2: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
5: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
6: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
7: Wil je rijden als een baas zonder zorgen? Dan ga

0: BoxAutoLease. Instappen, starten, gaan. Kijk op boxautolease.nl. Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
1: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
2: Wat zijn uw gouden of zilveren sieraden waard? Laat ze gratis taxeren bij Hendrik Haverhoek Edelmetaal. Maak een afspraak en kom langs. Hendrik Haverhoek Edelmetaal. Kijk op inkoopedelmetalen.nl. Ook voor onze pre-owned Rolex-collectie.
3: Nog 309.000.
4: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
5: 7 sturen.
4: Alcantara bekleding.
6: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
7: Kijk eens, gevonden.
6: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
8: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
9: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
10: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
11: Ja.

0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Vanwege de Champions League-wedstrijd thuis tegen Feyenoord neemt FC Barcelona extra veiligheidsmaatregelen. Zo staan alle tickets op naam, zodat er gecheckt kan worden of Feyenoord-aanhangers wel in het uitvak zitten en niet tussen het thuispubliek. De wedstrijd is overmorgen en bijna 3000 Feyenoorders hebben een kaartje. In de buurt van Berlijn is vannacht een stroomstation in brand gevlogen. Op een andere plek werd een gat ontdekt in een hek rond zo'n station. De politie onderzoekt of het gaat om sabotage, zoals al eerder is gebeurd. Er wordt gezocht naar een man die claimt dat hij er al een tijdje mee bezig is. Bijna 2 weken na de verwoestende modderstroom staat Nepal stil bij de slachtoffers. Het is een dag van nationale rouw. Er zijn geen officiële herdenkingen, want reddingswerkers hopen nog altijd dat ze overlevenden vinden. Het dodental in Nepal staat op bijna 1400, maar er worden ook nog duizenden mensen vermist. En de hulpverlening aan Gaza heeft volgens het Rode Kruis een dieptepunt bereikt. Vorige maand kwamen er nog geen 100 pallets hulpgoederen binnen. Eerder waren dat er honderden per maand. Aan de grens staan volle vrachtwagens, maar Israël laat ze niet door. Ziekenhuizen hebben daardoor te weinig spullen om alle patiënten te helpen. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plekken zon en het wordt warm. Het is vanmiddag uiteindelijk 24 tot lokaal 29 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
3: Wist u dat veel Nederlanders een vitamine D-tekort hebben? Terwijl het juist in deze tijd zo belangrijk is voor uw weerstand. Dus kunt u wel een vitamineboost gebruiken? Kom dan lekker zonnen bij Tenning aan de Ambachtstraat 1F in Kampen. Check in op tenningzonnestudio.nl.
4: Start jouw nieuwe avontuur bij Gebo Tours achter het stuur. Altijd al touringcarchauffeur willen worden? Of ben je al chauffeur? Kom langs op onze talentendagen. Gebo Tours, het fijnste en leukste touringcarbedrijf van Nederland. Kijk voor alle info op gebotours.nl.
5: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
4: De Gebo Tours Talentendagen. Op 9 september in Harderwijk en 12 september in Nieuw-Leuzen.
6: Deze week in de bonus. AH Witte Cotton Sweet en Sable druiven. 1 plus 1 gratis. Becel bakproducten en kuipen. Ook 1 plus 1 gratis. En alle Joma 2 stuks. 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
8: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
9: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
10: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
9: Beren goed, thanks Bo.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: En actie Olifant.
11: Elektrisch rijden is hartstikke mooi, maar bij Erik van Hoof mag je de motor nog gewoon horen. Ramen open, volume omhoog en volle gas.
12: Volle gas in mijn truck en er lijkt de muziekje op.
11: Erik van Hoof, volle gas voor iedereen die liever gaat dan zoemt.
13: Mede mogelijk gemaakt door metaalverwerking Multicontinental.
10: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
14: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
15: Op zoek naar jouw perfecte occasion? Kom langs bij Hybride Automotive in Kampen. Geen verrassingen, geen rijklaarkosten, alleen puur rijplezier. Check hybride-automotive.nl.
16: Het is 5:10, deel 2 van Werk en Uitvoering staat op het punt van beginnen als het gaat om de muziek. Maar uiteraard willen we ook de info weten over de Nederlandse wegen. En die kunnen we halen bij Dennis Mooij bij de ANWB. Goedemorgen Dennis.
0: Een hele goede morgen. Nou, het loopt vooral vast bij Leiden. Nu eigenlijk alleen maar bij Leiden. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag is namelijk een ongeluk gebeurd. Tussen Hoogmade en Leidschendam kost je dat 25 minuten extra. Twee rijstroken zijn dicht. Omrijden doe je via Wassenaar over de A44. Maar daar begint het inmiddels ook druk te worden. Richting Den Haag heb je tussen Leiden en Wassenaar 10 minuten extra nodig. Flitsmeister meldt aan een camera op de A27. Almere-Utrecht bij 107,9. A35. Van Enschede naar Almelo bij 69,1. En de A50 Zwolle Arnhem bij 209,5.
16: Dankjewel voor dit moment, Dennis. En we spreken elkaar straks nog een keertje.
0: Tot zo.
16: Tot zo.
17: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
16: Een belangrijk en druk uurtje met straks de 3:30 en je maakt kans op prijzen. En waarover, dat hoor je straks allemaal hier in Werk en Uitvoering.
17: Dit is de muziek van

Er is een mooie herinnering aan het jaar 2014. En dan zul je zeggen, waarom dan? Nou, omdat het liedje toen uitkwam. Maar het is voor mij persoonlijk absoluut. Want Jan die had toen een cd-presentatie in Mamares in Turkije. Een vliegtuig vol met fans, heel veel pers mocht mee. En op een gegeven moment een belletje van, heb je ook zin om mee te gaan naar Turkije? Jazeker. Het waren 48 uur en ik denk dat het de meest turbulente 48 uur uit mijn leven zijn geweest. We hebben alles gezien, alles gedaan, alles meegemaakt. En daar werd het album officieel gepresenteerd waar dit liedje op stond. Jij en ik. Het is 10:15. Ik ben razend benieuwd naar de suggesties voor de 10:30. Laat het even weten. Spreek even iets in. Stuur iets in via de app van Radio NL. En wie weet kunnen we jouw verzoekje zometeen meenemen in de 10:30.

Het liedje drijven nu een week of twee, denk ik. En heel veel mensen hadden zoiets, wie is dit? Dit is Mariska. En Mariska is de dochter van Lucas en Gea. En ja, fantastisch mooi liedje. Ik hoor je stem. Het is werk en uitvoering, 7 minuutjes voor 10:30. Zometeen de 10:30. We gaan straks nog kaarten weggeven voor het grote feest van 19 september aanstaande. En het derde en laatste deel van werk en uitvoering staat vandaag in het teken van live muziek. De dame die deze week de Hollandse Nieuwe te pakken heeft, Samantha Steenwijk, is onderweg naar de studio. En gaat straks gezellig meebabbelen en uiteraard live zingen. Afgelopen weekend een leuk feestje gehad in het altijd mooie Friese Koudum. En er waren een paar jongens die stonden daar aan de bar. Die zei, je moet maandagochtend tussen 10:30 en 11:30 even iets van Jannes draaien. Want we luisteren altijd naar je, naar werk en uitvoering. Nou, het bewijs is daar dat ik het ook heb onthouden, jongens. Dus ik zou zeggen, die radio...

Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.

0: Groothandel Martin Robbe vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldenbarnevelt. Of kijk op martinrobbe.nl.
1: Pet Rebels, grappalen voor elk katterras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen, proteïneshakes.
3: Gadver.
2: Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
2: Milner.
5: Bij Autobedrijf Box hebben ze echt goede deals. Al 40 jaar een begrip in Apeldoorn. Met meer dan 200 jonge of nieuwe BOVAG-auto's. Met megakortingen. Alle merken, je vindt ze hier. Kom naar de showroom van Autobedrijf Box. Begin ook jouw volgende rit en check autobedrijfbox.nl.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker bezig.
6: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
7: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een 2-jarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
8: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma-salades 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
7: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
9: Met de Gamma Voordeelpas extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor €11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
10: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
11: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
12: Win deze week kaarten voor de Donders Dikke Tent Party in Pekela. App Tent Party in de app van Radio NL. Bellen we je terug, dan win je 4 kaarten voor de Donders Dikke Tent Party op zaterdag 19 september in Pekela. Maar hoor je de bel? App dan bel in de app van Radio NL. Bellen we je dan terug, dan win je 11 kaarten. Zodat jij samen met 10 vrienden kan stappen in Pekela. Info en actievoorwaarden, radionl.fm.
13: Ridderkerk, goedenavond!
14: Zaterdag 12 september komt de Radio NL artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Quarten, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3 J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.
12: Dit is Radio NL. Altijd aan. Altijd aan.
15: De 3 na 10:30. We mogen weer de 3 op verzoek draaien. Dat doen we in de 3 na 10:30. We gaan beginnen met de allereerste. En dat is het berichtje wat er binnenkwam van Angelica Kroon uit Nijmegen. Ik zou graag de groetjes willen doen aan mijn lieve schoonzus Cinderella. Dat is bij deze gedaan. En daarbij het liedje willen draaien van Frank van Etten. Ik dans altijd door het leven. We gaan beginnen met de 3 na 10:30.
12: Nummer 1.

0: stop. De 3:30.
1: Hey Teken, goedemorgen. Ik heb een verzoekje voor de 3:30. Niet zo bij mij van Wesley Klein. Alvast een beetje inkomen voor aanstaande zaterdag. De Radio NL artiestenshow in Ridderkerk. Dus als je die zou willen draaien, heel graag. Alvast bedankt. Yo!
0: Nummer 2.

0: Joshua, dank je.
1: De 3:30.
0: Het was de keuze van Joshua om deze even te doen. En dat was een hele mooie. En ja, de bruggetje naar aankomende zaterdag heeft hij even mooi gemaakt. Wesley Klein, want die is er aankomende zaterdag bij op onze artiestenshow in Ridderkerk. Daarover gesproken, we beginnen om 5:00 middags. En de grootheden, de eerste grote bekende namen, die staan al heel vroeg in het programma. Even een hint die ik je mee wil geven, mocht je die kant op willen komen. Dus kom niet te laat naar het Koningsplein in Ridderkerk. Nou, Joshua, we verwachten je daar, dus dat gaat zeker goed komen. We hebben er nog eentje, Gonnie Wijn uit Leidschendam. Die schrijft hallo teken voor de 3:30. Een liedje wat we een tijd al niet meer hebben gehoord. John de Bever, jij wel. Gaan we daarmee afsluiten voor deze maandagochtend als het gaat om de 3:30.
1: De 3:30. Nummer 3.

Nummer 3 uit de lijst van 3 als het gaat om de 3:30 voor deze maandagochtend. 7 september, John de Bever draaide van jij wel. We hebben kaarten voor je in de aanbieding deze week. En dat zijn de kaarten voor zaterdag 19 september aanstaande. Dan hebben we namelijk de Donders Dikke Tent Party in Pekela. Met onder andere de Paladijns, Jannes, Sneeuwbaltrio, Corrie Konings, Lucas Egea, de Haverzangers en vele, vele, vele anderen. En jij kan erbij zijn. Het enige wat je vanaf dit moment hoeft te doen is het woord Tent Party insturen via de app van Radio NL. Doe je dat, dan maken we zo meteen vlak voor 11 de winnaar of winnares bekend. En hij of zij gaat er vandoor met de 4 kaarten die hier op jou liggen te wachten. Het enige wat we van je willen lezen is Tent Party. En deze twee

Feest van Radio NL, het mega piratenfestijn in Oldebroek. Wat een hit, nog steeds hè. En dankbaar dat hij de nummer 2 was uit het overzicht met de zomerrits van 2026. Het leuke was, we stonden vooraf een babbeltje te maken over de drukte en het succes allemaal. En toen zeiden we tegen elkaar van, joh, de vorige keer, het eerste mega piratenfestijn met Radio NL was in Borger in april. Toen zat een gedeelte van de crew al in Turkije voor de muziekreis. En daar is het echt begonnen te borrelen. En dit was echt de allereerste keer dat hij de grote hit in de grote tent mocht doen van het Radio NL mega piratenfestijn. En ja, dat was een beleving die niet snel zal vergeten. Door de deur en daar, boem, echt al die duizenden mensen die luidkeels jouw grote hit meezingen. Hij is het inmiddels gewend, maar dat blijft toch wel heel bijzonder. Absoluut. En de glimlach na afloop zei alles. Justin de Wild en Cheerio. Wij gaan iemand blij maken. Dat is Milan uit Aduard. Gefeliciteerd. Er zijn net 4 kaarten onderweg naar Aduard, zodat je erbij kan zijn in Pekela. Zaterdag 19 september aanstaande voor de Donders Dikke Tent Party. En luister goed de hele dag en de hele week naar Radio NL, want als de bel klinkt, maak je kans op 11 kaarten. 10 voor je vrienden en 1 voor jezelf. En anders in alle programma's kans op 4 kaarten voor die Donders Dikke Tent Party. We doen er nog één. Totdat het nieuws van 11 uur zijn we zo bij je terug. En dan bij ons in de studio niemand minder dan Samantha Steenwijk.

0: Libreviewwerken.nl.
1: Bij Toelevering Online regel je alles voor jouw kozijnproject. Zelf samenstellen, direct je prijs en supersnel geleverd. Waar en wanneer jij wilt. Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
2: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jutstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
3: Woninginrichting Hans Jutstra.
2: Buitenvaart Hogeveen.
4: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
5: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
6: En mooi groen.
5: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
6: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met de ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
7: Duurzaam bouwen? Met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
8: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
9: Overson, groot en klein wonen.
8: Check de voorraad op overson.nl.
7: Ook al je duurzame bouwmaterialen hou je bij Bouwcenter. Bouwcenter, weet hoe het werkt.
10: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via

0: als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe Vieten-locaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp. Nu 111 Vietenolie tankstations.
1: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
2: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Op zaterdag 19 september komt de Dondersdikke Tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
5: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
6: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 11 uur.
5: Altijd aan.
7: Nu het nieuws op Radio NL.
8: Goedemorgen, dit is Daan B-nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. De publieke omroep wil dat Ongehoord Nederland verdwijnt. Mediaminister Letchert is officieel gevraagd de licentie in te trekken. Een paar omroepen waren er al eerder klaar mee nadat op tv werd gezegd dat Hitler bepaalde dingen ook goed zag. Presentatrice Raisa Blommestein werd al eens veroordeeld voor het beledigen van mensen van kleur. Oud-premier Mark Rutte vindt dat het kabinet in coronatijd vaker de genomen beslissingen had moeten evalueren. Dat zei hij tegen de onderzoekscommissie Corona. Rutte adviseert bij een volgende crisis elke 6 tot 8 weken niet alleen de dagelijkse problemen te bespreken, maar ook te reflecteren op de diepere keuzes daarachter. Het stilgelegde vliegverkeer in Indonesië raakt ook tientallen Nederlanders. Die kunnen niet weg, maar zijn volgens de Telegraaf gestrand in de hoofdstad Jakarta. Niet ver daar vandaan barstte van het weekend een vulkaan uit. Door de hete as is het voor vliegtuigen te gevaarlijk om op te stijgen of te landen. En niet schrikken als je militaire vliegtuigen wel heel dicht over je huis hoort razen. Vandaag begint een grote oefening met militairen en toestellen uit 11 landen. Ze trainen hoe je vracht en parachutisten kan droppen. De oefening is bijna door heel het land en duurt zo'n 2 weken. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plekken zon en het wordt warm. Het is vanmiddag uiteindelijk 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Wist u dat veel Nederlanders een vitamine D-tekort hebben? Terwijl het juist in deze tijd zo belangrijk is voor uw weerstand. Dus kunt u wel een vitamineboost gebruiken? Kom dan lekker zonnen bij Tenning aan de Ambachtstraat 1F in Kampen. Check in op tenningzonnestudio.nl.
10: Start jouw nieuwe avontuur bij Gebo Tours achter het stuur. Altijd al touringcarchauffeur willen worden? Of ben je al chauffeur? Kom langs op onze talentendagen. Gebo Tours, het fijnste en leukste touringcarbedrijf van Nederland. Kijk voor alle info op gebotours.nl.
11: Ampa Kunststof Kozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuien. Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjeshoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op ampa.nl.
12: De Gebo Tours Talentendagen. Op 9 september in Harderwijk en 12 september in Nieuw-Leuzen.
13: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuisbezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
14: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
13: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
15: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
16: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
15: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
16: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
15: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
17: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
18: Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
19: Phew, we kunnen weer.
18: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
20: Op zoek naar jouw perfecte occasion? Kom langs bij Hybride Automotive in Kampen. Geen verrassingen, geen rijklaarkosten, alleen puur rijplezier. Check hybride-automotive.nl.
21: Het is bijna 6 minuten over 11. Deel 3 alweer van werk en uitvoering met een paar meldingen van de ANWB. En dat betreft de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens. Daar de politiecontrole. 14 minuten extra reistijd. De A67 Venlo richting Eindhoven tussen afrit Liesel en afrit Zomer. De 10 minuten. Dat komt daardoor een kapotte vrachtwagen. En de rechte rijstrook is daarbij afgesloten. En ook nog een keer de politiecontrole op de A76 Geleen richting Aken. Daar doe je er 8 minuutjes langer over. Hebben we tenslotte nog een lijstje? Wilde ik zeggen, maar het is een behoorlijke lijst met controles gemeld door Flitsmeister. We pakken er een paar. De A2 Utrecht-Den Bosch, daar even oppassen bij 83.6. De A7 Afsluitdijk richting Heerenveen bij 107.7. De A17, dat is Roosendaal richting Dordrecht bij 6.6. A28 Amersfoort-Zwolle, 59.8. De A58 Breda-Tilburg bij 57.4. En de laatste voor dit moment, de A77 Nijmegen richting de Duitse grens. Daar staat er eentje bij 3.8.
22: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
21: Binnen nu in een minuutje of 2 gaan wij onze visite welkom heten. En ze komt live zingen in deze show. We hebben het over Samantha Steenwijk.
22: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Niemand minder dan Mike Petersen. En dat doe jij hier op Radio NL. Ja, en dan denk je van, hé, wat komt dat over? Het valt er stilte, wat gebeurt er allemaal? Nou, ik was even onze gast van vanochtend aan het welkom heten. Dat moet natuurlijk ook gebeuren. En we zijn super blij dat ze er vandaag is. Samantha, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het?
1: Ja, goed. Het is vroeg. Het is maandag, hé.
0: Ja, ik zei net tegen jouw geluidsman ook. Voor jullie is dit eigenlijk een beetje weekend.
1: Het is zondag.
0: Ja. En dan moet je vroeg je nest uit om zo bij Radio NL te moeten zingen en blablabla.
1: Niet normaal, maar met alle liefde. Ik vind het leuk.
0: En met een mooie reden,
1: hopen
0: toch?
1: Hopen dat de stem het een beetje houdt na het weekend, maar dat komt wel goed.
0: Ja, was het een druk en een vol weekend?
1: Nou, lekker weekendje gehad inderdaad, mooi. Ja. En sowieso de hele week, ja, er komt er weer een hele leuke drukke week aan. En die week daarna, het is echt 2 weken een beetje hysterisch.
0: Ja, maar
1: dat is toch lekker?
0: Alleen maar leuk, toch?
1: Pas bij mijn leven.
0: Ja, maar zo is het wel. En dan ook nog een keer de schijf te pakken op radio.
1: Ja, dus lekker. Daar ben ik zo blij mee. Ja. Niet normaal. Ja, echt te gek. Ik ben heel erg blij. Dank jullie wel.
0: Nee, ik zag de blijdschap ook toen wij het bekend mochten maken. Dat was in één keer patsboemen. De berichtjes, dus goed
1: terechtgekomen. Ja, fijn. Ja, inderdaad. Hartstikke fijn. Dank
0: je straalt ook helemaal. Dus van een maandag is eigenlijk geen sprake in dit
1: geval. Ja, make-up doet wonderen. Ja, normaal gesproken. Kom zo mijn bed niet uit, hoor, vanmorgen.
0: Normaal gesproken zou ik zeggen, het is alleen maar radio. Maar ja, je weet hoe het is tegenwoordig bij de radio. Het is grotendeels ook televisie. Dus
1: ja. Alles wordt opgenomen. Ja. Maar dat maakt niet uit, dus op straat ook. Dus dat scheelt.
0: Ja, dat is waar. Maar trek jij je er veel voor aan? Nee, toch?
1: Nee, nou ja, in het begin wel, hoor. Maar nu, je leert er gewoon mee leven. Het is nou helemaal zo, ja, toch? Ja, en het moet nou eenmaal, kijk, voor mezelf ook. Ik moet elke dag wel een filmpje maken voor op je socials wat je aan het doen bent. En er is je eigenlijk geen dag meer bij dat je gewoon zonder make-up in je joggingpak op de bank ligt. Ja, dat is er weinig meer. Maar goed, maakt niet uit, dat is leven nu.
0: Dames en heren, ze zit hier fris, fruitig en stralend in de studio. Dus niks aan de hand.
1: Juist.
0: Hey, want, ja, over het algemeen, het is alweer een tijdje terug dat we elkaar voor het laatst spraken. Tenminste, buiten deze studio om. De zomertour in Roda was je erbij.
1: Ja.
0: En toen gaf je ons al min of meer de hint van, ja, er zit een heel leuk liedje aan te komen. Die komt eind augustus, begin september. En daar was hij.
1: Daar was hij inderdaad. Ja, leuk hè. 1 blik is genoeg.
0: Ja, heerlijk.
1: Dat is echt, ik ben zo blij met dat liedje. Het is gewoon, het is een volwassen liedje of zo. En ik wilde ook een keer een liedje maken echt voor deze. Dat had ik nog nooit echt gedaan. Ja, wel eens natuurlijk met delen van liedjes. Dat je denkt, daar kan ik me goed in herkennen of zo. Maar dit was wel echt, we zijn al 20 jaar bij elkaar. Ik denk dat is eigenlijk wel leuk om een beetje daarop terug te blikken.
0: Vorige week toch exact 20 jaar? Of?
1: Nee, dat is in oktober is het 20 jaar. We waren 13 jaar getrouwd.
0: Dat was het.
1: Dat was het, ja.
0: Ik zag een hele mooie foto van jullie samen.
1: Ja, inderdaad. Ja,
0: het zijn allemaal jubilea die gevierd mogen worden.
1: Ja, man, dit is wel leuk. Ja, dit jaar hebben we sowieso, we zijn allebei 40 geworden. We hadden dus een 12,5 jaar huwelijk aan het begin van het jaar. En 20 jaar bij elkaar. Och, dus jongens. Het is allemaal jubilea dit jaar.
0: 2026, toch een heel feestelijk jaar.
1: Dat toch wel, ja.
0: Gaan we hier zo meteen ook vieren. Hey, je gaat zo meteen 3 liedjes live zingen?
1: Ja.
0: Mogen we wel een tipje van de sluis? Zit de Hollandse Nieuwe daartussen?
1: Zeker. Ja, daar ga ik gewoon mee beginnen. Hartstikke idee. Tuurlijk. Gewoon boempats erin.
0: Vorige week bij de aankondiging dat je Hollandse Nieuwe zou worden. Ik zei, maandag komt ze live zingen. En we gaan er hopelijk vanuit en we gaan het wel regelen. Maar ja, dat ben ik dan weer met mijn grote bek. Maar voor de rest helemaal niks meer geregeld.
1: Valt best mee. Maar ik vind je hartstikke lief.
0: Wil je dat nog 1 keer herhalen?
1: Ja, ik vind je hartstikke lief. Goed, misschien dat het ook zo is. Daarna geeft iedereen een grote bek. Dus ik ben wel heel wat gewend.
0: Heerlijk. Hey Samantha, wij gaan zo meteen verder babbelen en dan vervolgens ga jij straks 3 liedjes live zingen.
1: Ja, helemaal
0: heerlijk.
1: Goed.
0: Het wordt een mooie ochtend.
1: Zeker.
0: Jullie zijn voorzien van drinken?
1: Ja, absoluut. Oh, okay. Ja, gewoon een watertje, hè? Gewoon rustig aan beginnen.
0: Ja, nee, maar wel goed verzorgen voor deze, voor jullie zondagochtend.
1: Weten. Absoluut.
0: Zometeen dus live op Radio NL. En meekijken kan zometeen via radionl.tv. We gaan naar zometeen.

0: Het kan nog één avond en dan zou het vanavond ook daadwerkelijk moeten zijn, als ik alles een beetje mag geloven als het gaat om de barbecue. Want de temperaturen die lopen vandaag nog redelijk op. En daarna is het wat frisser. Komen we beneden de 20 graden uit. Maar daar zullen we zo meteen wel aandacht aan geven. En dan is het voorbij. Dan kan Gerard Cox weer gedraaid worden, mensen. Het is weer voorbij. Die mooie zomer. Maar tot die tijd genieten, want het zonnetje is zeker bij ons in huis. Samantha Steenwijk.
1: Ik vind het wel een goeie. Kunnen we daarna weer Gerard Cox draaien?
0: Ja, inderdaad. Maar dat is toch te gek. Het hartje zomer is. Af en toe zie je wel eens een berichtje voorbij komen van iemand. Doe even Gerard Cox met het is weer voorbij. Dan denk ik, mensen, het is
1: dat
0: nog
1: wil ik nog niet aan geloven.
0: Nee,
1: ik ook niet.
0: Meestal als dat liedje gedraaid wordt, dan denk ik van ja, die R is weer in de maand. Nou, die is er nu ook al, maar we hebben nu nog prachtig weer. Dus,
1: ja, maar volgens mij wordt de zomer ook wel steeds langer. Dat idee heb ik. Tenminste, later in het jaar.
0: Het is, duurt allemaal wat langer. Ik heb wel eens het gevoel dat die tot oktober duurt. Dat is op zich niet erg.
1: Nee, ja, dat, van mij kan het niet lang genoeg duren. Ik vind kerst altijd wel weer leuk. Als ik zag van de week iets van kerst voorbij komen, toen dacht ik, oh, leuk.
0: Ja.
1: Maar dan na kerst, dat zijn altijd van die vervelende maanden, vind ik.
0: Vanaf nu wordt het leuk, zeg ik altijd.
1: Ja, ja.
0: Dan heb je dat zomer weer gehad. En dan, nou, die kruidnootjes en de chocoladeletters liggen er alweer.
1: Daar word
0: ik altijd heel erg blij van.
1: Ja,
0: en dan richting de kerst. En dan is het weer klaar voor dit jaar.
1: Ja, inderdaad. En dan moeten we ook gelijk maar weer naar de zomer, vind ik dan. Maar goed, dat lukt meestal niet.
0: Prima. Straks hebben we de vergadering, dames en heren. Voor de rondvraag heeft Samantha het volgende onderwerp. Kunnen we van de kerst meteen door naar de zomer? Ja, dat kan. Hey, Samantha, over de mooie weer gesproken. Hoe is het met de paarden?
1: Want gaat goed.
0: Ja?
1: Ja, heel goed, heel goed. Ja, gelukkig helemaal niks. Even afkloppen. Geen ellende nu.
0: Mooi.
1: En het gaat allemaal goed. Ik ben van de week weer bij mijn veulentje geweest. Die is ook alweer, wat is het? Van 1 maart is die geboren. Dus een halfjaartje of zo.
0: Mooie naam trouwens.
1: Hazes. Ja, inderdaad. Ja, hoe Hollands wil je het hebben? Ja. Ik denk, nou, er bestaat vast nog geen paard wat Hazes heet. Nou, dat is inderdaad. Hij is de eerste.
0: Bij deze.
1: Ja, superleuk. En hij doet het supergoed. Het is lekker een klein vet veulentje. Dus dat is goed.
0: Wauw.
1: Ja, hartstikke leuk. Ja, ik ben super blij mee. Ja, en die gaan we gewoon lekker de komende jaren opzien groeien en opleiden. En hopelijk is dat dan weer met de tijd het nieuwe showpaard.
0: Ja.
1: Dat zou leuk zijn.
0: Supermooi.
1: Ja, toch?
0: Ja, want je hebt de komende dagen... Nee, morgen had je zei je net.
1: Morgen show inderdaad op mijn paard in Rol. En dan over anderhalve week in Hoogland. Dus we hebben lekker 2 showtjes met paard.
0: Volle bak dus.
1: Ja, ik vind dat leuk om te doen. Het zijn gewoon 2 passies en zingen en paarden.
0: Wauw. En zou je nu ook een showtje willen geven in de vorm van een live optreden?
1: Ja, dat kan. Op mijn paard. Dat is altijd minder moeilijk.
0: Ja,
1: zonder paard.
0: Zonder paard, ja. Zoek je plekje op. Je mag richting het podium bij de studio. En dan gaan we genieten van het eerste liedje live op de radio van Samantha. En wat ik al zei, meekijken kan natuurlijk via radionl.tv. En we gaan meteen goed beginnen, heb ik begrepen. Dat is de Hollands Nieuwe. Normaal gesproken zou ik zeggen van joh, die gaan we draaien. Maar hoe mooi is het wanneer je de Hollands Nieuwe van deze week gewoon live aan kan kondigen in de studio van Radio NL. 1 blik is genoeg is de titel van de nieuwe single van Samantha Steenwijk.

Jawel! Zeg ze ook nog, ik hoop dat ik een beetje goed bestemd ben. Het voelt een beetje als zondagochtend, maar mensen die uithalen op het einde. Dat is toch ongekend. Kwaliteit in huis. En als bonus gaat ze straks in het volgende half uur nog twee liedjes live voor ons doen in werk en uitvoering. Samantha Steenwijk, deze ochtend bij ons op Radio NL.

0: Bij Toelevering Online regel je alles voor jouw kozijnproject. Zelf samenstellen, direct je prijs en supersnel geleverd. Waar en wanneer jij wilt. Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
1: Een bijzondere vakantie in België beleven? Geniet van je eigen vakantiehuisje bij Sunparks. Midden in de Kempen of aan de Oost-Duinkerkse kust. Daar is van alles te beleven. Fiets samen door de bossen, ga uitwaaien op het strand, bezoek attractiepark Plopsaland en duik in het subtropisch zwembad. Boek nu je vakantie op sunparks.nl.
2: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
3: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom, vergelijk direct.com.
4: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
5: Ja, afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
6: Tot snel op 247wood.nl.
3: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
7: Het wordt kouder, het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
8: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
9: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
8: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
9: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
8: En als je voor jezelf werkt?
9: Ook gewoon één factuur per maand.
8: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
7: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
10: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
13: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
12: Kijk op ProStop.nl.
11: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
14: Zaterdag 12 september komt alles samen in Hierslum. Tussen Bolsward en Workum tijdens de finale van de Ural NK Autocross. De beste autocrossers van Nederland. 8 klassen, 3 maandjes. Iedere meter telt, want hier worden de Nederlandse kampioenen gekroond. Ural NK Autocross. Dit wil je niet missen. Kijk voor meer info op nkautocross.nl.
15: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
16: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Scoor alle avonddeals bij Bol.
17: Win deze week kaarten voor de Donders Dikke Tent Party in Beekelaan. App Tent Party in de app van Radio NL. Bellen we je terug? Dan win je 4 kaarten voor de Dondersdikke Tent Party op zaterdag 19 september in Pekela. Maar hoor je de bel? App dan Bel in de app van Radio NL.
18: En dan gaan we stappen in alle peen.
17: Bellen we je dan terug? Dan win je 11 kaarten. Zodat jij samen met 10 vrienden kan stappen in Pekela. Info en actievoorwaarden radionl.fm.
19: Ridderkerk, goedenavond!
20: Zaterdag 12 september komt de Radio NL Artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Quarten, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.
17: Is Radio NL.
21: Altijd aan.
17: Radio NL.
22: Altijd aan.
6: Van Ewijk Zonwering is dé specialist van Flevoland. Van onder andere raambekleding, zonwering, lamellendaken, rolluiken, horren en garagedeuren. Al ruim 35 jaar staat Van Ewijk Zonwering voor u klaar. Met deskundig advies en service. Bezoek onze showroom in winkelcentrum Tjalk in Lelystad.
21: Radio NL.
22: Weerbericht.
23: We hadden het net al even over dat het best nog mooi weer is. Nou, dat klopt inderdaad ook wel, want er zijn zonnige perioden. Er blijft op de meeste plaatsen droog en de matige tot vrij krachtige zuiden tot zuidwestenwind voert warme lucht aan. En dat resulteert erin dat het aan zee 20 tot 23 graden worden. En ja, zomers warm wordt het in het zuiden 25 tot 29 graden. Tegen de avond neemt vanuit het westen de bewolking toe. Vannacht dan krijgen we een overwegende bewolkte nacht. En de droogte, of het blijft droog, bij minimaal van 8 graden. Het staat er een beetje raar, maar het is wel waar, denk ik dan. Morgen, dan hebben we echt de ommekeer. Dan 15 tot 18 graden, een regenachtige dag. Samantha, daar gaan we.
24: Nou, bon, dan wordt glijden met dat paard.
23: Ja. En dan morgen toch maar Gerard Cox inzetten. Ja,
24: leuk zie ik daar zo helemaal mooi met mijn haar in de krul op dat paard. Alle zeiken
23: zonder dit weer dan, hè.
24: Jongen, jongen.
23: Kunnen ze het niet nog een dagje uitstellen? Gewoon ja, richting woensdag.
24: De regel dat even dan.
23: Ik ga mijn best voor je doen. Ja. Ik kan veel, tenminste op sommige gebieden, maar dit dan weer net niet. Ik sta net te verkondigen dat ik helemaal niks kan. Dat is ook waar trouwens.
24: Nee, dat is niet waar.
23: Nou ja, het knopje drukken, plaatje starten, aan- en afkondigen.
24: Als je een keer een knopje drukt, dan gaat het toch wat fout.
23: Dat is ook weer waar. Dus. Nou, in dit geval muziek. Marco Bozzato hebben we voor je. Ik leef niet meer voor jou. En zometeen meer live muziek op de radio. Samantha Steenwijk met nog twee liedjes live in werk en uitvoering.
25: Ik leef niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren.

0: Het is allernieuwste van Henk Dissel. Chansen hoorde je hier in Werk en Uitvoering op Radio NL. De maandagochtend. En wat mij betreft is de week meteen goed begonnen. Want het is een en al gezelligheid hier in de studio. Maar dat kan toch ook bijna niet anders met een dame die alleen maar... Nou ja, de lach hoorde je net al. Die hoorden wij de hele tijd. Dus dat is positief.
1: Ja, maar je moet een beetje meer lachen.
0: Zo is het.
1: Mensen allemaal zo chagrijnig tegenwoordig. Doe nou even leuk. Ja. Gezellig. Je bent je maar één keer op de wereld.
0: Maar zo is het wel. Als iedereen een beetje vrolijk doet. Kijk, als het zonnetje schijnt, wordt iedereen altijd hallo. En met sneeuw is dat ook zo. Als er dan sneeuw op straat ligt, dan moeten mensen wel. Dan is het hallo. En normaal.
1: Ja, dat is heel gek. Ja. Ik vind, als ik loop dan vaak natuurlijk met mijn paard buiten te stappen en dan kom ik mensen tegen. En ik dan zeg ik iedereen gedag. En sommige mensen die zeggen gewoon geen gedag terug.
0: Slecht.
1: Dat is toch gek?
0: Ja, maar groeten met z'n allen, jongens. Wordt het een stukje vrolijker.
1: Zo zuur allemaal. Ja. Doen we eens even een keer gezellig.
0: Bij deze. De oproep, dames en heren. 7 september werd het geroep op Radio NL. Nee, maar het is wel waar. Een beetje vrolijker tegen elkaar, dan wordt het allemaal een stukje beetje mooier.
1: Ja, het is wel een negativiteit. Er is zo van negativiteit. Ik ben daar echt helemaal allergisch voor.
0: Ja.
1: Ik blok het ook. Als mensen negatief op mijn socials zijn, dan blok ik het ook. Denk, ik heb er helemaal geen zin in, man. Om naar jouw gezeik te luisteren.
0: Doe jij lijkt me ook wel het type als je al iets leest, dat je denkt van, zoek het
1: dat heb
0: uit.
1: Ik wel. Ja. Natuurlijk, ik heb er wel maling aan. Maar ik heb geen zin dat het... Nu zet je wat negatiefs op, ga je er morgen ook wat negatiefs op zetten. Dus dag, wegwezen ermee.
0: Doe maar normaal.
1: Ik ben helemaal allergisch voor negativiteit. Ik ga gewoon lekker mijn leven leuk maken.
0: Goed zo.
1: Met de leuke mensen om me heen. En ik probeer de mensen ook wat leuks te geven. En die het niet waardeert, ook prima. Jammer, mag ook allemaal, maar... Ja, de insteek moet zo zijn in ieder geval.
0: Hey, over de positiviteit gesproken. We zitten begin september. We hebben nog een aantal maandjes. Wat gaan de laatste maanden van het jaar voor jou doen?
1: Nou, nog wel lekker veel. Ik heb nu deze plaat natuurlijk uit. Er komt nog een ander aan.
0: Ook nog?
1: Dan komt dit jaar nog een single aan. En die is ook heel erg leuk. Daar heb ik heel veel zin in. Daarover later meer. Oh. Dan kom ik weer terug.
0: Deze beloofd.
1: Kom ik weer terug. Dus dat soort leuke dingetjes. Heel veel muziek en veel optreden.
0: Wauw.
1: Ja, leuk.
0: Een mooi bruggetje over optreden. Ben je er klaar voor?
1: Ja,
0: zullen we dat doen? Ja, dan hebben we beloofd voor 12 uur nog 2 liedjes te doen.
1: Ja, dat gaan we doen.
0: Zoek jij je plekje op. Ga je hier nog een keer groots aankondigen. En voor de mensen die thuis in de gelegenheid zijn, of waar je dan ook bent, om met ons mee te kijken, dat kan via onze televisiekanaal radionl.tv. En het eerste liedje was meteen al de Hollandse Nieuwe, waarvan ze zei van, ik hoop dat ik de hoge noten haal. Het is allemaal gelukt. Dus wat dat betreft, het meest moeilijke liedje ligt inmiddels achter er. En de volgende 2 die gaan we nu welkom heten. We gaan er als eerste eentje doen. Het kan maar zo, dames en heren. Live op Radio NL, niemand minder dan Samantha Steenwijk.
2: De wijzers van de klok vertellen mij het is al nacht. Dan heb ik weer de avond van mijn leven. Net iets te gezellig.

Wederom groot hoor, echt fantastisch. Ja, terecht applaus natuurlijk van niemand minder dan Samantha Steenwijk. En zometeen gaan we de finale doen, het laatste liedje, de derde inmiddels. Een feestje op de maandagochtend. Ja, voor haar voelt het als een zondagochtend. Nou, voor mij is het het weekendgevoel.

0: De nieuwe single van Diego Holsken en Momento hier op Radio NL. Ja, er wordt hier nog veel en druk gesproken over muziek en wat er allemaal aan zit te komen. Dingen waar ik mijn mond over moet gaan. Dat is altijd heel lastig. Als artiesten over de vloer komen die vertellen. Ja, ik kan het hier wel vertellen, maar...
1: Maar als de microfoon aan staat, niet.
0: Nee, dan... En tot
1: ja, maar eigenlijk moet ik het ook helemaal niet vertellen. Jawel, maar ik vertrouw je altijd wel een beetje. Ja, dus ja, dat zit wel goed.
0: Dat zit wel goed en je gaat het ook niet eerder horen dan dat het dat werkelijk mag.
1: Ja, ja.
0: Dat geheim draag ik gewoon met me mee.
1: Oké. Okay.
0: Ja. Deze man, dat gaat weer ontzettend snel. Het is al bijna weer 12 uur. Dat betekent dat jij er zometeen nog eentje mag gaan doen. En je vertelt me net welke je gaat doen.
1: Slapen doen we 's nachts.
0: Ja, want dat is echt wel een dingetje, hè?
1: Ja, dat is heel gek. Dat liedje heb ik, dat is een duet met Wolter Kroes. En dat hebben we uitgebracht. En we hebben eigenlijk de promotour toen niet heel goed kunnen doen. Want Wolter kwam in het ziekenhuis. Ja. Die kreeg een hersenvliesontsteking. Heeft ook heel lang natuurlijk niet kunnen zingen. Gelukkig gaat het allemaal heel goed met hem. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Maar wat ik altijd in het land merk, is dat liedje is gewoon een hit. Wij zeggen dat altijd, Wolter en ik tegen elkaar. Ik heb het nog nooit overgeslagen, in welke optreden dan ook. Het werkt altijd. De mensen die staan echt op de banken. Ja, dus dat blijf ik ook lekker mijn leven lang zingen. En uiteindelijk stoot dat vanzelf wel een keertje door, zeggen we dan altijd. Maar ik heb er wat mee met dat nummertje. Ja. Dat is zo fijn.
0: En wij ook, want in het land wat je zegt, op feesten, partijen, wordt die ook overal gedraaid. Je hebt altijd een aantal van... Ja, dat zijn gewoon de evergreens onder het stappubliek.
1: Ja, ja. Maar en dat liedje is al een jaar of 3, 4 geleden of zo geschreven. En dat was eigenlijk met het team wat Cheerio nu ook heeft geschreven. Ja. En dat was een beetje een lamlendige dag. En ik zeg, joh, speel eens dat slaapliedje, maar dan in een wals. Dus iedereen zo, wat zeg je nou? Een slaapliedje in een wals? En die jongen op zijn gitaar pielen. Ja, dat was wel superleuk. Uiteindelijk kwam deze plaat eruit. Dat was wel, ben er nog steeds heel erg blij mee.
0: Ik ben blij dat je hem vandaag ook wil doen.
1: Zeker, gaan we dat doen.
0: Zeker weten. Dankjewel voor je komst in ieder geval.
1: Ja, jullie ook bedankt. En succes in deze prachtige mooie studio.
0: En kom snel nog een keertje terug.
1: Dat beloof ik.
0: Voor de premier van doen. De rest, ja. Gaan ze snel een plekje opzoeken. En dan kunnen wij voor 12 iedereen nog heel blij maken met... Een lijfspreuk, dat is het al wel. Want slapen doen we 's nachts inderdaad. Dus wat dat betreft een feestje. Zometeen na 12 is het tijd voor Opvolle Kracht met Hessel Wijkstra. Mocht je verzoekjes hebben, stuur ze alvast in via de app van Radio NL. En dan is er morgen vanaf 9 uur een nieuwe werk en uitvoering. Voor de laatste keer gaan wij over naar het podium. Kijk mee via radionl.tv. Want live op Radio NL, niemand minder dan Samantha Steenwijk.

0: Het welgemeende applaus vanuit deze zijde voor niemand minder dan Samantha Steenwijk. Live op Radio NL. Wat een ochtend, jongens. Hè. Is het nog maar dag 1 van deze werkweek en nu al een feestje. Wij bedanken haar, Samantha Steenwijk. En deze week is en blijft ze de Hollandse Nieuwe. En je gaat er nog veelvuldig voorbij horen komen. Het is tijd om af te ronden. Tot morgen. Zometeen heel veel plezier met Hessel Wijkstra.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jutstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sausen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
4: Woninginrichting Hans Jutstra.
3: Buitenvaart Hoogeveen.
5: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
6: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
7: Wil je rijden als een baas zonder zorgen? Dan

0: privé. BoxAutoLease. Instappen, starten, gaan. Kijk op boxautolease.nl. Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl. Bij Toelevering Online regel je alles voor jouw kozijnproject. Zelf samenstellen, direct je prijs en supersnel geleverd. Waar en wanneer jij wilt. Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
1: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
2: Stoppen met roken doe je met ProStop.
1: Kijk op ProStop.nl.
3: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
4: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Grovel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
7: Zeg het!
6: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs voor maar €1,39.
5: Fans van voordeel,
4: Aldi.
8: Zoeken, boeken, Billy. Dat moet sneller.
9: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
10: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
11: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
10: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
12: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
13: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Oud-premier Mark Rutte verdedigt zijn coronabeleid. Als iedereen zich gehouden had aan de adviezen, zoals afstand houden en geen handen schudden, waren hardere maatregelen niet nodig geweest, zegt Rutte tijdens een verhoor door de enquêtecommissie. Wel geeft hij toe dat het onmogelijk is dat iedereen de adviezen altijd zou opvolgen. 30 mensen die in Den Haag slachtoffer zijn geworden van de aanslag op de tarwekamp willen in de rechtszaal hun ervaringen delen. Ze maken in november gebruik van hun spreekrecht. Dan wordt de zaak tegen de 4 verdachten inhoudelijk behandeld. De explosie op de tarwekamp was eind 2024, er vielen 6 doden. In Belgrado zijn honderden mensen bij de uitvaart van oud-legerleider en oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Hij werd veroordeeld voor de moord op 8000 moslimmannen en jongens in Srebrenica in 1995. Nederlanders beschermden de enclave. Voor een deel van de Serviërs is Mladic een oorlogsheld. En er zijn weer explosieven gevonden bij een stroomstation in Duitsland. Dit keer bij de grens met Polen. Alles is onschadelijk gemaakt. Ergens anders was een gat geknipt in een hek bij een stroomstation. De politie is op zoek naar een man die eerder zei dit soort aanslagen te hebben gepleegd. Hij zou klimaatactivist zijn. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plekken zon en het wordt warm. Het is vanmiddag uiteindelijk 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. En tot zover het ANP nieuws.
3: Wist u dat veel Nederlanders een vitamine D-tekort hebben? Terwijl het juist in deze tijd zo belangrijk is voor uw weerstand. Dus kunt u wel een vitamineboost gebruiken? Kom dan lekker zonnen bij Tenning aan de Ambachtstraat 1F in Kampen. Check in op tenningzonnestudio.nl.
4: Ampa kunststofkozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuien. Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjeshoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op ampa.nl.
5: Het wordt kouder. Het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
6: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
5: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
7: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
8: Elektrisch rijden is hartstikke mooi. Maar bij Erik van Hoof mag je de motor nog gewoon horen. Ramen open, volume omhoog en volle gas. Erik van Hoof, volle gas. Voor iedereen die liever gaat dan zoomt. Mede mogelijk gemaakt door metaalverwerking Multicontinental.
9: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
10: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
11: Op zoek naar jouw perfecte occasion? Kom langs bij Hybride Automotive in Kampen. Geen verrassingen, geen rijklaarkosten, alleen puur rijplezier. Check hybride-automotive.nl.
12: Goedemiddag, het is 12 uur geweest. We nemen je even mee naar de verkeersinfo. Net binnengekomen hier op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen. 12 minuten, 3 kilometer. En op de A20, Hoek van Holland richting Gouda, voor Moordrecht vanaf Prins Alexander een half uur, 4 kilometer door een ongeval. En op de A37, vaste prik hè, voor de grens daar, vanaf Zwartemeer naar de grens, 12 minuten ook. Nou, verder valt het wel mee in het land. Nog wel wat flitsers voor je te melden. En die vinden we op de volgende punten. Op de A1 bij Bornebroek vanaf Hengelo naar Deventer, 136,3. Op de A2 tussen Utrecht naar Den Bosch bij Beest. Ook daar wiel aan wiel, 83,6. He, daar staan die files meestal, maar nu wordt er gecontroleerd op snelheid. En ook de A2 weer naar Echt, daar staan ze bij 202,1. Bij Susteren word je ook in de gaten gehouden in het zuiden van het land, tussen Echt en Maastricht, 228,9. En op de A4, als je omhoog kijkt, let op bij 8,2. Daar staan ze te controleren bij Schiphol. Dan de A6, Muidenberg-Lelystad, 69.2. En ook de vaste prik, 83.6. En dan de A7 nog. Dat is bij Witmarsum, vanaf Den Oever naar Bolsward, 107.7. En helemaal rechts in het land, bovenin, daar ligt een plekje dat heet Scheemda. En daartussen de Duitse grens en Groningen bij Scheemda, 230.3. Dan nog meer op de A12 bij Bodegraven vanaf Gouda naar Utrecht, 37.1. En de laatste, die melden we dan vanaf de A27 Almere-Hilversum bij Almere, hectometerpaal 112.4. En tot zover de verkeersinfo hier op Radio NL.
0: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
12: Ja, leuk Samantha Steenwijk weer te hebben gezien hier. Gezellig. Voor je klaarstaan, John West, Radio Bros.
0: Dit is de muziek van Radio NL. Radio

0: Laatst was super grappig. Tenminste, dat vind ik dan. Laatst stonden we met elkaar op te treden in Hoedekenskerken. In Zeeland ergens, met helemaal Hollands. Die mocht dan wat DJ'en en zo. En zij daar zingen. En toen waren ze klaar. Ja, en al die mensen die vinden dat prachtig natuurlijk. Dat helemaal Hollands daar is. En dan willen ze allemaal een handtekening. Nou, het waren er 180 of zo. Dus ik dat wat opjutten, weet je wel. Van als je een handtekening wilt en foto, dan erbij zijn. Dus die man hebben daar een uur in de file gestaan, zeg maar, met de handtekeningen uitdelen. Dat is toch geweldig. Dat vind ik wel super.
1: Op volle kracht met Hessel Wijkstra op Radio NL.
0: Ja. We gaan het weer doen, dames en heren, jongens en meisjes. We gaan weer verzoekplaten draaien. En ik had de insteek vandaag even wat anders. Want ja, het is een nieuwe maand. Hè. We beginnen met een nieuwe bladzijde, zeg maar. De vraag is, hoe zou jij die maandagmiddag eens door willen komen? Met wat voor liedje? Wat zou daarbij passen? Wat is de reden? Wat is het verhaal? Wat zou je aansporen om even een liedje, of tenminste, zo'n liedje daarbij te bedenken? Dat is graag, als je dat door wilt geven, zou mooi zijn. Dan gaan we er weer wat gezelligs van proberen te maken vanmiddag samen met jou. Hoe doe je dat? Nou, de kortste klap is die app even downloaden van ons. Die is gratis en voor niets. Kun je gelijk even kijken hoe het allemaal vernieuwd is. Want niet normaal. Ik weet niet of je de beelden net gezien hebt van Samantha Steenwijk. Maar we zijn nu een volwaardig televisiestation erbij begonnen, hoor. Niet normaal. Gadverpielekes. Ja.

Wat een plezier is dat, hè? Geweldig. En het is nog een van de oude stempel, kan ik dat zo zeggen. Heel veel artiesten die plaatsen filmpjes en zo op de socials. Maar Yuri doet het gewoon door zingen in de kroeg. Gewoon ouderwets knallen, meters maken. Bolle Jan, Bastille, allemaal van die Amsterdamse gezellige kroegen waar hij zijn sporen wel heeft verdiend, denk ik. En vele leuke liedjes heeft gemaakt, zoals Toveren, Dans in het Donker, Hartslag, Paradijsje, al dat soort titels. En dit was Mijn Hart is geen Hotel. Goed, ik zit hier even in de box te kijken voor de verzoekplaten. Ik ben even kijken wat voor verhalen binnenkomen. Hoe spannender het verhaal, hoe groter de kans is dat je liedje gedraaid wordt. Dus ik ben nog even aan het uitzoeken, zeg maar, wat er allemaal in staat.

0: Prachtig om zo even naar te luisteren. Maar wat mij dan interesseert is over wie gaat dit eigenlijk? Hè? Over wie gaat dit? Het is best wel een heftig verhaal. De gevierde man. Wie weet dat? In de omgeving van Tinus, van Tino Martin bedoel ik. Over wie gaat dat liedje, De gevierde man? Ik zou het wel heel graag willen weten. Jij toch ook, of niet?
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Bespaar gemiddeld 500 euro op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Een bijzondere vakantie in België beleven? Geniet van je eigen vakantiehuisje bij Sunparks. Midden in de Kempen of aan de Oost-Duinkerkse kust. Daar is van alles te beleven. Fiets samen door de bossen, ga uitwaaien op het strand, bezoek attractiepark Plopsaland en duik in het subtropisch zwembad. Boek nu je vakantie op sunparks.nl.
3: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
5: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
6: Ben jij creatief, gemotiveerd en klaar voor een nieuwe uitdaging in de horeca? Wegrestaurant De Lichtmis is op zoek naar enthousiaste collega's voor zowel de keuken als de bediening. Kom werken in een gezellig team. Kijk snel op werkenbijdelichtmis.nl. De Lichtmis, al generaties lang gastvrij.
5: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
7: Kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
8: Mastertools.nl, jouw klus onze tools.
9: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
7: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.

0: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Sanex, Colgate en Palmolive. 2 plus 3 gratis. Zo kom je voordelig fris voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
5: Win deze week kaarten voor de Donders Dikke Tent Party in Beekelam. App Tent Party in de app van Radio NL. Bellen we je terug, dan win je 4 kaarten voor de Donders Dikke Tent Party op zaterdag 19 september in Beekelam. Maar hoor je de bel? App dan bel in de app van Radio NL.
6: En dan gaan we stappen in alle peen.
5: Bellen we je dan terug, dan win je 11 kaarten. Zodat jij samen met 10 vrienden kan stappen in Bekela. Info en actievoorwaarden, radionl.fm.
7: Ridderkerk, goedenavond!
8: Zaterdag 12 september komt de Radio NL artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Kwarten, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.

Nou, je wilt het niet geloven, maar er is zelfs een festival van. Meisjes met rode haren, dat is echt waar wat ik nou vertel. Ik zei het al niet meer duim. Nog niet zo lang geleden, dat heette de Red Hat Days in Tilburg. In het Spoorpark. En daar, dat is ooit ontstaan door een kunstschilder, volgens mij, of kunstenaar. Die zocht modellen, roodharige modellen. Maar die kreeg zoveel aanmeldingen dat hij dacht van ik ga daar een evenement van maken. En zondag 30 augustus, jongsleden, om 1 uur was het hoogtepunt. Honderden natuurlijke roodharigen, want daar gaat het dan wel om, hè, dat het niet geverfd is, zeg maar. Dat het echt, dat zou je ook moeten bewijzen, denk ik, op een of andere manier. Maar dat, er waren honderden, even kijken. Het begon met 15 roodharige vrouwen door Bart Rauwenhorst in 2005. En nu waren er al 1672 roodharigen op één foto. In dat park. Nou, dat is toch gek verhaal? Bijzonder, hè? Nou, misschien is er iemand luistert met rood haar die denkt van ja, dat kan ik beamen. Wat ook leuk is dat de kermis gaande is. De kermis worden natuurlijk, die gaan natuurlijk overal naartoe. Maar in Volendam is het altijd één keer per jaar kermis. En wij weten hier bij Radio NL, daar komt altijd een hit uit. Op een of andere manier, of vertaald, of verbasterd, of later op de plaat gezet via toestemmingen en zo. Maar die Volendammers, die zijn helemaal gek, 4 dagen lang. En die sparen ook een jaar lang om dat uit te gaan geven. De dijk, de beroemde dijk, hangt vol met speakers en mensen en artiesten en feesten en doe maar. En nou, een van die artiesten heb ik hier in de box zitten. Dat is Ivar. Ivar de Verschrikkelijke, noemen wij hem hier. Nee hoor, nee, geintje. Ivar is Boer Benny. Je weet wel, met die tuinbroek, met Hupsil, die. En Ivar die is onderweg met zijn geluidsman, Leander. En die moet dan straks optreden in Volendam. En die wilde even een liedje aanvragen van Drieës. Maar ik dacht bij mezelf, ja, maar hou eens even. Wij houden natuurlijk alles in de gaten. Want welke hit komt daar dit jaar uit dat Volendam zetten? Ik denk dat ik een kanshebber heb gevonden. Het middelpunt van het liedje is Jan Dulles van Drieës. Die zingt in het platte Volendams. Dat kun je niet verstaan bijna, maar wel raden. Dat is wel leuk. En met al zijn vrienden heeft hij een liedje gemaakt. Dat heet Me Volendamme Vrienden. En die wil ik even draaien.

0: en ook zijn ze bij volgende week zaterdag in Ridderkerk. En dan heb ik het over Wendy van Hout, hier aangevraagd. Door even kijken, hoe zat dat hier ook alweer? Patrick uit Hilsum. Goedemiddag Hessel, zou je voor mijn laatste vakantiedag, en omdat het morgen de wekker weer om 5 uur gaat, het liedje Spaans van Hout kunnen draaien? Want dat krijg ik het al, daarvan. Ja, nou bedankt, goed gedaan. Koos die wil ook even een liedje aanvragen uit Rijnsburg, hè, voor zijn collega's daar allemaal. Ik moet even kijken welke we gaan doen. Koos Mostert is dat. En ook Aldert en Jannie zitten in het verre Slovenië. We luisteren daarmee vanuit de camper. En voor hen moesten we even draaien jouw liefste wens van Jeroen van Zelst. Ook alweer geregeld. Zo snel kan het gaan. Goed, dan Chantal nog. Chantal, mijn vriendin heeft een moeilijke tijd en zit precies in een nummer dat ze nodig heeft. Als het kan, het beste medicijn. Dan moet ik even kijken of ik die heb. Dat weet ik zo niet. Ga ik uitzoeken, Chantal. En als ik hem heb, dan zal ik hem ook laten horen natuurlijk. Zo werkt het ook. Nou, zometeen nog meer verzoekplaten. Voel je je geroepen, dan ook even de app downloaden van ons. Kun je gratis even iets aangeven wat je zou willen. Mooie reden erbij, hè, mooi verhaal erbij. Misschien heb je iets over het afgelopen weekend of over wat er vandaag gebeurt. Het mag allemaal. Dan proberen we daar een mooi liedje bij te zoeken om de maandagmiddag door te komen. Dat is de strekking van vandaag in Op Volle Kracht.
1: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jetstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
3: Woninrichting Hans Jetstra.
2: Buitenvaart Hoogeveen.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Bij Toelevering Online regel je alles voor jouw kozijnproject. Zelf samenstellen, direct je prijs en supersnel geleverd. Waar en wanneer jij wilt. Toeleveringonline.nl, het kozijnplatform voor de bouw.
5: Bij autobedrijf Box hebben ze echt goede deals. Al 40 jaar een begrip in Apeldoorn. Met meer dan 200 jonge of nieuwe BOVAG-auto's. Met megakortingen. Alle merken, je vindt ze hier. Kom naar de showroom van autobedrijf Box. Begin ook jouw volgende rit en check autobedrijfbox.nl.
6: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
7: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Bart isoleert met de isolatieshop. Ja. De aannemer. De energiecoach. Hi. Echt heel Nederland isoleert met de isolatieshop. Met de grootste voorraad en snelste levering van, ook heel Nederland. Doe het zelf, hoor.
9: Oh, fuck, man.
8: Isoleren doe je met isolatieshop.nl.
7: De megajackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: BTN De Haas. Al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Wij staan nog met onze poten in de klei. A-merken en producten uit onze eigen fabriek. Getest bij ons thuis en op onze eigen praktijkboerderij. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.

0: is.
1: Bestel nu bij New York Pizza. It's the dodo.
0: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Zoveel korting bij Trekpleister. Dat is fijn, zeg. Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Op zaterdag 19 september komt de Dondersdikke Tent Party voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
5: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
6: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip? Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 1 uur.
7: Altijd aan.
8: Nu het nieuws op Radio NL.
9: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. In Utrecht is de rechtszaak begonnen tegen een stel dat tijdens het oppassen jonge kinderen seksueel zou hebben misbruikt. Volgens justitie werden ze eerst gedrogeerd en daarna had de man seks met ze. Hij ontkent, maar zijn ex-vrouw geeft toe dat ze eraan meewerkte. De slachtoffertjes waren tussen de 0 en 10. Zonder de avondklok in coronatijd had de zorg het niet gered. Dat zei oud-premier Mark Rutte tegen de onderzoekscommissie. Hij wees ook op de verschillende varianten van corona. Sommige waren volgens Rutte zo besmettelijk en ziekmakend dat de zorg zou instorten. Daarom moesten ook de scholen steeds dicht. De lijst van gemeenten die op gesprek moeten komen bij asielminister Van der Brink is weer een stuk groter geworden. Nog eens 18 komen onder toezicht omdat ze volgens de spreidingswet te weinig asielzoekers opvangen. Zijn bijvoorbeeld Zoeterwoude in Zuid-Holland en Gulpen in Limburg. En ook de KLM heeft last van de sluiting van het vliegveld van Jakarta in Indonesië. Door een vulkaanuitbarsting is alles stilgelegd omdat er te veel hete as in de lucht hangt. Veilig vliegen kan daardoor niet. KLM zegt dat alle passagiers die er last van hebben worden omgeboekt. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon, wordt 24 tot lokaal 29 graden. Vanavond raakt het op steeds meer plekken bewolkt, maar het blijft wel droog. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Wist u dat veel Nederlanders een vitamine D-tekort hebben? Terwijl het juist in deze tijd zo belangrijk is voor uw weerstand. Dus kunt u wel een vitamineboost gebruiken? Kom dan lekker zonnen bij Tenning aan de Ambachtstraat 1F in Kampen. Check in op tenningzonnestudio.nl.
11: Ampa Kunststofkozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuien. Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjeshoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op ampa.nl.
12: Wereldrestaurant Fusion Plaza tussen Staphorst en Zwolle voor een onvergetelijke avond.
13: Het is gezellig, sfeervol en zelfs een indoor speelplein voor de kinderen.
12: Hier komt alles samen voor een betaalbare all-in prijs. Fusionplaza.nl.
14: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
15: En mooi groen.
14: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
15: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
16: Duurzaam bouwen met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
17: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
16: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
18: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
19: Beleggen in fysiek goud, zilver, platina of palladium. Ga naar Hendrik Haverhoek Edelmetaal. Ruime voorraad, munten en baren, direct beschikbaar. Hendrik Haverhoek Edelmetaal. Kijk op inkoopedelmetalen.nl.
7: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristi. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristi voor 5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Op zoek naar jouw perfecte occasion? Kom langs bij Hybride Automotive in Kampen. Geen verrassingen, geen rijklaarkosten, alleen puur rijplezier. Check hybride-automotive.nl.
22: Goedemiddag, hier de actuele verkeerssituatie op de Nederlandse wegen. Daar gaan we weer. Op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen, daar staat een file van 13 minuten, 2 kilometer voor de grens. En op de A16 tussen Breda en Rotterdam, Moerdijkbrug naar Dordrecht, defecte vrachtwagen, 23 minuten, 7 kilometer file. Op de A58 Tilburg naar Breda tussen Sint-Annebos en Galder is ook een ongeval gebeurd, 15 minuten. En op de A76 Koenderberg naar de Duitse grens, vaste prik, 12 minuten, 4 kilometer. Nou, dan de flitsers. Op de A2 staan ze bij Weert. Vanaf Weert naar Echt bij 202.1. En op de A2 tussen Echt en Maastricht bij Susteren 228.9. Op de A4 gemeld bij Schiphol. Leiden richting Amsterdam bij 7.9. En ook de A4 ook een flitser bij 15.4. Dan de A4 zelf op de weg van Berg op Zoom naar de Belgische grens. Daar staan ze bij 237.9. En op de A6 Muidenberg-Lelystad 69.2. Dan nog bij Scheemda, de A7, Duitse grens aan Groningen, 230.4. En op de A9 Amstelveen-Haarlem bij Bad Hoeverdorp 31.1. Wat een lijst, mijn god. Op de A16 Dordrecht-Breda, Zevenbergse Hoek 49.9. En op de A16 Dordrecht-Breda bij Langeweg 53.8. Nou, dan nog eentje op de A27, Almere-Hilversum bij Almere 112.4. En ook de A28, Meppel-Zwolle bij 100.2. We gaan rustig verder, de A37, Hogeveen naar de Duitse grens, Geesbrug 10.0. En op de A50 ook een paar plekken, Apeldoorn-Vaassen 209.5 en 212.7. Nou, dan de A59, Dinteloord-Breda bij Langeweg 88.7. En op de weg van Eindhoven naar de grens, Veldhoven dus, A67, 17.9. Dan de laatste, Venrij naar Nijmegen bij Haps. Daar ook op de A73 is dat, 83.4. Nou, ik hoop dat er iemand bingo heeft, want ik ben van zat zo.
23: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
22: Beste muziek, Juste de Wild komt eraan met zijn cheerio en laat de glaas nu maar klinken.
23: Dit is de muziek van

Hessel, goedemiddag jongen. Leo, vanaf het asfalt. Hessel, ja, plaatje aanvragen. Ja. Ik kan er niet veel vertellen over de radio, maar Jan en Annie. En dan Take Me To Ibiza. En dat speciaal voor mijn schoonvader. Die erg slecht ligt. En die vindt dit een prachtig liedje. Hij draait hem ook veel op zijn telefoon. En als ik bij hem ben, dan zet ik hem ook nog eventjes op. Dan zie je hem genieten. En ja, dat dus. Zou hem willen draaien? En zo niet, ja, dan heb ik er ook vrede mee. Maar als je het zou willen doen, hartstikke graag. En we spreken elkaar. Dankjewel, man. Hoi.

me to Ibiza. Ja, er zijn meer mensen die ook in Griekenland zitten. Het is een beetje de wisseling van de wacht, hè? Het is een beetje van, ze zitten hier en ze zitten daar. En de ene die komt en de ander die gaat met vakantie. Dat is een beetje de strekking. Maar dit... Ibiza is natuurlijk leuk, maar Griekenland ook. Want Jetse de Vries heet die. Die gaan volgende week naar die kant op. En ik krijg er ook een bericht van Joel Hupp met een prachtige foto vanuit Griekenland Kos. Joel Hupp komt uit Pessen. Ik denk dat ik wel weet waar hij ook werkt. Ik zou graag een nummer van Robert Patra willen vragen. Ik word mezelf even kwijt als dat kan. Groeten aan al mijn vrienden waarmee ik nu onze laatste dag van de vakantie heb hier in Kos. Laat Kevin maar even een biertje halen. Daar staat er ook bij. Ja, en over Griekenland gesproken. De Jetsen die komt met een heel mooi verzoekje, want nu is het normaal. Hè? We stappen in een vliegtuig en we vliegen naar Jakarta en dan is het even in de war als daar wat smog in de lucht hangt omdat er een vulkaan uitbarst. Maar vroeger was dat natuurlijk niet zo. En vooral in 1976, in een tijd waar een vakantie naar Griekenland bijvoorbeeld voor veel Nederlanders nog echt iets bijzonders was. En daardoor schreef Pierre Cardner, vader Abraham, dat liedje over mooi Griekenland. De sfeer van witte huisjes, bloemen aan het balkon, de vissersbootjes, de blauwe zee. Met een paar noten, een paar zinsdelen maakte die daar een mooi verhaal van. Dat je dacht van ja, maar daar wil ik naartoe. En heel langzaam in sfeer, hoor eens, gewoon... Prachtig. Terug in de tijd. Vader Abraham, dankjewel Jetse voor je mooie aanvraag. Mooi Griekenland.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Een bijzondere vakantie in België beleven? Geniet van je eigen vakantiehuisje bij Sunparks. Midden in de Kempen of aan de Oost-Duinkerkse kust. Daar is van alles te beleven. Fiets samen door de bossen, ga uitwaaien op het strand, bezoek attractiepark Plopsaland en duik in het subtropisch zwembad. Boek nu je vakantie op sunparks.nl.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.

0: Casino. Snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
1: We gaan op zoek naar pellets.
2: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
0: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
3: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
4: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
5: Nog 309.000.
6: Oké. Elektrisch en garantie?
7: 7 stuur.
6: Alcantara bekleding.
8: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
5: Kijk eens, gevonden.
8: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
3: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo koffiepads, een zak van 16 stuks, 4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
11: Sokken, Billy, dat moet sneller.
12: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
13: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
14: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
15: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Grovel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
16: Zeg het!
15: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
17: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Sanex, Colgate en Palmolive. 2 plus 3 gratis. Zo kom je voordelig fris voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
18: Win deze week kaarten voor de Donders Dikke Tentparty in Bekelam. Maar app Tentparty in de app van Radio NL. Bellen we je terug, dan win je 4 kaarten voor de Dondersdikke Tentparty op zaterdag 19 september in Pekela. Maar hoor je de bel? App dan bel in de app van Radio NL.
19: En dan gaan we stappen in alle pijn.
18: Bellen we je dan terug, dan win je 11 kaarten. Zodat jij samen met 10 vrienden kan stappen in Pekela. Info en actievoorwaarden radionl.fm.
20: Weer een kerk, goedenavond!
21: Zaterdag 12 september komt de Radio NL Artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Quarten, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3 J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.
18: Is Radio NL.
22: Altijd aan. Radio NL.
18: Altijd aan. Van Ewijk Zonwering is dé specialist van Flevoland. Van onder andere raambekleding, zonwering, lamellendaken, rolluiken, horren en garagedeuren. Al ruim 35 jaar staat Van Ewijk Zonwering voor u klaar. Met deskundig advies en service. Bezoek onze showroom in winkelcentrum Tjalk in Lelystad.
23: Radio NL.
18: Weerbericht.
24: Ja, en voor het weerbericht gaan we natuurlijk even onze grote vriend daar in Purmerend. Die zal dan wel in de korte broek zitten, denk ik.
18: Dit is het actuele weerbericht met Jan Visser.
24: Jan, goedemiddag.
25: Hessel, goedemiddag.
24: Zie ik dat verkeerd?
25: Nee, niet helemaal. Het is de laatste dag zo'n beetje. Want voorlopig althans, het kan natuurlijk altijd een keer nog mooi weer zijn. Ja. Nog een tijdje lang mooi weer ook. Maar voorlopig is het in ieder geval, wat de zomerwarmte betreft, dus temperaturen boven 25 graden, is het vandaag toch echt wel een beetje de laatste dag. Een
0: bijzondere dag ook, hè? Of niet?
25: Ja, het is zonnig, droog, prachtig weer op dit moment, maar echt al behoorlijk warm al, hoor. Of al, maar behoorlijk warm. Leeuwarden bijvoorbeeld heeft al een maximum temperatuur tot nu toe van ruim 26 graden. Mm-hmm. Regio Lelystad gaat richting 27. Ja. En in het zuidoosten van het land is het al bijna 29 graden.
0: Kijk.
25: Dus dat zijn toch wel hoge temperaturen.
0: En verderop dan in Europa?
25: Ja, dan even kijken naar de kustgebieden. Want daar is de warmte op dit moment iets aan het teruglopen, omdat de wind wat meer gaat aan het waaien is uit het zuidwesten. Ja, wat Europa betreft, ja, de grote hitte die heeft zich de laatste dagen, eind vorige week met name, geconcentreerd op Spanje. Er werden temperaturen waargenomen tot ruim 45 graden lokaal. Dat is echt wel ongelooflijk. Dat zijn de hoogste temperaturen, of althans, als je kijkt wat er dit jaar in Spanje is gemeten, is dat, en dan moet je nagaan, het is september, is dat de hoogste temperatuur, of een evenaring van de hoogste temperaturen van eerder deze zomer. Oh, nou, Frankrijk, het zuiden, ook nog in de 40. Italië, hoge temperaturen. En ook op de Balkan, temperaturen in Kroatië bijvoorbeeld. En in Bosnië, temperaturen tot 37, 39 graden plaatselijk.
0: Oei, oei, oei.
25: Dus dat is wat, hoor. Maar dat is nu wel wat, zal de komende dagen wat gaan temperen. Zeker in Spanje vanaf woensdag. En aan de andere kant van Europa zien we toch alweer een kleine voetafdruk van de komende winter in noorden van Zweden, Finland en Noorwegen, want daar zijn de afgelopen nacht temperaturen tot lokaal ruim 6 graden onder nul gemeten.
0: Jeetje.
25: Matige vorst.
0: Ja. Oké.
25: Maar goed, bij ons dus vandaag zomers en veel zon. Vanavond echter de komende nacht neemt de bewolking toe, komen wat zwakke fronten opzetten, kan een enkele bui vallen. Morgen komt er meer nattigheid, dan komt de koufront van een actieve depressie die onderweg is van IJsland naar Schotland, trekt ons land binnen in de loop van de dag. In de ochtend kan er in het westen en noorden al enige tijd regen vallen, zeker in de loop van de ochtend. En in de middag gebeurt het ook elders. Temperatuur morgen, voor de regen uit, tussen 19 en 22 graden. Hoogste temperatuur in het zuiden van Limburg. Maar tijdens de regen is het maar 17 tot 18 graden. En de wind waait stevig uit het zuidwesten. Nou, woensdag wordt een dag met buien, mogelijk ook onweer. Aan de kust een straffe westenwind. En ja, zo'n 18 tot 19 graden. Donderdag echter weer droog weer op de meeste plaatsen. Nu en dan zon. En vrijdag kan er dan weer wat regen vallen.
0: Nou.
25: Dus een beetje op en af.
0: Bijzonder weerbeeld.
25: Ja.
0: Dankjewel Jan voor je expertise. En dan heb je natuurlijk nog even een mooie spreuk voor ons.
25: Als september donder vindt, stuurt hij ons ook storm en wind.
0: Ja, dat klopt wel.
25: Ja.
0: Ik spreek je morgen weer, hè?
25: Ja. Fijne dag verder.
0: Tot morgen.
25: Hoi.
0: Hoi. En je weet het, Jan, hè? Zeilen op de wind van vandaag, hè?
25: Ja.

Toen je dacht, ik word gedragen, moest je sjouwen. Toen je dacht, het is even slikken, moest je kouwen. Toen je dacht, ik wil wel stoppen, juist beginnen. En net toen je naar buiten wou, naar binnen. Toen je dacht, het is me te veel, toen werd het minder.

toen je dacht, nu wordt het beter, werd het slechter. En toen je dacht, ik geef het op, bleek je een vechter. Toen je dacht een realist te zijn, een dromer. En toen je dacht, nu wordt het winter, werd het zomer. Toen je dacht, het wordt gebracht,

We hebben alle steden gehad in Europa zo'n beetje. In de muziek dan, hè? Het wordt veel bezongen dus, als je dat zo een beetje bekijkt. Dit was de telg van Frans Bauer. En die heet Chris. Christian eigenlijk. Maar we noemen hem Chris. Hoog begaafd ook, hè? Rechten gestudeerd en alles. Hij kan zo een toga aantrekken en in de rechtszaal gaan zitten, had ik begrepen. Dat. Maar ja, hij wil zingen. Nederlandse liedjes. Dat is natuurlijk superleuk. En hij bezong nou Londen. En daar hebben we ook luisteraars zitten. Daar zit Bob. Maar Bob wil altijd één liedje aanvragen. Hier, Mrs. Miller. Maar ik weet niet of ik dat wel kan draaien hier op de radio. Ik ga even kijken wat ik van Bob kan doen. Hij heeft het zelfs ingesproken. Maar we komen er zo meteen even op terug. Dat is misschien wel even handig. We gaan eerst naar het huilende meisje van Marianne Weber. Het trieste verhaal over drugsgebruik.

0: weet niet hoe het met jou is, maar ik moet altijd denken aan die plaat van Falco, Genie, als een ander genre. Ik weet het, maar een meisje huilt, hè, dat verhaal van Marianne Weber. We gaan even naar Londen. Ik laat je het even horen, bewijs het even, want Bob zit daar. Bob doet altijd even een verzoekje.
1: Hello, my name is Bob. I'm from London. The only station I'm really actually listening to all day long is Radio NL. I got that from the internet. I can't receive it on the FM or anything else yet, but you never know. So listen to Radio NL.
0: Ja, en Bob, ik heb even gekeken. Ik heb even gewatcht naar Miss Miller. Even één keer dan, oké? Okay? We gaan het gewoon even één keer doen, speciaal voor jou daar. Even een mooi liedje. Omdat hij daar uit Londen helemaal reageert, dat is wel prachtig. Mrs. Miller.

Ik zie mensen allemaal naar de radio kijken. Beetje Roxy Dekker syndroom, hè? Nou, even speciaal voor Bob was dat mooi. Groovy kind of love, Mrs. Miller.

gaaf nummer dit, hè? Belinda Kinaar. Ja. En afgelopen weekend zong ze ook de Sterren van de Hemel op de... Oh, dit is ook mooi. Ja, dit is... Och. Piloot, waar is mijn pilotenjas? Ik heb hier een bericht voor je. En normaal weet je nooit dat je een hoedje schrikt als er één keer een straaljager over je heen duikelt hier in Nederland. Nou, ik heb het even uitgezocht. Ik heb hier een waarschuwing, dus wees gewaarschuwd. Hè. Hoor je de komende dagen ineens zware vliegtuigen laag overkomen? Niet schrikken, dat hoort erbij bij een grote internationale militaire oefening. Van 7 tot en met 18 september schijnt dat te zijn. Het heet Falcon Leap, zo heet de oefening. 11 landen doen eraan mee, militairen, Nederland, België ook en zo. En, het gaat om transportvliegtuigen en het oefenen van droppen van parachutisten en materieel en voorraden. Daarvoor is een tijdelijk laag vlieggebied ingesteld. Vooral Overijssel, Gelderland, Flevoland. Daar kunnen die dingen behoorlijk laag overjakkeren. Tussen 1 en 5, 's middags en 7 en 11 's avonds. En ook in het weekend. En Nederland vliegt met de bekende C-130 Hercules. En Portugal die probeert de nieuwe C-390 even uit. Nou, dat is het. Dat is het eigenlijk, dat je niet schrikt. En mensen die wel schrikken en paarden en koeien en alles wat zich een hoedje schrikt en er komt schade van, dat kun je gewoon indienen en dan kun je gewoon betalen krijgen. Dan betalen wij de belasting, betalen dat gewoon weer, geen probleem. Falcon Leap dus, houd in de gaten dat je niet een hoedje schrikt. Het gaat binnenkort allemaal gebeuren. Ik kan maar één liedje bij, tenminste, dat vind ik dan. Ik zie die lege plekken nog wel eens als wij op die Macdag zijn. En dan rijden we naar de feesttent en oh ja, daar stond zo'n apparaat en daar stond zo'n machine. En dan vraag je af in die bossen daar in Soesterberg van, goh, waar zou die Johnny zijn? Hè? Die Johnny

0: met je halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Gereedschap, ijzerwaren of andere materialen nodig? Met de maandelijkse acties van Bouwcenter Concordia vul je voordelig jouw bus. Kom naar onze vestigingen en ontdek de acties van de maand.
3: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
2: Elke maand scherpe acties. Dat is Bouwcenter Concordia.
4: Wil je rijden als een baas zonder zorgen? Dan ga je

0: privé. Boxautolease. Instappen, starten, gaan. Kijk op boxautolease.nl. Bestel nu ook via onze webshop. Ga naar bouwcenterconcordia.nl.
1: Bouwcenter Concordia. Bouwcenter Concordia.
2: Bij Toelevering Online regel je alles voor jouw kozijnproject. Zelf samenstellen, direct je prijs en supersnel geleverd. Waar en wanneer jij wilt. Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
3: Als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe Vieten-locaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp.
4: Nu 111 Vietenolie tankstations.
5: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
6: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente en fruit eten nog leuker. Nu een gratis disky bij elke 15 euro aan boodschappen.
8: Lekkere van Albert Heijn.
9: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
10: Mein Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf 1299 euro. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
11: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
12: Op zaterdag 19 september komt de Dondersdikke Tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
13: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Ja.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. De verdachten in de zaak over Rasselt werden eerder al verdacht of veroordeeld voor onder meer ontvoering en oplichting. Daar is het AD achtergekomen. Zo stond de man die wordt verdacht van het doodschieten van een beveiliger eerder ook al voor de rechter voor een schietincident. Een ander ontvoerde en mishandelde een oudere man. Premier Jette heeft gereageerd op de monsterzege van de radicaalrechtse AfD gisteren bij regionale verkiezingen in Duitsland. Hij maakt zich zorgen dat een partij met zulke extreme standpunten het zo goed heeft gedaan. Jette noemt het een wake-up call. Vergelijkbare reacties komen ook uit veel andere Europese landen. De politie laat vanavond in het programma Opsporing Verzocht de stem horen van de verdachte van de Odido-hack. Het is de stem van een man die de klantenservice belde. Hij deed zich voor als een IT-collega van Odido die toegang moest hebben tot een intern systeem. Na dat gesprek in februari werden de data gestolen van miljoenen klanten. En Carlos Alcaraz doet volgend jaar mee aan het ABN AMRO tennistoernooi in Rotterdam. De nummer 3 van de wereld won het 2 jaar geleden, maar dit jaar meldde hij zich af. Hij zei dat hij te vermoeid was. Toernooidirecteur Richard Krajicek is blij met de komst van Alcaraz, die deze week in de kwartfinale van de US Open staat. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon, wordt 24 tot lokaal 29 graden. Vanavond raakt het op steeds meer plekken bewolkt, maar het blijft wel droog. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Wist u dat veel Nederlanders een vitamine D-tekort hebben? Terwijl het juist in deze tijd zo belangrijk is voor uw weerstand. Dus kunt u wel een vitamineboost gebruiken? Kom dan lekker zonnen bij Tenning aan de Ambachtstraat 1F in Kampen. Check in op tenningzonnestudio.nl.
4: Ampa Kunststof Kozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuien. Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjeshoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op ampa.nl.
5: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
7: Deze week in de bonus. AH Oerdese maïsbrood per stuk 1,49. A-merk houdbare plantaardige drinks 35% korting. En alle Lu en Liga 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
9: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
8: Phew, we kunnen weer.
9: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
10: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
11: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
12: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
11: Kijk op ProStop.nl.
13: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Nu bij Gamma, met de voordeelpas, 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
2: Op zoek naar jouw perfecte occasion? Kom langs bij Hybride Automotive in Kampen. Geen verrassingen, geen rijklaarkosten, alleen puur rijplezier. Check hybride-automotive.nl.
3: Goedemiddag, hier de actuele verkeerssituatie op de Nederlandse wegen. Daar gaat hij weer op de A2 tussen Maastricht-Noord en Eindhoven. De Hoog naar Batadorp, daar staat 18 minuten, 4 kilometer. En op de A16 daar zijn reddingswerkzaamheden bezig en bergingswerkzaamheden tussen Moerdijkbrug en Dordrecht. Daardoor staat er ook een file van 8 kilometer, dus van 20 minuten op de A16 tussen Breda en Rotterdam. Na de 28 Zwolle naar Amersfoort tussen Strand Nulde en Nijkerk. Daar is ook wat aan de hand, 32 minuten, 4 kilometer. Let er even op, vooral op de achterkant, levensgevaarlijk. En op de 58 Vlissingenberg op Zoom, Kruiningen naar Rieland. Ook daar problemen, 17 minuten wordt er gemeld over 9 kilometer file. Nou, dan nog wat flitsers. Die heb ik ook op de A2 bij Weert, tussen Weert en Echt bij 202.1. En op de A6 staan er 2 stuks bij 69.2 en bij 83.6. Dan de A7 ook vertegenwoordigd bij Witmarsum 107.7. Op de A9 ook Amstelveen richting Haarlem, Bad Hoeverdorp 31.1. En ook de A9 bij Heemskerk 56.6. Dan de A17, daar staan ze ook, Roosendaal, Moerdijk, Zevenbergen 6.6. En op de A27 2 meldingen bij Almere bij 108.1 en bij 112.4. Aan de 28, 1, 2, 3 meldingen. Ja, 3 stuks bij Hulshorst, 59.8. Bij Zwolle, 100.2. En nog een keer bij Zwolle, 104.2. Aan de A31, Harlingen en Leeuwarden bij Dron Rijp. Friese zeggen Dron Riep, bij 30.5. En ook bij Marsum richting Leeuwarden, daar staan ze ook bij 33.1. Dan de A37 nog, Hogeveen richting de Duitse grens bij Geesbrug, 10.0. En de A50 heeft ook 2 meldingen, daarbij 209.5 en bij 213.0. Nou, dan de laatste, die vinden we op de A59, Dinteloord-Breda bij Langeweg, hectometerpaal 88.7. Ja, en tot zover de verkeersinformatie hier op Radio NL.
4: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
3: Nou, ik zat even mijn knop te zoeken, dat hoorde je wel, denk ik, hè? Ja, dan kan je die verbloemen zoiets wel. Goedemiddag trouwens, hoi!
4: Dit is de muziek van Radio NL.

krijg gelijk een reactie van Wio. Die zegt er niet dan. Ik ben toch ook een stoere trucker? Ja, maar jij rijdt met postpakketten, Wio. Ook leuk. Theo Nando uit Den Bosch wil graag deze horen van Mike Nooyen. Het is getiteld Dans je nou met mij.

aandacht geleverd. Want daar stond een vrouw in beeld. Hè, een iets wat oudere vrouw, in de 70. Brilletje op, gewoon jurkje aan. En die stond maar naar de sterren van de hemel te zingen. Hè. Gewoon ergens in een verzorgingshuis. Ik denk, maar ja, dat kan ook niet anders. Want dat is Karen van Maywood. Zij zingt ook nog gewoon. De dames zijn uit elkaar gegaan. Super jammer natuurlijk, want ja, het is net yin zonder yang. En net als een melodie zonder woorden. Hè, net als een fiets die niet lekker rijdt op één wiel. Hè, net als pen en papier. Dat is net als met Nick en Simon. Samen wordt het opgetild, weet je wel. De ene doet dit en de ander doet dat. Want dat Maywood-duo, dat was natuurlijk ja, net ABBA eigenlijk in de jaren. En wat hebben die een hits gemaakt, zeg? Maar ik laat je even een stukje horen. Dan kun je zelf even oordelen hoe zij nog zingt, hè? Die Karen Maywood. Moet je eens horen wat ze doet in dat verzorgingshuis. Nee, dat moet ik niet laten horen. Dit moet ik even laten horen. Mooi horen.

Even wat teweeg gebracht ook, hè? Elke artiest roept nu steeds op het podium. Waar is het feestje? Hier is het feestje. En dat komt door hem, door de man die alles kan. Dat is Johan Kettenburg, was dat. Ik heb eens even gekeken van het weekend of er nog wat leuks opviel op de socials. En dat deed het zeker. Ik kwam terecht bij de fans van Maywood. Op Facebook. En dat, dat trok me.

prachtig, toch? Ja, toen werd ik nieuwsgierig, want toen dacht ik van ja, dan ga ik ook even een stukje van die andere opzoeken. Alice heet die andere. En daarbij kwam ik terecht op ja, niet recent werk. 5 jaar geleden bij Paul de Leeuw ergens. Dat ging zo. Even laten horen ook.

0: Zanders, hè?
1: Santa tells me you're my treasure. We all need a friend.
0: Zij zong dat ook altijd, de tweede stem. En ze schreef de tekst ook van Mewo. Dus daar moeten we ook niet wegflappen. Maar ja, eeuwig zonde toch dat dat niet meer bij elkaar is. Want samen klonk dat als, ja, fantastisch. Als drie, hè? 1 en 1 is 3. Maar goed, Karen dus in het verzorgingshuis en die klinkt nog net als van ouds. Fantastisch. Ik wil het liedje even origineel draaien. Ik wil alles met je delen.
2: Jij bent...

0: is toch geweldig. En ze mist het zingen dus, hè? Dat is duidelijk. Ja. Maar dat kan ze ook goed, zeg. En dan te bedenken dat het gewoon hier uit Wellering komt. Hier naast Snake. Onder de rook van Snake. De dames meewoedt. Maar ja, partners in het spel. Trammeland om geld en toestanden. Alles uit elkaar. Stuk, kapot, afgelopen. Finito. Ik vind het jammer. En Gerrit Joling heeft zich er alles aan gewaagd om het weer te lijmen. Zo lukt dat ook niet. Want ja, het zit diep. Dus het wordt er niet meer. Nee, we hebben alleen de muziek nog. En natuurlijk de herinneringen. En de prachtige liedjes die Maywood heeft achtergelaten, dat wel. Goed, zometeen gaan we nog meer verzoekjes draaien. Ik zit nog even te puzzelen hier in de box, want er komen van allerlei liedjes nog binnen. De Vrolijke Tuinman uit Dokkum. Ja, ik wil even weten hoe die heet. Hè? Wie is dat dan? En Anita, die is nog wat aan het strijken met de radio aan, nog een half uurtje. Nou, ook mooi. En Bianca uit Enschede die zegt: hoi, mijn broer is jarig, Mark Sanders uit Ozaan. Van harte gefeliciteerd, hij is vandaag 50 geworden. En of je daar een liedje bij kunt draaien? Ja, natuurlijk. Kan ik ook doen. Ik ga het zo meteen even regelen, oké? Okay? Dus, maar eerst even naar onze broodnodige reclames.
1: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
3: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
4: Tot snel op 247wood.nl.
1: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Allerlaatste week karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
6: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
7: Nee.
6: Proteïneshakes.
8: Gadver.
6: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
9: Lekker bezig.
6: Milner.
10: Bij Autobedrijf Box hebben ze echt goede deals. Al 40 jaar een begrip in Apeldoorn. Met meer dan 200 jonge of nieuwe BOVAG-auto's. Met megakortingen. Alle merken, je vindt ze hier. Kom naar de showroom van Autobedrijf Box. Begin ook jouw volgende rit en check autobedrijfbox.nl.
6: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
9: Lekker bezig.
11: Smint.
12: Valt je iets op aan mij?
11: Nieuwe jas?
12: Nee.
11: Nieuwe schoenen?
12: Nee.
11: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
13: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
11: Smint. Boost yourself.
14: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
15: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
14: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
15: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
14: En als je voor jezelf werkt?
15: Ook gewoon één factuur per maand.
14: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
15: Mm-hmm.
14: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
16: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
17: Nu bij Gamma, met de voordeelpas, 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden.
18: Doe het lekker zelf.
17: Dat zeg ik.
19: Zaterdag 12 september komt alles samen in Hierslum tussen Bolsward en Workum tijdens de finale van de Eurol NK Autocross. De beste autocrossers van Nederland. 8 klassen, 3 maandjes. Iedere meter telt, want hier worden de Nederlandse kampioenen gekroond. Eurol NK Autocross. Dit wil je niet missen. Kijk voor meer info op nkautocross.nl.
20: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
21: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
22: Deze week kaarten voor de Donders Dikke Tentparty in Pekela.
23: Marco, laat mij straks in de
22: app Ten Party in de app van Radio NL. Bellen we je terug, dan win je 4 kaarten voor de dondersdikke Ten Party op zaterdag 19 september in Pekela. Maar hoor je de bel? App dan bel in de app van Radio NL.
4: En dan gaan we stappen in alle peen.
22: Bellen we je dan terug, dan win je 11 kaarten. Zodat jij samen met 10 vrienden kan stappen in Pekela. Info en actievoorwaarden, radionl.fm.
7: Ridderkerk, goedenavond!
12: Zaterdag 12 september komt de Radio NL Artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Quarte, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3 J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.

0: is zijn openingsliedje. Waar hij ook komt te zingen, daar begint hij met het liedje. Kijk uit, hier ben ik. Henk Wijngaard.
1: Steeds van je hand.
0: Ik heb nieuws over de truck van Henk Wijngaard. Want er zijn heel veel mensen die zeggen van... Hey, wat gebeurt er allemaal met die truck? Nou, ik heb daar nieuws over. Je kunt als je een bedrijfsfeestje hebt of zo, of iets, hè, een feestje ergens in het land, en je wilt die truck daarbij hebben, dat kan. Die mogelijkheden zijn er. Ik zal nog even precies uitzoeken hoe dat zit, maar de evenementenafdeling van Radio NL die heeft daar iets mee van. Dat ding is van ons natuurlijk. En, ja. Dus de Wijngaardtruck, houd maar even in de peiling. Mocht je nog iets willen met dat ding, dat is te regelen. Goed, de groeten krijgen. Oh, dat is ook wel even leuk. Groetjes doen op de radio. De groeten uit de plantenkwekerij in Onderbroek van Roan. Dankjewel, man. En als er meer mensen luisteren die zeggen van ik wil de groet even doen, dan kan dat. Oh, ik zie hier nog eentje. Dylan Kanen uit Maastricht. De groet uit Maastricht en Tropical Nights van René Leblanc. En ja, dat is ook wel even leuk. Hè. Gewoon even een liedje van René Leblanc. Die heeft het ook goed gedaan. En ja, die is eigenlijk een beetje afgeserveerd lijkt het wel, maar... Toch niet heus. Hij is gewoon weer terug hoor met nieuwe muziek. Tropical Nights.

Ik heb daar een raar iets bij. Samuel Welt heet hij. En die moet iets bekennen. Als wij, als we Ineke en ik achter de tv zitten te kijken en we zien die man op tv, dan kijken we elkaar aan en zeggen van, nou, die heeft toch dezelfde looks en alles als Sander de Boussoyer. Precies hetzelfde. Het is toch net of die uitgestapt is of zo. Een kopie. Hè? Tenminste, dat vinden wij dan. Nou, dat klopt. Dat kan natuurlijk helemaal niet, denk ik. Weet ik veel. Maar ja, dat viel wel op. En we hebben nog wat leuks weg te geven, want er komt een dikke tentparty aan. Een ouderwetse in Pekela. Ja, ja. Dikke tentparty, dondersdikke tentparty zelfs. Met de Paladijns. Nou, dat is toch fantastisch. Die zijn weer opgestaan. En Jannes en Sneeuwbaltrio. Corrie Konings, Lucas Egea, de Havenzangers, Frank Mirella, Anita Berends, Dutch Boys, Martin Sterke, de Wuko's. Het is gewoon echt ouderwets gezellig feestje, hoor. Rhapsodies. Wouter de Polkeman, Nieuw Voor, Birdie, Imka Marina, Rien Salet, die van het broodje. Lissy, dat maanzaadbroodje. Ad van Hoorn, Harm Wierstra. Goh, Jan en Zwaan, Marlets, Mario's, José Wolters en Lady Tucker. Het is allemaal, ja, die kaarten mogen we weggeven. En dat is natuurlijk super mooi. Want ik heb één naam nog niet genoemd. En die ga ik zo draaien. Dat is namelijk ook heel speciaal. Dat is de moeder van. De moeder van Marco Schuitmaker. He, Marco heeft het niet van niks, die muzikaliteit. Die heeft dat natuurlijk van zijn moeder. En die zong in de jaren 70, 80, weet ik het, had ze ook een liedje opgenomen. Toen was ze nog getrouwd met de vader van Marco. Dus toen heette ze Ria Schuitmaker. Nu heet ze Ria Kregel. Zingt nu in een prachtig duootje, dat heet Uniek. In het noorden van het land, overal te boeken. En ja, die staan overal eigenlijk, hartstikke druk hebben die het. Superleuk. En Maria heeft dus een liedje gemaakt, die ga ik zo draaien. Maar ik moet jullie eerst even vertellen hoe je die kaarten in de wacht kunt slepen. 4 stuks. Tentparty insturen deze kant op. Tentparty. En dan maak je ook kans om 4 kaarten te winnen voor dat feestje in Pekela. Wat dan plaatsvindt op zaterdag 19 september. 19 september in Pekela. Nou, dat is natuurlijk mooi. En er is nog een dingetje toegevoegd. Je kan ook een bel horen ergens. Als je bel hoort in een van onze programma's, dan maak je kans op 11 kaarten zelfs. Nou, dat is toch fantastisch. We gaan even luisteren naar Ria Schuitmaker. Van lang geleden. Als de nacht begint en als je haar wilt zien optreden, ja, dan kun je die kaarten in de wacht slepen. En vergelijk de stem maar even met die van Marco. Hè? Want ja, dit zijn degenen eigenlijk. Ria, zijn moeder, is een superleuke, lieve, heel bescheiden vrouw. Dus ze zal nooit

0: Ria Schuitmaker. Als de nacht begint. Boris.
1: Nou, dat is ook mooi.
0: Er ging een berichtje nog binnen van Danny. Danny de driftige opschepper uit Hermen. Hernen. Oké. Okay. Hey Danny doet dit volgende schrijven. Hey, zou je een plaat van Frank van Etten kunnen draaien in het café speciaal voor Jan van der Velde, alias Jan de Weerman? Hij is vandaag jarig, alvast bedankt. Ja, inderdaad. Ik ken hem natuurlijk. He, dat is de weerman van een oud collega. Dat klopt, die heet ook Jan. He, die begon ook met spreuken en zo. We hebben eigenlijk alles afgekeken. Maar goed, maakt niet uit. Jan, van harte gefeliciteerd, man, met je verjaardag. Jan de Weerman uit Grote Gast of zo komt hij. Ik weet niet precies, maar. En Danny, bedankt voor je aanvraag. Ik ga het liedje gelijk voor Jan draaien.

0: Xbox zitten. Chris heet hij. Chris uit Schaik.
1: Zo, matje. Draai voor mij niks in mijn maat, die rechts Jack of Diamonds. Het is rechts geleden. Ik heb mijn eigen goed rustig gehouden. En ik vind dat nou wel weer een keer tijd wordt, niet?
0: Ja.
1: Hé, jongen, alvast bedankt. Spreken elkaar.
0: Ja. Later. Ja, later. Ja, inderdaad. Hij heeft ze wel rustig gehouden. En dan duurt het hem te lang. En dan komt hij weer.
1: Kom op nou, matje. Draai te maken die Jack of Diamonds. Ja, man. Draai me even, jongen. Lekker, man. Nee, bedankt de vals. Later.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Het wordt kouder. Het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.

0: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
1: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jetstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
2: Woninrichting Hans Jetstra.
1: Buitenvaart Hogeveen.
3: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
2: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
3: Kijk op ProStop.nl.
4: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals Unlimited Basis, nu met een 2-jarig abonnement met klantvoordeel voor maar €22,50 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
5: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
4: De prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
6: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
7: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
8: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Bernie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
9: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
10: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 3 uur.
9: Altijd aan.
11: Nu het nieuws op Radio NL.
12: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. In Frankrijk is een enorme lading coke onderschept met een waarde van tientallen miljoenen. Volgens de Telegraaf heeft Bolle Jos ermee te maken. De drugs werden gevonden op een vrachtschip dat onderweg was van West-Afrika naar de haven van Antwerpen. De container met de drugs zou daarna naar Dordrecht gaan. De Fiat heeft invallen gedaan in een onderzoek naar fraude tijdens corona. Het gaat om een bedrijf dat coronatesten aanbood. Dat zou voor miljoenen hebben gefraudeerd. De Fiat heeft onder meer beslag gelegd op woningen in Nederland en in het buitenland. Ook zijn administraties en horloges in beslag genomen. In Amsterdam-Noord is vanochtend een vrouw neergestoken op straat. De politie vond niet verlaten de verdachte, ook hij was gewond. Vermoedelijk heeft hij dat zelf gedaan. Hij moest naar het ziekenhuis, de vrouw niet. Waarmee en waarom er is gestoken is nog niet bekend. En problemen op de A28 bij Nijkerk? Dan mag het verkeer niet meer over de Hardenbergerbrug heen. Rijkswaterstaat heeft die afgesloten om veiligheidsredenen. Het verkeer op de A28 wordt dan ook omgeleid. Het is niet duidelijk hoe lang de brug niet gebruikt kan worden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en warm met 21 graden aan de kust tot 29 in het binnenland. Vanavond wat bewolking, morgen gaat het regenen en is het een stuk koeler rond de 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Wist u dat veel Nederlanders een vitamine D-tekort hebben? Terwijl het juist in deze tijd zo belangrijk is voor uw weerstand. Dus, kunt u wel een vitamineboost gebruiken? Kom dan lekker zonnen bij Tenning aan de Ambachtstraat 1F in Kampen. Check in op tenningzonnestudio.nl.
14: Start jouw nieuwe avontuur bij Gebo Tours achter het stuur. Altijd al touringcarchauffeur willen worden? Of ben je al chauffeur? Kom langs op onze talentendagen. Gebo Tours, het fijnste en leukste touringcarbedrijf van Nederland. Kijk voor alle info op gebotours.nl.
15: Ampa Kunststof Kozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuien. Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjeshoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op ampa.nl.
16: De Gebo Tours Talentendagen op 9 september in Harderwijk en 12 september in Nieuw-Leuzen.
17: Wereldrestaurant Fusion Plaza tussen Staphorst en Zwolle voor een onvergetelijke avond.
18: Het is gezellig, sfeervol en zelfs een indoor speelplein voor de kinderen.
17: Hier komt alles samen voor een betaalbare all-in prijs. Fusionplaza.nl.
19: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika Mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
20: Fans van Voordeel.
19: Aldi.
21: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
19: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
20: Fans van voordeel,
19: Aldi.
22: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
23: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
24: Op zoek naar jouw perfecte occasion? Kom langs bij Hybride Automotive in Kampen. Geen verrassingen, geen rijklaarkosten, alleen puur rijplezier. Check hybride-automotive.nl.
25: 6 minuten over 3 geworden. Dit zijn de problemen op de weg. De A28, daar staat een behoorlijke file tussen Amersfoort en Amersfoort-Vathorst. Een half uurtje vertraging, afgesloten zelfs door een ongeval. Dan de snelheidscontroles van Reuzemee. De A2 Weert richting Echt bij 202.1. En dan de A6 Emmeloord richting Lelystad. En Volendam bij 83.6.
26: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
27: Stefan Meij!
25: Ja! Goedemiddag, je werkweek is weer begonnen en we gaan ook beginnen. Maar dan even met Marco.
28: Lussel!
26: Dit is de muziek van Radio NL.

Marcus Uitmaker. Loesoe! En we draaien ook nog een schreeuwend van de daken. Je zou mij eens moeten horen in een feesttent. Alle machtig man. De nachtmerrie van elke geluidsman. Om mij buiten te schuiven als ik een microfoon in handen heb. Zeg, deze week hele toffe week. Sowieso muzikaal gezien. En wij geven kaarten weg voor een donders dikke tentparty. En mijn collega Hessel, die was zo aan vlammen vanmiddag. Hij vertelde me dat even buiten de uitzending om. En niet gebruiken. Nee, ik zei dat doe ik niet. Maar hij dacht dat het 2:30 was net. Die man wordt ook een dagje ouder natuurlijk. En toen opeens dacht hij van, oh ja, ik moest nog de kaarten weggeven. Nou, dat gaan we nu doen. Wil jij naar de donders dikke tentparty in Oude Pekela? Laten we gewoon zeggen wat het is. Dan app je nu even tentparty. En wie weet word je teruggebeld. Krijg even 4 kaarten nog. Dat gaan we regelen voor 4:15. Dus wil je 4 kaarten? Dan dat doen we maar even. Hè? En hoor jij deze week een bel voorbij komen? Gewoon random. Terwijl een DJ aan het lullen is op de radio. Dat doen we wel vaker. Hoor je opeens een bel voorbij komen? Dan heb jij bel. Niet tentparty, maar het woordje bel. En als we dan terugbellen, jee, dan krijg je 11 kaarten. Voor jezelf en voor 10 vrienden. Dus lekker stappen in Oude Pekela, sowieso. Hey, goed opletten. En vanaf dit moment kun je dus even appen voor de kaarten. En voor alle duidelijkheid, ik ga zelf natuurlijk ook nog wat kaarten weggeven. Maar eerst nog even die van collega Hessel. Die zat zo in de flow. Dat hebben we af en toe, hè, bij DJ's. Dan zijn we zo lekker bezig, dan vergeten we helemaal de tijd. Kan gebeuren, hè? Nou, we zijn begonnen. Even zien welke kant het op gaat vandaag. De vraag is, kan ik iets voor je draaien? Wat moet ik doen? App het gewoon.

0: Een bijzondere vakantie in België beleven? Geniet van je eigen vakantiehuisje bij Sunparks. Midden in de Kempen of aan de Oostduinkerkse kust. Daar is van alles te beleven. Fiets samen door de bossen, ga uitwaaien op het strand, bezoek attractiepark Plopsaland en duik in het subtropisch zwembad. Boek nu je vakantie op sunparks.nl.
1: Zoek jij een heftruck, vrachtwagen, shovel of grasmaaier? Kijk eerst op agitrader.nl. Je kunt filteren op locatie, dus wie weet vind jij die droomshovel wel bij jou in de buurt. Kijk snel op agitrader.nl en vind wat je zoekt.

0: Want bij autobedrijf Sieleman in Nieuw-Leuzen staan maar liefst 250 auto's en 30 brommobielen op voorraad. Ook voor onderhoud, reparatie en het wassen van jouw auto.
1: Autosieleman.nl.
0: Burgemeester Bakslaan in Nieuw-Leuzen.
2: Ben jij creatief, gemotiveerd en klaar voor een nieuwe uitdaging in de horeca? Wegrestaurant De Lichtmis is op zoek naar enthousiaste collega's voor zowel de keuken als de bediening. Kom werken in een gezellig team. Kijk snel op werkenbijdelichtmis.nl. De Lichtmis, al generaties lang gastvrij.
3: Het wordt kouder, het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
4: BTN De Haas. Al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen.
5: Handschoffelmachines, bietenmolens, zand- en veenploegen en handcultivators. Elke dinsdag in werking te zien bij de Korenbeurs op de Vismarkt. Sinds 25 juni 1925 leverancier voor Agrarisch Nederland.
4: BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
3: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
6: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
7: Jongens, eten!
8: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
9: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
10: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
12: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
13: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
14: Win deze week kaarten voor de Donders Dikke Tentparty in Bekelam. Maar app Tentparty in de app van Radio NL. Bellen we je terug? Dan win je 4 kaarten voor de Donders Dikke Tentparty op zaterdag 19 september in Bekelam. Maar hoor je de bel? App dan bel in de app van Radio NL. Bellen we je dan terug, dan win je 11 kaarten. Zodat jij samen met 10 vrienden kan stappen in Bekelam. Info en actievoorwaarden, radionl.fm.
15: Ridderkerk, goedenavond!
16: Zaterdag 12 september komt de Radio NL artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Kwarten, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3 J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.

ouderwetse sound van de jaren 60 weer helemaal terug op Radio NL. Helemaal te gek. The Wannabes en Johnny Valentine. Shaken. Ja. Zeg, zaterdag 19 september niks te doen. Deze week volop kaarten winnen bij Radio NL. Gaat er een bel, dan kun je zelfs 11 kaarten winnen. Maar dit moment moet je jezelf even afvragen. Wil jij de Paladijns live zien? Wil je Jannes live zien? Wil je Sneeuwbal Trio? De Dutch Boys? Anita Beres met 765438? Wil jij de Marlets met Ali Baba en Marieke Doe Open zien? De Mario's? De Mario's. De meer dan 25 artiesten op één podium. Het vindt plaats 19 september in Pekela. De Donders Dikke Tent Party. Je maakt nog kans. Ik ga binnen nu en een paar minuten ga ik iemand terugbellen. Omdat Hessel, die was het even, vergeten. Kan gebeuren. Het heest van de strijd. En dan tussen 4 en 6 gaan we ook nog weer 4 kaarten weggeven. Maar hoor je de bel voorbij komen? Hey, dan zeker even appen. Het wordt je bel. Maar nu, Tent Party. Ja, het is niet ingewikkeld. Het is geen hogere wiskunde. Maar wil je 4 kaarten voor een onwijs goed feestje? Dan app je nu even Tent Party. En wie weet, word je zo teruggebeld door mij.

0: Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: Maas, bekend van Vlodder en natuurlijk Amsterdam, dat hij dit nog nooit heeft gebruikt. Ontzettend eng. Had zo bij de lift gekund. Oh nee, dat was hij nog niet uit natuurlijk. Zeg, deze week geven schandalen veel kaarten weg. De Donders Dikke Tent Party 19 september in Pekelaar met alleen maar oude meuk op het podium. Dat zeg ik oneerbiedig, maar het is gewoon gaaf. Hè? Waar vind je nog een groot podium met alleen maar de artiesten van vroeger? Kwaliteitsmuziek, Frank en Mirella, Anita Berends, De Paladijns, Janne Sneeuwbal Trio, Corrie Konings, Lucas en Gea met een aangepaste set, heb ik begrepen. Allemaal oude liedjes, Jan en Zwaan. De Mario's, de Marlins. Nou ja, we gaan nu even bellen. Want je had even tentparty kunnen appen. En zometeen tussen 4 en 6 hoor je ook nog even een oproep van mij. Dan kun je nog een keer appen en hoor je de bel deze week. Nou ja, dan kun je zelfs 11 kaarten verdienen. Nou, we gaan bellen ergens in de landen. Oude Pekelaar gaan we hier naartoe sturen. Boven in Nederland. Het tripje, het ritje, meer dan waard, zeg ik. Een joekel van een feestent. En wie gaat erheen?
1: Marianne.
0: Hey, met Stefan Leur van Radio NL.
1: Hey.
0: Hey, jij wil wel naar een mooi feestje?
1: Jazeker.
0: Ja, oké. Okay. Je weet ook wat voor feest het is, hè? Het is de artiesten van vroeger,
1: hè? Ja, ik ben er bekend mee.
0: Er is geen Samuel Welten, er is geen Martje Hoogkamer, dat is er helemaal niet.
1: Super gaaf.
0: Wel de moeder van Marco Schuitmaker, heb ik begrepen. Zeg, gefeliciteerd met de kaarten. We gaan ze naar je opsturen. Veel plezier daar.
1: Oké, dankjewel.
0: Oké, doeg. Doei. Nou, en deze, dames en heren, die staan er gewoon. Moet je toch een keer meemaken.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
4: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
5: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Bij Toelevering Online regel je alles voor jouw kozijnproject. Zelf samenstellen, direct je prijs en supersnel geleverd. Waar en wanneer jij wilt. Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.

0: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
1: Gereedschap, ijzerwaren of andere materialen nodig? Met de maandelijkse acties van Bouwcenter Concordia vul je voordelig jouw bus. Kom naar onze vestigingen en ontdek de acties van de maand.
2: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
1: Elke maand scherpe acties. Dat is Bouwcenter Concordia. Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jutstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
3: Woninginrichting Hans Jutstra.
1: Buitenvaart Hogeveen. Bestel nu ook via onze webshop. Ga naar bouwcenterconcordia.nl.
2: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
4: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
5: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Op zaterdag 19 september komt de Donderstikke Tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
8: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
9: Ja.

0: uur. Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Bondskanselier Merz is diep geschokt door de verkiezingswinst van de rechtsradicale AfD in Sachsen-Anhalt. De partij haalde bij de deelstaatsverkiezingen bijna 44% van de stemmen. De partij van Merz halveerde. Hij erkende dat dat onder meer komt door zijn lage populariteit. Er moet flink wat gebeuren om ons land weerbaarder te maken tegen extreem weer, zoals droogte of juist veel regen. In een nieuw advies staat onder meer dat het gemaal bij IJmuiden vernieuwd moet worden en het IJsselmeer meer water moet vasthouden. De plannen kosten miljarden. In de Engelse stad Portsmouth zijn bij een protest tegen migranten meerdere agenten gewond geraakt en ook zijn er politieauto's vernield. Het protest vannacht was vooral gericht tegen bootjes met migranten die aankomen vanuit Frankrijk. Eergisteren was er in Dover ook al zo'n protest. En een heterdaadje op een begraafplaats in Utrecht. Er zijn vanochtend 4 mannen opgepakt voor het vernielen van een grafmonument. Een medewerker zag het gebeuren en belde de politie. Volgens de regionale omroep is het personeel van de begraafplaats op advies van de politie naar huis gegaan. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en warm met 21 graden aan de kust tot 29 in het binnenland. Vanavond wat bewolking, morgen gaat het regenen en is een stuk koeler rond de 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Wist u dat veel Nederlanders een vitamine D-tekort hebben? Terwijl het juist in deze tijd zo belangrijk is voor uw weerstand. Dus kunt u wel een vitamineboost gebruiken? Kom dan lekker zonnen bij Tenning aan de Ambachtstraat 1F in Kampen. Check in op tenningzonnestudio.nl.
4: Start jouw nieuwe avontuur bij Gebo Tours achter het stuur. Altijd al touringcarchauffeur willen worden? Of ben je al chauffeur? Kom langs op onze talentendagen. Gebo Tours, het fijnste en leukste touringcarbedrijf van Nederland. Kijk voor alle info op gebotours.nl.
5: Ampa Kunststof Kozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuien. Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjeshoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op ampa.nl.
4: De Gebo Tours Talentendagen. Op 9 september in Harderwijk en 12 september in Nieuw-Leuzen.
6: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
7: En mooi groen.
6: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
7: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
8: Duurzaam bouwen? Met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
9: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
10: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
11: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
12: Wat zijn uw gouden of zilveren sieraden waard? Laat ze gratis taxeren bij Hendrik Haverhoek Edelmetaal. Maak een afspraak en kom langs. Hendrik Haverhoek Edelmetaal. Kijk op inkoopedelmetalen.nl. Ook voor onze pre-owned Rolex-collectie.
13: Op zoek naar jouw perfecte occasion? Kom langs bij Hybride Automotive in Kampen. Geen verrassingen, geen rijklaarkosten, alleen puur rijplezier. Check hybride-automotive.nl.
14: 1, 2. Ja, we zijn er nog. Alles mogelijk. 4 minuten over 4 is het geworden. Dit zijn de problemen op de weg. A28 Leuzen-Zuid richting Amersfoort-Vathorst. Dat is nog steeds afgesloten. 3 kwartier ellende daar. En dan de snelheidscontroles A6 Emmeloord richting Lelystad 83.6. En de A12 Arnhem richting Bennekom 111.9.
15: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
16: Stefan Leeuwen!
14: Ja, goedemiddag. We gaan eens even beginnen met een oudje. Iets met kussen en zo, maar dan in het Engels. En Samantha Steenwijk komt eraan.
15: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Week, wat een goede plaat. Samantha Steenwijk, één blik is genoeg.
1: Hoor je net zelf ook. Weet je waarom dit zo lekker valt? Omdat het eigenlijk vrienden voor het leven is. Onder de motorkap, vrienden voor het leven. Daarom klinkt het zo bekend. Leuk, mooi gedaan. Samantha Steenwijk op Radio Del. Onze nieuwe deze week. Ze zal er blij mee zijn. Nou, vanaf dit moment, wij ook. Vanaf dit moment kun je even weer gaan appen. We geven namelijk kaarten weg voor 19 september. Op een zaterdagavond, donders dikke tentparty. In Pekela, met optredens van alleen maar oud-gedienden van vroeger. Die je gewoon een keer gezien moet hebben. De Marlets, Alibaba. Marieke Doe is open. De Mario's zijn er. Harm Wierstra is er gewoon. Richelet met zijn broodje en bolletje wit. Er is een Polgaman, is er. De Dutch Boys zijn er. Anita Beres, Frank en Mirella. De Havenzangers, Corrie Konings, Lucas en Gea met een mooie set. Jannes, Sneeuwbaltrio en ook The Legends Are Back. De Paladijns. Daar moet je gewoon bij zijn. We hebben kaarten voor je. App nu het woordje tentparty. En wie weet word je zometeen teruggebeld door mij. Heb je 4 kaarten en hoor je deze week random. Het is nog niet gebeurd vandaag volgens mij. Ofwel, dat weet ik niet. Maar komt de bel voorbij, dan schrikken we onszelf ook helemaal kapot hier. Want wij hebben natuurlijk een koptelefoon op. Dat horen we echt 10 keer zo hard. Als de bel gaat, dan heb je niet tentparty, maar het woordje bel. En dan ga jij en nog 10 vrienden gewoon even naar de donders dikker tentparty feest.

Henk Dissel en Jansen. Nou, we horen niet dagelijks, maar af en toe. En ik heb het zelf ook wel eens, als ik naar de radio luister, ook naar Radio NL, denk ik van, oké, nou, ik hoop dat die gasten mij eens even verrassen vandaag. Ik hoop dat iemand een lekker liedje heeft aangevraagd. Dat gebeurt dagelijks natuurlijk. Maar, en dat we een beetje, nou ja, een beetje buiten de regeltjes kleuren. Dat je ook eens een keer wat leert. En dat je muziek hoort bij ons. Dat je denkt van, nou. Show. Ja. En dan positief of negatief. Dat kan alle kanten op in dit programma natuurlijk. Maar we gaan nu even iets Frans draaien. En voordat je gaat zappen, het is Frans. En niet Frans-Duits, maar het is de Franse chanson. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Ja, beetje Frans. En country en Volendam. Waarschijnlijk nog nooit op onze antennes geweest. Ofwel, dan is het gewoon genieten geblazen. Want dit is ook Jan Smit. MUZIEK

Ja, inderdaad. Jan Ers uit Volendam dan. Gewoon op onze antennes. En mocht je geen Frans kunnen, het gaat erom. In zijn begin van zijn carrière, hij zong gewoon letterlijk. Nou ja, ik wil eigenlijk als ik later groot ben, wil ik mijn leven wil ik zo inrichten dat ik in Breskens ga wonen. Ik wil een mooie auto kopen, ik wil een bootje en ik wil in Zeeland wonen. Bijna alles is uitgekomen. Alleen hij moet nog een keer even naar Zeeland verhuizen. Zong hij letterlijk in het liedje. Pak de tekst er maar eens even bij.

0: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
1: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jutstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
2: Woninginrichting Hans Jutstra.
1: Buitenvaart Hogeveen.
0: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
3: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
5: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
4: Oh, en nu niet?
5: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
4: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
3: De megajackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
7: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
8: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
9: Win deze week kaarten voor de Donders Dikke Tent Party in Beekeland. App Tentparty in de app van Radio NL. Bellen we je terug? Dan win je 4 kaarten voor de Donders Dikke Tentparty op zaterdag 19 september in Pekela. Maar hoor je de bel? App dan bel in de app van Radio NL.
10: En dan gaan we stappen in alle peen.
9: Bellen we je dan terug? Dan win je 11 kaarten. Zodat jij samen met 10 vrienden kan stappen in Pekela. Info en actievoorwaarden radionl.fm.
11: Ridderkerk, goedenavond!
12: Zaterdag 12 september komt de Radio NL artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Kwarten, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.
9: Is Radio NL.
13: Altijd aan. Radio NL.
9: Altijd aan. Van Ewijk Zonwering is dé specialist van Flevoland. Van onder andere raambekleding, zonwering, lamellendaken, rolluiken, horren en garagedeuren. Al ruim 35 jaar staat Van Ewijk Zonwering voor u klaar. Met deskundig advies en service. Bezoek onze showroom in winkelcentrum Tjalk in Lelystad.
14: Radio NL.
9: Weerbericht.
15: 4:58 geworden. Nou, de laatste zomerdag van dit jaar. Althans, het schijnt. Maar ja, dat moet je nooit geloven natuurlijk. Je weet nooit wat er nog aankomt. Vanavond sowieso wat bewolking vanuit het westen. Het gaat niet regenen. Regenen behalve in het oosten van het land. Dat kan een beetje, ja, plaatselijk kan het gaan plannen. Zo staat hier. Vanaf woensdag veel meer buien overal. Onweer, vrij veel wind. Vandaag maximaal 26 graden in het zuiden. Morgen dan zakt het bijna 10 graden. Morgen wordt het 17 graden maximaal. En woensdag 18, donderdag 19. Nou, blijft een beetje rond die temperatuur. Allemachtig, joh. Dan de hoofdpunten uit het nieuws. Binnen en buitenland. Wat is er allemaal weer gebeurd? We gaan luisteren. Goedemiddag.
16: Goedemiddag. Dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot.
14: Minister Sjoerdsma vindt het onacceptabel dat hulpgoederen Gaza niet binnenkomen, waar het Rode Kruis vanochtend voor waarschuwde. Nederland blijft Israël vragen om mensen in nood te helpen, zegt de minister. Over 20 jaar is het einde oefening voor de telers in de Bollenstreek, zegt de Delta-commissaris. De grond wordt daar langzaam ongeschikt door verzilting. Ook waarschuwt hij dat er veel meer gedaan moet worden tegen extreem weer. In Rijkswaterstaat is de Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk aan het checken. Die is met onmiddellijke ingang gesloten na een inspectie. Er staan flinke files. Eerder ging de Merwedebrug bij Gorkum dicht voor vrachtwagens.
15: Dankjewel. Dit zijn de problemen onderweg. A16 Breda richting Rotterdam, Dordrecht Centrum. Daar staat een uur vertraging. En op de A2 Weert richting Echt. Even opletten, een flitscontrole bij 202.1. En de A7 Den Oever richting Bolsward, Witmarsum 107.7.
16: Ja,

de muziek van vroeger. En wil je naar een feestje waar dit alleen maar live gespeeld wordt op een podium genieten, geblazen en zuipen en dansen? 19 september, de Donners Dikke Tent Party in Pekela. Wil je erbij zijn, dan app je nu even het woordje tentparty. En over een paar liedjes, dan ga ik rondbellen en krijg jij gewoon 4 kaartjes.

vergeten ben. Dat ik nog zoveel kleine dingen van je ken. Omdat ik steeds ben blijven dromen, dat het toch zover zou komen, ben ik blij dat ik je niet vergeet.

0: Donders Dikker Tent Party. Meer dan 25 artiesten van vroeger. De hele week strooien we met kaarten. En we hebben er nu 4 liggen voor. Oei, oei, oei.
1: Hi, mijn Amber.
0: Hallo, met Stefan Leur van Radio NL. Goedemiddag.
1: Hi.
0: Hey, ik heb goed nieuws voor je. Jij gaat van ons 4 kaarten krijgen. 4 gratis toegangskaarten voor de Donders Dikker Tent Party.
1: Bliksem, dat is mooi.
0: Bliksem. Oh, dat vind ik een mooi woordje. Bliksem. Nou, heel veel plezier daar. Jij gaat genieten van de Paladijn, Jannes, Corrie Konings, Stilbal Trio. Wat een mooi feestje.
1: Komt goed, dankjewel.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Gereedschap, ijzerwaren of andere materialen nodig? Met de maandelijkse acties van Bouwcenter Concordia vul je voordelig jouw bus. Kom naar onze vestigingen en ontdek de acties van de maand.
3: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
2: Elke maand scherpe acties. Dat is Bouwcenter Concordia.

0: Want bij autobedrijf Sieleman in Nieuw-Leuzen staan maar liefst 250 auto's en 30 brommobielen op voorraad. Ook voor onderhoud, reparatie en het wassen van jouw auto.
1: Autosieleman.nl.
0: Burgemeester Bakslaan in Nieuw-Leuzen.
2: Bestel nu ook via onze webshop. Ga naar bouwcenterconcordia.nl.
3: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
4: Bij Toelevering Online regel je alles voor jouw kozijnproject. Zelf samenstellen, direct je prijs en supersnel geleverd. Waar en wanneer jij wilt. Toeleveringonline.nl, het kozijnplatform voor de bouw.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Kozijnen bestellen. Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
7: Als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe fietenlocaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp. Nu 111 fietenolie tankstations.
8: Het wordt kouder, het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser, komt goed.
9: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
8: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
10: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
11: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
12: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip? Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 5 uur.
11: Altijd aan.
13: Nu het nieuws op Radio NL.
14: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk, waar de A28 overheen loopt, blijft de komende 2 dagen nog dicht, zegt de ANWB. Er lijken problemen te zijn met de constructie. Rijkswaterstaat onderzoekt nu wat er precies aan de hand is, nadat eerdere metingen volgens de regionale omroep afwijkingen lieten zien. Er staan flinke files. Het zou goed kunnen dat er over 20 jaar geen bloembollen meer geteeld kunnen worden in de Bollenstreek, waarschuwt de Delta-commissaris. De grond wordt langzaam ongeschikt door droogte en verzilting, schrijft hij in een rapport. Ook waarschuwt hij dat er flinke maatregelen moeten komen om beter voorbereid te zijn op extreem weer. Buitenlandminister Sjoerdsma vindt het onacceptabel dat er nauwelijks hulpgoederen Gaza binnenkomen. Het Rode Kruis maakt zich zorgen nu er zo weinig hulp komt. Sjoerdsma blijft bij Israël aandringen op toegang tot Gaza voor hulpgoederen, zeker omdat mensen daar in nood zijn. En er is een man aangehouden voor de steekpartij in Amsterdam-Noord. Daar werd vanochtend een vrouw neergestoken. De man werd al snel gevonden, een stukje verderop. Hij had zichzelf verwond en moest ook naar het ziekenhuis. Waarschijnlijk kennen de twee elkaar. Wat de precieze aanleiding is, wordt nog onderzocht. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en warm met 21 graden aan de kust tot 29 in het binnenland. Vanavond wat bewolking, morgen gaat het regenen en is het een stuk koeler rond de 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Wist u dat veel Nederlanders een vitamine D-tekort hebben? Terwijl het juist in deze tijd zo belangrijk is voor uw weerstand. Dus kunt u wel een vitamineboost gebruiken? Kom dan lekker zonnen bij Tenning aan de Ambachtstraat 1F in Kampen. Check in op tenningzonnestudio.nl.
16: Start jouw nieuwe avontuur bij Gebo Tours achter het stuur. Altijd al touringcarchauffeur willen worden? Of ben je al chauffeur? Kom langs op onze talentendagen. Gebo Tours, het fijnste en leukste touringcarbedrijf van Nederland. Kijk voor alle info op gebotours.nl.
17: Ampa Kunststof Kozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuien. Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjeshoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op ampa.nl.
16: De Gebo Tours Talentendagen. Op 9 september in Harderwijk en 12 september in Nieuw-Leuzen.
18: Wereldrestaurant Fusion Plaza tussen Staphorst en Zwolle voor een onvergetelijke avond.
19: Het is gezellig, sfeervol en zelfs een indoor speelplein voor de kinderen.
18: Hier komt alles samen voor een betaalbare all-in prijs. Fusionplaza.nl.
20: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop en stop voor altijd. En dat voor maar €295.
21: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
20: Kijk op ProStop.nl.
22: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
23: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
22: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
16: Zaterdag 12 september komt alles samen in Hiersum tussen Bolsward en Workum tijdens de finale van de Ural NK Autocross. De beste autocrossers van Nederland. 8 klassen, 3 maandjes. Iedere meter telt, want hier worden de Nederlandse kampioenen gekroond. Ural NK Autocross. Dit wil je niet missen. Kijk voor meer info op nkautocross.nl.
24: Op zoek naar jouw perfecte occasion? Kom langs bij Hybride Automotive in Kampen. Geen verrassingen, geen rijklaarkosten, alleen puur rijplezier. Check hybride-automotive.nl.
25: 3 minuten over 5 geworden. Dit zijn de files van dit ogenblik. Er staan er 2 lange op de A27. Luister goed. Breda richting Gorkum. Dat is eigenlijk tussen Hank en industrieterrein Avelingen. 83 minuten. Zwaar ongeval. 11 kilometer. En 14 kilometer op diezelfde weg. Maar dan tussen Everdingen en Gorkum. En daar staat 40 minuten. Snelheidscontroles. A2 Weert richting Echt. Meer dan de kant van Weert. 202.1. De A7 Den Oever richting Bolsward. 107.7. De A12 Maan richting Utrecht. 7.3. En de A16 Dordrecht. Richting Zevenbergshoek 59.6.
16: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
26: Stefan Leer!
25: Ja, we gaan even draaien. Een zomersliedje en een vies liedje. Huh?
16: Dit is de muziek van Radio NL.

is een bruiloft top 200 en deze die staat op nummer 89. Kijk maar eens even online. Er zijn liedjes wat vaak op Nederlandse, op bruiloft wordt gedraaid qua Nederlandse muziek. Dan staat die best wel hoog, dus dat is mooi. Swingt ook de pan uit, hè? Henk Benaar en ik weet, ik word ouder. Nou, kwart over vijf geworden. Mooi dat je luistert ook. Alleen, ik heb wel heel slecht nieuws, want de kaarten voor de donderdikke tentparty in dit programma, die zijn op. We hebben 2x4 kaarten weggegeven. Dus vanavond bij Ivo maar even goed opletten. En ik heb zo'n vermoeden dat vanavond bij hem de bel gaat klinken. En als de bel gaat klinken, dan even appen bel, want dan krijg je 11 kaarten. Voor jou en voor nog 10 vrienden natuurlijk.

Lange Frans, Donnie, Billy Duns dan. Nou, dat zijn de mannen die de playlist momenteel beheren. Want dat leeft en het is leuk en het best lekker en het is van deze tijd. Maar dan is er opeens op de playlist van Radio NL gitaren. In de vorm van nederrock. Oh man, hoor dit eens even. Misschien heb je vroeger wel in de scheur gehad. Een Ford. Maar dan niet zomaar een Ford. Misschien wel een Ford Crossroad, maar dat ook niet. Een Ford Sierra.

0: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
1: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
2: Tot snel op 247wood.nl.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.

0: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo. Voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Bij Toelevering Online regel je alles voor jouw kozijnproject. Zelf samenstellen, direct je prijs en supersnel geleverd. Waar en wanneer jij wilt. Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
2: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
3: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
2: Kijk op ProStop.nl.
4: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
5: Het wordt kouder, het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
6: Nog 309.000.
7: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
8: 7 sturen.
7: Alcantara bekleding.
9: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
6: Kijk eens, gevonden.
9: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
5: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1 plus 1 gratis. En Calvé pindakaas alle potten van 350 gram ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
11: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
12: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
13: Win deze week kaarten voor de Donders Dikke Tent Party in Beekelam. App Tent Party in de app van Radio NL. Bellen we je terug? Dan win je 4 kaarten voor de Donders Dikke Tent Party op zaterdag 19 september in Pekela. Maar hoor je de bel? App dan bel in de app van Radio NL.
14: En dan gaan we stappen in alle peen.
13: Bellen we je dan terug? Dan win je 11 kaarten. Zodat jij samen met 10 vrienden kan stappen in Pekela. Info en actievoorwaarden radionl.fm.
15: Ridderkerk, goedenavond!
16: Zaterdag 12 september komt de Radio NL Artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Quarten, Richelle, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3 J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.
13: Is Radio NL.
17: Altijd aan. Radio NL.
13: Altijd aan.
18: Van Ewijk Zonwering is dé specialist van Flevoland. Van onder andere raambekleding, zonwering, lamellendaken, rolluiken, horren en garagedeuren. Al ruim 35 jaar staat Van Ewijk Zonwering voor u klaar. Met deskundig advies en service. Bezoek onze showroom in winkelcentrum Tjalk in Lelystad.
19: Radio NL.
13: Weerbericht.
20: 1 minuut over 5:30. Nou, dit is de laatste zomerdag van dit jaar, hebben ze gezegd. Vanavond is er wel bewolking, weinig regen. Nou, de komende dagen wisselvallig vanaf woensdag. Dan gaat het echt het kan geregenen vanaf woensdag. Nou, vandaag was het in het zuiden 26 graden. Morgen wordt het ongeveer 17 tot 18 graden. Dan de hoofdpunten uit het nieuws. We gaan eens even weer luisteren wat er gebeurd is in ons... niet in ons landje, maar binnen en buitenland. Goedemiddag.
21: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. FC Utrecht is de eerste mensen op het spoor die eergisteren met vuurwerk en bekers gooiden bij de wedstrijd tegen Go Ahead. Die wedstrijd werd gestaakt en wordt morgen uitgespeeld. De hooligans krijgen misschien een stadionverbod. Het gaat nog zeker 2 dagen duren voor de A28 bij Nijkerk weer open gaat. Er zijn problemen met de Hardenbergenbrug en daardoor moet het verkeer omrijden. Rijkswaterstaat inspecteert de brug nu. En telers in de Bollenstreek zijn het niet eens met de Delta-commissaris. Die zegt dat er over 20 jaar geen bollen meer geteeld kunnen worden door verzilting. De telers denken dat dat is op te lossen met gezuiverd rioolwater.
20: Dan de files. De A15 Oostvoorne richting Ridderkerk 36 minuten. 2 op de A27 Breda richting Gorkum 74. En Utrecht richting Breda, dat is, even kijken, tussen Lexmond en Gorkum, daar staat ook 71 minuten. En dat komt door een ongeluk. Nou, snelheidscontroles. De A2 Weert richting Echt, ter hoogte van Weert zelf. 202.1. De A6 Muidenbergen richting Lelystad 69.4. De A7 Grensbeduitsland richting Winschoten 245.0. En de A27 Hilversum richting Almere. Even opletten bij 180.

Mooi. Mooi om een keer weer te horen. André Grote, de Nederlandse vertaling van de Deutsche Schallplatte. Beetje Tom. En weet je nog waar wij die mooie dag hebben gehad met de Wijngaard? In het dorp Nieuw-Leuzen. Nou, daar woonde deze man. Daar schreef hij zijn liedjes. Naar geboren en getogen durf ik niet te zeggen. Maar de laatste jaren van zijn leven heeft hij in Nieuw-Leuzen gewoond. En daar kon je ook gewoon, je kon gewoon naar hem toe. Want op een gegeven moment was hij waarzegger geworden. Kon je gewoon naar hem toe, handopleggingen en dat soort dingen. Ja, mooi, mooi. Dan een debutant op Radio NL. Erik van Hoof en volle gas.

zoveel moois gemaakt in het leven. Engels, Duits, Frans, PZN. En vandaag is een keer niet like flying, maar run away home.

Ferry de Leeds en Shaquille. Met een monsterhit. Baco in Monaco. En je hoort ook Spang. Drie keer fout gewoon. Zo af en toe is in dit programma, dan draaien we een langzame lummel. En als we eentje draaien, dan pakken we meteen ook even een goeie erbij. Nou ja, alles wat in ons systeem staat. Maar langzame muziek, dat is gewoon goed. En volgens mij zit in deze plaat gewoon een sample van BZM. Maar daar hebben we het verder niet over. Dit is Janne.

Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het altijd al.

0: autobedrijf Sieleman in Nieuw-Leuzen staan maar liefst 250 auto's en 30 brommobielen op voorraad. Ook voor onderhoud, reparatie en het wassen van jouw auto.
1: Autosieleman.nl.
0: Burgemeester Bakslaan in Nieuw-Leuzen.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
4: Bart isoleert met de isolatieshop. Ja. De aannemer, de energiecoach. Hi. Echt heel Nederland isoleert met de isolatieshop. Met de grootste voorraad en snelste levering van, ook heel Nederland. Doe het zelf, hoor.
5: Oh, fuck, man.
4: Isoleren doe je met isolatieshop.nl.
3: Kozijnen vandaag besteld, met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
6: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
7: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
6: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
7: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
6: En als je voor jezelf werkt?
7: Ook gewoon één factuur per maand.
6: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
8: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein. Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
10: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Al snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
11: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
12: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: uur. Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. FC Utrecht is de eerste mens op het spoor die onrust stookte bij de wedstrijd tegen Go Ahead afgelopen weekend. Daar werden bekers en vuurwerk op het veld gegooid, waardoor de wedstrijd moest worden gestaakt. De club heeft al een paar stadionverboden uitgedeeld. Morgen wordt de wedstrijd uitgespeeld. De transportbranche baalt van de problemen met de brug op de A28 bij Nijkerk. Die is uit voorzorg gesloten na een inspectie. Dat kost de sector €1 miljoen per dag en de brug blijft nog zeker 2 dagen dicht. Vrachtwagens mogen ook al een tijdje niet meer over de Merwedebrug bij Gorkum. Telers in de Bollenstreek zijn het niet eens met de Delta-commissaris. Die zegt dat er over 20 jaar geen toekomst meer voor hen is door verzilting in de grond. De bollentelers zeggen daar vast wel een oplossing voor te kunnen vinden, zoals het gebruiken van gezuiverd rioolwater. Er is vanmiddag een steekpartij geweest in een bos in het Brabantse Gemert, meldt de regionale omroep. Spelende tieners zouden ruzie hebben gehad. Een jongen raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Aan het eind van de middag is een meisje van 15 opgepakt. Er wordt nog gezocht naar 2 andere tieners. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft nog lang zacht, wel wordt het vanavond bewolkt. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen regen, aan de kust een stevige zuidwestenwind en een stuk koeler met 17 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Wist u dat veel Nederlanders een vitamine D-tekort hebben? Terwijl het juist in deze tijd zo belangrijk is voor uw weerstand. Dus kunt u wel een vitamineboost gebruiken? Kom dan lekker zonnen bij Tenning aan de Ambachtstraat 1F in Kampen. Check in op tenningzonnestudio.nl.
4: Start jouw nieuwe avontuur bij Gebo Tours achter het stuur. Altijd al touringcarchauffeur willen worden? Of ben je al chauffeur? Kom langs op onze talentendagen. Gebo Tours, het fijnste en leukste touringcarbedrijf van Nederland. Kijk voor alle info op gebotours.nl.
5: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
4: De Gebo Tours Talentendagen. Op 9 september in Harderwijk en 12 september in Nieuw-Leuzen.
6: Het wordt kouder. Het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
7: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
6: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
8: De

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
2: Op zoek naar jouw perfecte occasion? Kom langs bij Hybride Automotive in Kampen. Geen verrassingen, geen rijklaarkosten, alleen puur rijplezier. Check hybride-automotive.nl.
3: Een paar minuten over zes geworden, nog één lange file van 80 minuten. 8 kilometer op de A27 tussen Noorderloos en de Merwedebrug, de Gammelding. En dan de snelheidscontroles nog 2 op de A2 Weert richting Echt bij 202.1. En de A9 Alkmaar richting Haarlem-Heemskerk, daar staan ze 56.8.
4: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van...

Dit moet heel slecht hebben geleken op papier. Zullen we een liedje maken over Titanic? En ja, dat is een lastige keuze. Een liedje over een Titanic. En dan kom je met zo'n monsterplaat aan. Ja, ik vind het heel erg gaaf. Heel erg gaaf. 6:10 geworden. Deze week regent het kaarten voor een donderdik tentfeest. Op 19 september in Pekela. Heel veel oude artiesten op het podium. Echt heel veel. En ik zat even te googlen. En tot mijn grote verbazing. Degene die dat hele feest aan elkaar lult, die hoor je nu even zingen. Tineke. Willems. Allemaal machtig. Het Rode Vinci.

0: Hartje Hooghamer. En als ik het goed heb begrepen, dan is deze plaat geschreven door die gast die ook de tekst heeft geschreven van Zon, zien zakken in de zee. Ik had het ook verkeerd gelezen hebben, maar goed. Ik zal het eens een keer uitzoeken. Maar in principe, daar leur je nooit weer wat van. En dan...
1: Cheers.
2: Hey. Hij was 15 jaar jong, toen hij een kerkkoortje zong. Maar hij was al de schrik van de buurt. Hij stak met twee kaarsen de kerk in brand. Toen is hij van het koortje gestuurd.

lag op de grond, een klein meisje gewond. Ze lag daar zo stil op de straat. De brani verdween.

Zometeen heel veel plezier met Ivo Brasveer. En morgen, hey, dan spreek ik mij weer vanaf een uurtje of drie. En vergeet het niet, Ivo gaat nog kaarten weggeven zo, hè. Succes!

Een bijzondere vakantie in België beleven? Geniet van je eigen vakantiehuisje bij Sunparks. Midden in de Kempen of aan de Oost-Duinkerkse kust. Daar is van alles te beleven. Fiets samen door de bossen, ga uitwaaien op het strand, bezoek attractiepark Plopsaland en duik in het subtropisch zwembad. Boek nu je vakantie op sunparks.nl.

0: Houthandel Martin Robben vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldebeco. Of kijk op martinrobben.nl.
1: Begin je op zoek naar pellets?
2: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
3: Wow, wow, pas op hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
4: Oh, nu al zin in zaterdag.
3: Dus speel nu mee

0: dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Dames en heren, de daluren beginnen.
2: Vanaf 6:30 reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl.

0: business.
1: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma salades 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Tastia van Jumbo.
2: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
3: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
6: Win deze week kaarten voor de Donders Dikke Tentparty in Beekelam. App Tentparty in de app van Radio NL. Bellen we je terug, dan win je 4 kaarten voor de Donders Dikke Tentparty op zaterdag 19 september in Beekelam. Maar hoor je de bel? App dan bel in de app van Radio NL. Bellen we je dan terug, dan win je 11 kaarten. Zodat jij samen met 10 vrienden kan stappen in Bekela. Info en actievoorwaarden, radionl.fm.
7: Ridderkerk, goedenavond!
8: Zaterdag 12 september komt de Radio NL artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Kwarten, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3 J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.
6: Dit is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan. Van Ewijk Zonwering is dé specialist van Flevoland. Van onder andere raambekleding, zonwering, lamellendaken, rolluiken, horren en garagedeuren. Al ruim 35 jaar staat Van Ewijk Zonwering voor u klaar. Met deskundig advies en service. Bezoek onze showroom in winkelcentrum Tjalk in Lelystad.
9: Radio NL.
6: Weerbericht.
10: Vanavond wordt het vanuit het westen steeds iets bewolkter. En vanaf morgen krijgen we met een wisselvallig weertype te maken. Met veel regen, temperatuur komt daarbij een stuk lager uit. En soms waait het ook stevig. En dan ANWB Verkeersinformatie bij Radio NL. Het is vooral nog druk bij Nijkerk en Gorkum. Dat heeft te maken met die brug die daar plots afgesloten is. Je staat vast op de A15 Rotterdam-Gorkum tussen Sliedrecht-West en Gorkum. 20 minuten. A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam. Ruim een uur. Vertraging komt door schade aan het wegmeubilair. A28 Amersfoort-Zwolle tussen Hoevelaken en Nijkerk is de weg dicht door veiligheidsmaatregelen. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50. En de N216 Schoonhoven-Gorkum. Gorkum tussen Giezenburg en de aansluiting met de A15 momenteel 52 minuten. Flitsers gemeld in de Flitsmeister-app langs de A2 Eindhoven-Den Bosch bij 122.3. A7 Duitse grens Groningen 245.0. A28 Zwolle-Groningen 103.8. En de A58 Breda-Bergen-op-Zoom bij 94.5. Goeie reis!
11: Het doet me pijn.

vakantie en ik heb de temperaturen gehoord in Spanje. Dik boven de 30, soms zelfs 40 graden. En dan met zo'n ijskoude Tinto de Verano. Ja, dan heb je wel echt vakantie natuurlijk. Tinto de Verano, Joey Nicolai, ze wijst in de avondshow van Radio NL. En dit is Rob de Nijs.

Radio.tv. Het Radio RL Mega Piratenfestijn in Oldenbroek. En ook deze man was erbij om het dak volledig af te breken. Maar goed, dat is ook niet zo moeilijk, hè, met zo'n tentdak natuurlijk. Fons Veurink en Avond Voor in de Boeken. En dit is de nieuwe Monique Smit.

Radio Wordel. Tino Martin, Mart Hoogkamer, hartslag van de stad. Oké, ik moet even wat aan je oplichten. Ik schaam me er namelijk een klein beetje voor. Ik heb afgelopen weekend iets gedaan... Dat ik eigenlijk nooit voor mogelijk had gehouden dat ik dit zou doen. Zeker niet nu. Wacht, weet je wat? Ik heb het meegenomen. Ik laat het je gewoon even horen. Het zit in de pas. Ik heb dit dus afgelopen weekend gekocht, maar het voelt illegaal. Het voelt heel illegaal. Wat het is, ik vertel het je zo direct. Eerst de nieuwe Numidia en John West.

0: Gereedschap, ijzerwaren of andere materialen nodig? Met de maandelijkse acties van Bouwcenter Concordia vul je voordelig jouw bus. Kom naar onze vestigingen en ontdek de acties van de maand.
1: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
0: Elke maand scherpe acties. Dat is Bouwcenter Concordia.
2: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
3: Gritter Chalet en staakcaravans.
0: Bestel nu ook via onze webshop. Ga naar bouwcenterconcordia.nl.
1: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
4: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen.
5: Nee.
4: Proteïneshakes.
6: Gadver.
4: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
7: Lekker bezig.
4: Milner.
8: Ampa Kunststof Kozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuien. Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjesoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op ampa.nl.
4: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
7: Lekker bezig.
9: Deze week in de bonus. AHA Witte Cotton Sweet en Sepeldruiven. 1 per 1 gratis. Pecel Bakproducten en Kuipen. Ook 1 per 1 gratis. En alle Joma 2 stuks. 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
11: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
12: Met de Gamma Voordeelpas extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor €11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
13: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
14: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
15: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
16: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
15: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
17: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
18: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
19: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
5: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
12: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 7 uur.
5: Altijd aan.
9: Nu het nieuws op Radio NL.
11: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. De agent die begin dit jaar een trap uitdeelde aan een vrouw op Utrecht Centraal en een andere vrouw sloeg met de wapenstok, wordt niet vervolgd. Het OM vindt dat de agent geweld mocht gebruiken omdat de vrouw niet meewerkte aan haar aanhouding. Een filmpje van het voorval zorgde voor veel ophef. De problemen met de Hardenbergenbrug bij Nijkerk hebben ook gevolgen voor schepen. De Arkervaart onder de brug is dicht, net als de wegen ernaast. De brug waar de A28 overheen loopt is sinds vanmiddag gesloten na een inspectie. Dat betekent zeker 2 dagen geen verkeer op de A28 en dat zorgt voor flinke files. In het Friese Kollemerswaag is een man gewond geraakt nadat er een molotovcocktail naar hem was gegooid, meldt de lokale omroep. De gooier zou dat hebben gedaan na een ruzie met twee anderen die hem mishandeld zouden hebben. Ze zijn allemaal aangehouden. De gooier van de molotovcocktail zit nog vast. En meerdere concertzalen en poppodia hebben hun bezoekers gewezen op de landelijke OV-staking overmorgen. Ze roept poppodium Paradiso in Amsterdam op om met de auto te komen of om met iemand mee te rijden. Voor zover bekend gaan alle concerten en voorstellingen wel gewoon door. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft nog lang zacht, wel wordt het vanavond bewolkt. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen regen, aan de kust een stevige zuidwestenwind en een stuk koeler met 17 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
20: Wist u dat veel Nederlanders een vitamine D-tekort hebben? Terwijl het juist in deze tijd zo belangrijk is voor uw weerstand. Dus kunt u wel een vitamineboost gebruiken? Kom dan lekker zonnen bij Tenning aan de Ambachtstraat 1F in Kampen. Check in op tenningzonnestudio.nl.
21: Het wordt kouder, het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
22: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
21: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
23: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
24: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
25: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
26: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
27: Allerlaatste week karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
28: Op zoek naar jouw perfecte occasion? Kom langs bij Hybride Automotive in Kampen. Geen verrassingen, geen rijklaarkosten, alleen puur rijplezier. Check hybride-automotive.nl.
29: Goedenavond, 7 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. Dit zijn de files. A4 Amsterdam-Den Haag tussen Zoeterwoude-Dorp en Leidschendam. 13 minuten door een kapotte auto. Rechterrijstrook is daar dicht. De A28 Amersfoort-Zwolle tussen Hoevelaken en Nijkerk is de weg dicht. Dat komt door veiligheidsmaatregelen. Omrijden kan daar via Apeldoorn over de A1 en de A50. En flitsers gemeld op de A2 Amsterdam-Utrecht bij 52.9. A7 Duitse grens Groningen 245.0. A27 Almere-Utrecht bij 125. En de A35 Enschede-Almelo 69.0. Goeie race.
30: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
31: Eva Pasveer.
29: En ik moet me diep en diep en diep schamen om iets wat ik afgelopen weekend heb gekocht. En wat het is, hoor je zo.
30: Dit is de muziek van

Frans-Duits, Django Wachter, Peter Beense en Muziek is ons leven in de avondshow van Radio NL. Oké, ik denk dat ik me moet schamen. Ja, ik weet wel zeker dat ik me moet schamen. Ik neem je even mee naar afgelopen zaterdag. Ik had afgesproken met een paar vrienden om eventjes wat te gaan drinken. En je weet, als je wat gaat drinken met elkaar, gezellig met elkaar een samenkomst hebt, dan hoort daar ook altijd wel even een snackje bij. Dus ik was in de supermarkt in Groningen, om precies te zijn. Ik liep daar langs alle schappen. Ik pakte een zak chips en vervolgens liep ik langs een schap wat daar nog niet eerder stond dit jaar. En dat was het schap met... Oké, ik denk dat je het al kunt raden. De pepernoten. Ze lagen weer in de winkel. En ik dacht nog heel eventjes van ja, dit is niet het moment om ze te kopen. Ik moet nog even wachten. Het pepernotenseizoen is nog niet begonnen. Ivo, houd je in. Maar goed, ik neem je even mee naar mijn rugtas. Dit is hem. Ik hou hem ook even voor de camera op radio.nl.tv. Mijn allereerste zakje. Kruidnoten, pepernoten van 2026. En die heb ik op 5 september al gekocht. Ja, ik weet, ik moet me daar een klein beetje voor schamen. Maar aan de andere kant, ze liggen nu al in de winkel. Sterker nog, het vak was bijna leeg. Dus ik ben echt niet de enige die het nu al gekocht heeft. En het zakje is uiteindelijk nog dichtgebleven. Dus ik kan hem in theorie natuurlijk gewoon tot december laten liggen. Maar goed, ja, het is ook zo lekker. Weet je wat, ik vind het een Radio NL onderzoek waard. Ik ga het even aan jou voorleggen. Hoe denk jij erover? Pepernoten, kruidnoten, hoe je ze ook noemt. Moet je daarmee wachten tot december? Ja, of is het eigenlijk wel lekker om dat nu al te eten? Kan het jou niet vroeg genoeg beginnen? De pepernoten, kruidnoten, het seizoen van de Sinterklaas-snacks. Ik ben even benieuwd. Ik gooi even de Radio NL-app nu open. Reageer eventjes via een spraakberichtje of een appje. Vind je het kunnen dat de pepernoten nu al in de schappen liggen? Kan het jou niet vroeg genoeg beginnen? Of zouden we met z'n allen moeten wachten tot december voordat we ons kunnen vergapen aan die heerlijke... Oh, pepernoten.

0: Avondshow. Radio RL, René Vroger, Billy Dans en De Stad. Het is maandagavond 7 september. En dames en heren, ze liggen weer in de winkel. De pepernoten of de kruidnoten. Het is maar net hoe je het noemt natuurlijk. En ik ben afgelopen weekend gezwicht. Ik voel me misschien een klein beetje zwak daarom. Ik weet het. Het is niet heel sterk. Ik had ook sterk kunnen zijn en ze niet kunnen kopen. Maar goed, het is ook niet te verzwaren. Heerlijk man, die kruidnoten. Is toch maar een zakje meegenomen. En voor de gelegenheid heb ik het vanavond ook maar meegenomen. Maar ik ben toch stiekem ook wel benieuwd naar jouw oordeel. Vind je het al kunnen in september pepernoten in de winkel? Of vind je dit absolute onzin? Stuur het even door in de Radio NL-app. Nick uit Eerbeek, goedenavond.
1: Nou, voor mij hoef je maar niet te wachten tot dan december. Want ik heb de eerste kilo al lang achter kiezen van dit jaar.
0: Heel goed.
1: Lekker man. Zodra ze in de winkel zijn, zakje halen, zakje open. 10 minuten later, ja. Half uurtje later, zakje leeg.
0: Ja,
1: lekker.
0: René uit Julianadorp.
2: Goedenavond. Nou, pepernoten of kruidnoten, heerlijk. Wat mij betreft mogen ze het hele jaar liggen. We hebben tenslotte ook het hele jaar bananen. Ja, toch?
0: Ja. Hey,
2: fijne avond. Geniet ervan.
0: Sharif uit Den Hoorn, goedenavond.
3: Ik zou lekker wachten met de kruidnoten of pepernoten. Maar het kan zeker. Ja, zeker weten.
0: Oké, Christa uit Almelo. Ik vind het eigenlijk belachelijk dat ze al zo vroeg in de winkel liggen. Net zoals met paaseieren. Als ze eind november in de winkel liggen, is toch vroeg zat. Je kunt ook in plaats van kruidnoten speculaasbrokken kopen. Ja, die zijn ook lekker inderdaad.

0: Anja uit Emmen. Ik vind de eerste zaterdag na 11 november vroeg genoeg. Daar komt Sint ook aan. En de pepernoten en aanverwante snoepgoed. Manon uit Bergijk. Ik vind november een mooie tijd voor pepernoten. Maar nu je ze toch al hebt, zou ik er gewoon aan beginnen. Eet smakelijk, Ivo. Ja. Je zit me wel een beetje te teasen. Het zakje ligt hier, hè. Dat is gevaarlijk. Laat ik eerst toch maar even naar de telefoon gaan. Gina uit Ommen, goedenavond.
1: Hey, goedenavond.
0: Nou, ik ga het dilemma ook aan jou voorleggen. September, het is vandaag 7 september. Is dat te vroeg of eigenlijk al te laat?
1: Nou, ik heb ook de eerste zak al op. En ik was vandaag bij de Sligro in Zwolle. En toen heb ik even gekeken naar zo'n 10 kilo zak. En toen dacht ik, ja, dat moet ik misschien maar niet doen. Maar ik vind het niet te vroeg.
0: 10 kilo zak, ja. Maar weet je, ik heb mezelf een beetje zo'n 10 kilo zak heb je ook binnen een week op, hè?
1: Ja, maar ik heb ook nog 3 zonen, die helpen me ermee.
0: Nou, oké. Dus wat jou betreft kan het niet vroeg genoeg?
1: Nee, zeker niet.
0: Oké, dankjewel Gina. Gaan we nog eventjes naar Harry uit Wolvenga. Harry, te vroeg of te laat? Zeg het maar.
2: Veel te vroeg.
0: Veel te vroeg?
2: Veel te vroeg.
0: Waarom?
2: Ja, Sinterklaas is er nog niet eens. Die staat nog niet eens aan boord daar in Madrid. Die moet deze kant nog op. Dus ik ken half november, als die man binnenkomt, dan ken ik prima.
0: Maar het is toch lekker?
2: Dat is een heel andere discussie, of het nou lekker is of niet.
0: Ja, maar als iets lekker is, dan zou je het hele jaar wel door kunnen eten, toch, lijkt mij?
2: Nee, dit hoort met de traditie van Sinterklaas. En daar moeten we het ook mooi bij laten.
0: Oké, okay, wat jou betreft mogen ze dus de winkel weer uit tot half november.
2: Ja.
0: Oké. Nou, dank voor het delen, Harry, en een mooie avond toegewenst.
2: Ja, hetzelfde.
0: Ik zie nog een appje binnenkomen van Karin uit Sint-Jans-Klooster. Lekker opeten. Het is toch al niet meer zoals vroeger. Geniet er maar lekker van. Jolanda uit Haarlem. Ik zou graag het hele jaar de pepernoten willen zien. En je kan toch ook die koek kopen het hele jaar. Ik zie nog een appje binnenkomen van Patrick uit Emmen. Die heeft een andere vraag. Marina uit Ermelo. Hoor je, ze lagen eind augustus al in de winkel. Maar ja, als je straks de herfstvakantie hebt, gaan de kerstmarkten ook alweer open. Jongens, ik ben eruit. Ik ga het nu gewoon hier live in de uitzending doen. Zo. Zakje gaat open. Hoppa. De kruidnoten. Zo, de allereerste van het jaar. De allereerste van het jaar. Hierbij gegeten. Dankjewel.

0: 18 plus, speel bewust.
1: Ja.
2: Echt serieus?
1: Zo.
2: Wat een geld.
3: 18.000, godverdikke me.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Wereldrestaurant Fusion Plaza tussen Staphorst en Zwolle voor een onvergetelijke avond.
5: Het is gezellig, sfeervol en zelfs een indoor speelplein voor de kinderen.
4: Hier komt alles samen voor een betaalbare all-in prijs. Fusionplaza.nl.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
7: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
8: Ja, ja, afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
9: Tot snel op 247wood.nl.
6: Pet Rebels, grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
10: Start jouw nieuwe avontuur bij Gebo Tours achter het stuur. Altijd al touringcarchauffeur willen worden? Of ben je al chauffeur? Kom langs op onze talentendagen. Gebo Tours, het fijnste en leukste touringcarbedrijf van Nederland. Kijk voor alle info op gebotours.nl.
11: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
12: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
11: Kijk op ProStop.nl.
10: De Gebo Tours Talentendagen. Op 9 september in Harderwijk en 12 september in Nieuw-Leuzen.
13: Bij Toelevering Online regel je alles voor jouw kozijnproject. Zelf samenstellen, direct je prijs en supersnel geleverd. Waar en wanneer jij wilt. Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
14: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
15: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
16: Deze week in de bonus. AHA Witte Cotton Sweet en Sepeldruiven. 1+1 gratis. Becel Bakproducten en Kuipen. Ook 1+1 gratis. En alle Joma 2 stuks. €3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
17: Win deze week kaarten voor de Donders Dikke Tent Party in Beekelam. App Tent Party in de app van Radio NL. Bellen we je terug, dan win je 4 kaarten voor de Donders Dikke Tent Party op zaterdag 19 september in Beekelam. Maar hoor je de bel? App dan bel in de app van Radio NL. Bellen we je dan terug, dan win je 11 kaarten. Zodat jij samen met 10 vrienden kan stappen in Beekelam. Info en actievoorwaarden, radionl.fm.
18: Ridderkerk, goedenavond!
19: Zaterdag 12 september komt de Radio NL artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Kwarten, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.

denk je aan Zeeland, dan denk je natuurlijk aan, aan mosselen. Aan die indrukwekkende deltawerken. Aan de Zeeuwse bolus. En ook aan deze mannen, de mannen van Bluff en Dansen aan Zee. Zojuist bij Radio NL. Een van de populairste exportproducten van Zeeland volgens mij. Het is maandagavond met nieuwe muziek zo direct van Mariska Hulshof. Eerst Nick en Simon. Dit is Spaanse Duif.

gewoon worden doorgegeven via de genen van je ouders. Ik ben er zelf het levende voorbeeld van. Mijn vader die werkt ook bij de radio. En driemaal raden in welke studio ik nu zit. Nou, exact. Hetzelfde bij de vrouw die je zojuist hoorde bij Radio NL. Mariska Hulshof, dochter van Lucas en Gea Hulshof. Inderdaad, het piratenduo. En dochter heeft hij ook besloten om te gaan zingen. Met een superleuk eerste liedje, al zeg ik het zelf. Ik hoor je stem nog, is de nieuwe van Mariska Hulshof. En ik weet zeker dat we nog veel en veel meer van haar gaan horen.

0: Jonel met drie J's en je zit in mijn hoofd. Hey, wat doe jij op dit moment? Ben je druk aan het werk? Ben je aan het chillen? Aan het rijden? Heb je een bestuurlijke functie vanavond? Of doe je iets heel anders? Zo direct hier op Radio Jonel, het rondje Nederland. En ik zou het leuk vinden om even van je te horen wat je op dit moment aan het doen bent. Stuur het even door middel van een spraakberichtje, appie of foto in de Radio Jonel app. En sluit aan bij het rondje Nederland over een paar minuten.
1: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.

0: kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
1: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
2: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
3: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
2: Oh, en nu niet?
3: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
2: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
1: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
4: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
5: Lekkere van Albert Heijn.
6: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
7: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure en Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
10: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
9: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
10: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
9: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
11: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
12: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
13: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
14: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
15: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Er worden morgen duizenden mensen verwacht bij een protest van de vakbonden in Den Haag. Ambtenaren staken dan tegen de kabinetsplannen voor sociale zekerheid. De schoonmaakers van het Rijk leggen vanaf morgen zelfs een week het werk neer. Overmorgen wordt er gestaakt in het openbaar vervoer. In Rotterdam-West heeft een uitslaande brand gewoed in een appartementencomplex, meldt Rijnmond. Omdat de bron van het vuur lastig te vinden was, kwam er veel brandweer op af. Het begon op het balkon en uit voorzorg moest ook het dak worden opengebroken. Twee kinderen en twee volwassenen zijn nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. Oorlogsmisdadiger Ratko Mladic is begraven in Servië. Duizenden mensen kwamen erop af om afscheid te nemen. Veel Serviërs zien hem nog altijd als een held. Er was een kerkdienst in de hoofdstad Belgrado en daarna werd hij een stukje verderop begraven naast het graf van zijn dochter. En een opmerkelijk wetsvoorstel in Oekraïne. Een oppositielid wil namelijk porno legaliseren. Dat is nu nog verboden. Met legale porno kan de overheid 25 miljoen per jaar aan belastinggeld verdienen om de oorlogskast te spekken. Veel Oekraïnse OnlyFans-modellen hebben de afgelopen jaren het land verlaten uit angst om vervolgd te worden. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft nog lang zacht, wel wordt het vanavond bewolkt. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen regen, aan de kust een stevige zuidwestenwind en een stuk koeler met 17 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Wist u dat veel Nederlanders een vitamine D-tekort hebben? Terwijl het juist in deze tijd zo belangrijk is voor uw weerstand. Dus kunt u wel een vitamineboost gebruiken? Kom dan lekker zonnen bij Tenning aan de Ambachtstraat 1F in Kampen. Check in op tenningzonnestudio.nl.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
6: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
5: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
6: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
5: En als je voor jezelf werkt?
6: Ook gewoon één factuur per maand.
5: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
4: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Grovel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
9: Zeg het!
8: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
10: Mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Goedenavond, 8 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB met de melding vanaf de A28 Amersfoort-Zwolle. Tussen Hoevelaken en Nijkerk is de Hardenbergerbrug dicht vanwege veiligheidsmaatregelen. Is in beide richtingen. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50. En er nog file gemeld op de N62 Borselen richting de grens. Tussen het tolplein van de Westerschelde-tunnel en Hoek. De Westerschelde-tunnel lijkt afgesloten, want een file momenteel van 107 minuten daarvoor. Sterkte als je erin staat en ik zou omrijden. Dan een flitser is gemeld in de Flitsmeister-app. A1 Amersfoort Amsterdam 14.7. A7 Duitse grens Groningen 245.0. A9 Amstelveen Diemen bij 7.1. En de A16 Breda Rotterdam 51.7. Laatste op de A50 Os naar Arnhem bij 156.6. Goeie reis.
0: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
12: Ivan Pasveer!
11: En wat doe jij op dit moment? Stuur het even door in de Radio NL-app voor het Rondje Nederland.
0: Dit is de muziek van...

0: Eigenlijk is dit gewoon de vertaling van het liedje van K3, toch? Alle kleuren. Tutti colori. Wesley Bronkhorst bij Radio NL op maandagavond. Tijd voor het Rondje Nederland. Wat doe jij op dit moment? Stuur het door in de gratis Radio NL app. Zo stuurt Annemiek uit Veenendaal dat ze nog druk bezig is bij de pakketshop samen met Lena. Groetjes. Henriette uit Slagharen. Ben onderweg. En de radio staat aan op jullie. Jan uit Sluiskil. Goedenavond.
1: Hey! Met Jantje hier uit het mooie Sluiskil.
0: Jan.
1: Ja, natuurlijk. We zijn lekker aan de barbecue. Samen met de buurtjes. En Radio NL op de achtergrond. Hoi.
0: Ja, lekker man. Profiteren van de laatste mooie dag van het jaar, zoals het nu lijkt. Eddie uit Lichtenvoorde wachten tot de banaantjes groot worden aan de bananenboom. Zelden in Nederland. Groetjes uit Lichtenvoorde. Stefan uit Groningen. Heerlijk bezig met Radio NL. Dat ben ik aan het doen vanavond. Jaap Jan uit Brakel. Goedenavond.
2: Wij zijn lekker aan het schilderen met Radio NL op Hallo.
0: Succes daar, Jaap Jan. Willem uit Amsterdam. Weer even samen met mijn zoon met de draaibank en wat zwaarden aan het klooien. Oh, pas je op. Nicole uit Nijverdal. Ik ben een beetje aan het bijkomen van een drukke week en weekend. En maar aan het voorbereiden voor Bruisend Neverdal, wat donderdag begint. Jesper, die is druk aan het werk in Farming Simulator. Koen uit Leiderdorp, hi Ivo. Toen je vroeg wat je aan het doen bent, was ik de buitenkeuken aan het schoonmaken. De inductiekookplaat heeft het begeven, dus die buitenkeuken komt goed voor pas. En dan ook nog goed weer. Wat wil je nog meer? En nog even naar de telefoon, Jens uit Ursum. Goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Och man, jij bent iets aan het doen wat eigenlijk iedere grote broer een keer zou moeten doen, denk ik.
3: Nou, dus ik wil lekker met mijn jongste broertje staan, lekker McDonald's halen.
0: Och man, ja, dat is wel een teken van volwassenheid, hè? Dat je met je jongste broertje door de McDrive heen kan gaan.
3: Ja, dat is altijd wel leuk.
0: Hey, is dit dan de eerste keer dat je dit doet? Heb je er een bijzonder moment van gemaakt of is het gewoon wekelijkse prik?
3: Nee, dat doen we wel vaker. We houden er allebei nogal van.
0: Ja, pas op, hè. Pas op. Als het te vaak wordt, dan is het ook weer niet goed voor de kilo's.
3: Nee, zo is het. Maar hard blijven werken en dan komt het allemaal goed.
0: Zo is het. Nou, maak er een mooie avond van en eet smakelijk, Jens.
3: Helemaal goed, dank u wel.
0: En wat doe jij op dit moment? Stuur het door in de gratis Radio NL app. Dit is Dana Winner.

met Stef Eckel en genieten zonder spijt. Maar stel je eens voor, stel dat je een vriend zou hebben die spijt heet. Ja, dan is het ineens wel lullig, hè? Ik ga altijd genieten zonder spijt. Vraag maar of er iemand in Nederland spijt heet. Ik hoop het toch niet. Radio NL, 3 uur, Samuel Wilton.

0: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar Promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Start jouw nieuwe avontuur bij Gebo Tours achter het stuur. Altijd al touringcarchauffeur willen worden? Of ben je al chauffeur? Kom langs op onze talentendagen. Gebo Tours, het fijnste en leukste touringcarbedrijf van Nederland. Kijk voor alle info op gebotours.nl.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: De Gebo Tours Talentendagen. Op 9 september in Harderwijk en 12 september in Nieuw-Leuzen.
3: De megajackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
6: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Win deze week kaarten voor de Donders Dikke Tent Party in Beekelaan. App Tent Party in de app van Radio NL. Bellen we je terug? Dan win je 4 kaarten voor de Donders Dikke Tent Party op zaterdag 19 september in Pekela. Maar hoor je de bel? App dan bel in de app van Radio NL.
7: En dan gaan we stappen in alle peen.
2: Bellen we je dan terug? Dan win je 11 kaarten. Zodat jij samen met 10 vrienden kan stappen in Pekela. Info en actievoorwaarden radionl.fm.
8: Ridderkerk, goedenavond!
9: Zaterdag 12 september komt de Radio NL Artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Quarten, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.
2: Is Radio NL.
10: Altijd aan. Radio NL.
2: Altijd aan.
11: Oké, let eventjes heel goed op. Yes, dit is het moment om te gaan appen. Het woordje bel in de Radio NL app. Dus het woordje bel, dat stuur je in de Radio NL app om kans te maken op 11 kaarten voor de Donders Dikke Tent Party in Pekela. Ja, je hoort het echt goed. 11 kaarten gaan we nu weggeven. App het woordje bel en maak kans op 11 kaarten om te gaan stappen met je vrienden in Pekela.

0: altijd wat ik zeg op zaterdagavond. Eén blik is genoeg, maar dan worden het er toch weer 2, 3, 4, 5. Samantha Steenwijk bij Radio. Of gaat het over andere blikken? Ja, dat zou ook kunnen. Denk dat het over andere blikken gaat. Hè? Dat is ik weer. We bereiden ergens anders. Eén blik is genoeg. Deze week Hollandse nieuwe bij Radio NL. De nieuwe Samantha Steenwijk. 11 kaarten voor de donders dikke tentparty op 19 september in Pekela. Dit is wat de Dutch Boys al bezongen, hè? Stappen in Pekela. Je kunt het gaan doen samen met 10 vrienden. Met z'n 11 ga je naar de donders dikke tentparty. Als je nu bellen hebt geappt in de Radio NL app. En dan ook nog eens teruggebeld wordt.
1: Hallo, met Marianne.
0: Hey, Marianne met Ivo van Radio NL.
1: Hallo.
0: Marianne, hoeveel vrienden heb jij?
1: Heel veel.
0: Nou, al die vrienden gaan naar de donders dikke tentparty. Gefeliciteerd! Wow! 11 kaarten heb ik hier voor je liggen, Marianne. Van harte gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Wauw. Oké, dan ben ik toch benieuwd, hè. Ga je alle 10 opnoemen die je gaat meenemen? Ben je er al over uit?
1: Nee, nog niet allemaal. Dat weet ik nog niet. Okay, ik weet sowieso, mijn vriend gaat mee. Ja, wie weet, mijn broer, dus ja.
0: Wordt sowieso gezellig. En waar kom je eigenlijk vandaan, Marianne?
1: Oude Pekela.
0: Oh, wacht eens even. Jij kunt rollend naar huis daarna.
1: Jazeker.
0: Hey, ontzettend veel plezier maken. Een legendarische avond van.
1: Dankjewel.

feest erbij. Tijdens de donders dikke tentparty de Koning der Piraten Jannes en Adio Amore Adio. Liedje dat vaak gecoverd is trouwens. Hè? En ik ben specifiek enorm fan geworden van één bepaalde cover die al een aantal jaar rondzwerft op YouTube. Ik maak je graag even deelgenoot van. Dit is Douwe met zijn bewerking van Adio Amore Adio.

0: Ja, en wie is er dan beter, hè? Jannes of Douwe?
1: Het laatste rondje.
2: Goed, als ik online de YouTube-comments mag geloven, dan is deze van Douwe beter. Maar nee. Uiteindelijk gaat er niks boven het origineel van Jannes natuurlijk. Hey, het is maandagavond. Laatste rondje. Meezing maandag is het vandaag. Dus we zijn op zoek naar een echte meezinger. Een liedje dat je uit volle borst kunt meeblaren op deze maandagavond. Heb je een suggestie? Stuur hem nu door in de Radio NL-app. En bepaal met jouw liedje het laatste rondje op Meezing Maandag vandaag. Dit is Jeroen van Zelst. Mijn

0: Het beste zangers Yves Berendsen en Verlangen bij Radio RL.
1: Het laatste rondje.
0: Oké, tijd voor de laatste van deze maandag. Dank voor je suggesties op Amazing Maandag. Ik zie Kevin uit Espoel binnenkomen. Likke Perp en de tent moet op zijn kop. Groetjes Kevin Bel. Sharif uit Den Hoorn. Marco Schuitmaker met Engelbewaarder. Steef uit Puttershoek. Laatste rondje. John de Bever. Kleine café aan de haven. Jesper, die vraagt om Barry Vest en Tim Schalks met Ferry de Roze Flamingo. Maar we gaan vanavond voor een suggestie van Koen uit Leiderdorp. Laatste rondje. Een Meezinger op Meezing Maandag, Peter Beense. En van mijn biertje blijf je af.
2: Een avond stappen, een biertje happen. Het weekend staat weer lekker voor de deur. Met al mijn vrienden wat moppen tappen. Een avond lachen, heel even geen gezeur.

0: 18 plus, speel bewust.
1: Ja.
2: Echt serieus?
1: Zo.
2: Wat een geld.
3: 18.000. Godverdikke
0: me. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
7: Fans van voordeel,
6: Aldi.
9: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
10: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
9: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
10: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
9: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
11: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
12: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristie. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristie voor 5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
15: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
16: Nu bij Gamma, met de voordeelpas, 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
17: Mind Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
18: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
19: Op zaterdag 19 september komt de Dondersdikke Tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
6: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
3: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip? Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 9 uur.
14: Altijd aan.
16: Nu het nieuws op Radio NL.
12: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. De brug op de A28 bij Nijkerk is er zo slecht aan toe dat de veiligheid niet te garanderen is, zegt Rijkswaterstaat. De A28 blijft daarom dicht tot de herstelwerkzaamheden klaar zijn. Rond de pijlers van de brug zijn zand en grind weggespoeld. Dat was al zo, maar het is nu zo hard gegaan dat er snel ingegrepen moet worden. De Duitse klimaatactivist, die wordt gezocht voor het plegen van zeker 2 aanslagen bij Duitse elektriciteitsstations, wil dat misschien ook in Nederland doen, meldt een Duitse krant. Bij forensisch onderzoek werd een lijstje gevonden met mogelijke doelwitten en daar staat ook Doetinchem op. In Overasselt zijn vandaag opnieuw vuurwapens gevonden. De politie wil niks zeggen over de wapens of de plekken waar ze zijn gevonden. Ze verwachten ook de komende dagen nog bezig te zijn met het uitkammen van het dorp. In totaal zijn 35 mensen aangehouden voor de schietpartij van vorige week. En Cambuur laat vanaf dit weekend weer uitsupporters toe bij hun wedstrijden. Wel zijn er netten geplaatst rond het uitvak. De afgelopen 2 weken waren uitsupporters niet welkom nadat supporters van Feyenoord vuurwerk in het thuisvak gooiden. 7 mensen raakten gewond. Cambuur speelt zaterdag tegen NEC. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft nog lang zacht, wel wordt het vanavond bewolkt. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen regen, aan de kust een stevige zuidwestenwind en een stuk koeler met 17 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Wist u dat veel Nederlanders een vitamine D-tekort hebben? Terwijl het juist in deze tijd zo belangrijk is voor uw weerstand. Dus kunt u wel een vitamineboost gebruiken? Kom dan lekker zonnen bij Tenning aan de Ambachtstraat 1F in Kampen. Check in op tenningzonnestudio.nl.
20: Nog 309.000.
21: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
22: 7 sturen.
21: Alcantara bekleding.
23: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
24: Kijk eens, gevonden.
23: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
25: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
26: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
27: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
19: Dit is de muziek van Radio

0: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
6: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
7: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
8: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: Jongens, eten!
12: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
13: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
14: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Win deze week kaarten voor de Donders Dikke Tent Party in Beekelam. App Tent Party in de app van Radio NL. Bellen we je terug, dan win je 4 kaarten voor de Donders Dikke Tent Party op zaterdag 19 september in Beekela. Maar hoor je de bel? App dan bel in de app van Radio NL. Bellen we je dan terug, dan win je 11 kaarten. Zodat jij samen met 10 vrienden kan stappen in Beekela. Info en actievoorwaarden radionl.fm.
16: Ridderkerk, goedenavond!
17: Zaterdag 12 september komt de Radio NL artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Kwarten, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3 J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.
15: Dit is Radio NL.

0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: 18 plus, speel bewust.
2: Ja. Echt serieus?
3: Zo.
2: Oh, wat een geld.
4: 15.000, godverdikke me.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Jongens, eten!
7: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
8: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
9: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
11: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
12: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
13: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
14: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
15: Nee.
14: Proteïneshakes.
16: Gadver.
14: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
17: Lekker bezig.
14: Milner.
18: Switch nu naar Ziggo en scoor een Bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
20: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
21: Op zaterdag 19 september komt de Donderstikke Tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
22: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. De brug van de A28 bij Nijkerk is dicht omdat er zand en grind rond de pijlers zijn weggespoeld. Dat was al bekend en zou in november worden aangepakt. Maar het is nu zo erg dat de veiligheid van de brug niet meer te garanderen is. De brug blijft daarom dicht tot de herstelwerkzaamheden klaar zijn. Een stukje verderop in Nijkerk is een wielrenner overleden na een aanrijding met een auto, meldt Omroep Gelderland. De politie denkt dat de automobilist voor iets moest uitwijken en daarbij de wielrenner schepte. De automobilist was niet onder invloed van alcohol of drugs. Als het aan de Franse president Macron ligt, mogen kinderen onder de 15 straks in heel Europa niet meer op social media. Daarover heeft hij een brief aan EU-voorzitter von der Leyen geschreven. Macron probeerde eerder in eigen land al social media voor kinderen te verbieden, maar die wet moest aangepast worden omdat die tegen de grondwet is. En toeristen die vandaag de Eiffeltoren wilden bezoeken, stonden voor een dichte deur. Het personeel is boos op hun werkgever. Een groep orthodoxe hindoes wilde alleen door mannelijk personeel worden geholpen, waarop alle vrouwelijke medewerkers werden weggestuurd. De burgemeester van Parijs steunt het stakende personeel. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft nog lang zacht, wel wordt het vanavond bewolkt. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen regen, aan de kust een stevige zuidwestenwind en een stuk koeler met 17 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Wist u dat veel Nederlanders een vitamine D-tekort hebben? Terwijl het juist in deze tijd zo belangrijk is voor uw weerstand. Dus kunt u wel een vitamineboost gebruiken? Kom dan lekker zonnen bij Tenning aan de Ambachtstraat 1F in Kampen. Check in op tenningzonnestudio.nl.
4: Smin.
5: Valt je iets op aan mij?
4: Nieuwe jas?
5: Nee.
4: Nieuwe schoenen?
5: Nee.
4: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
6: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
4: Smint. Boost yourself.
7: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
8: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
9: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
8: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

0: of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
0: Pet Rebels. Krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
3: Oh, en nu niet?
4: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
3: Bueno! Kies het NS Flex abonnement, dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
5: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
6: Nu bij Gamma, met de voordeelpas, 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
7: Zoeken, boeken. Billy, dat moet sneller.
8: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
9: Mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes. 1+1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: Haverdeals Bijbel.
1: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
2: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
4: Win deze week kaarten voor de Donders Dikke Tentparty in Bekela. App Tentparty in de app van Radio NL. Bellen we je terug, dan win je 4 kaarten voor de Donders Dikke Tentparty op zaterdag 19 september in Bekela. Maar hoor je de bel? App dan bel in de app van Radio NL.
5: En dan gaan we stappen in alle peen.
4: Bellen we je dan terug, dan win je 11 kaarten. Zodat jij samen met 10 vrienden kan stappen in Bekela. Info en actievoorwaarden, radionl.fm.
6: Ridderkerk, goedenavond!
7: Zaterdag 12 september komt de Radio NL artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Kwarten, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.

0: Deze week in de bonus. AH Oerdese maïsbrood per stuk 1,49. Amerk houdbare plantaardige drinks 35% korting. En alle Lu en Liga 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf 45 euro en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Wie was er aan de beurt?
4: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: Mijn chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten... voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Nog 309.000.
5: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
6: 7 sturen.
5: Alcantara bekleding.
7: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
8: Kijk eens, gevonden.
7: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
9: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
10: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Scoor alle avonddeals bij Bol.
11: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
12: Op zaterdag 19 september komt de Donderstikke Tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
13: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
14: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip? Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 11 uur.
13: Altijd aan.
15: Nu het nieuws op Radio NL.
16: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Mensen in het oosten van Nijmegen moeten binnenblijven omdat er schoten zijn gehoord, schrijft Gelderlander. Sommige mensen zeggen dat het klonk als een mitrailleur. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen dat er ook echt is geschoten. Toch nemen ze deze melding erg serieus na het geweld in Overasselt, dichtbij Nijmegen. Het telefoongesprek waarmee Odido werd gehackt is door de politie op internet gezet. Daarin is te horen dat de hacker veel jargon gebruikt, waardoor de medewerker dacht met een collega te spreken. Hij moest inloggegevens invoeren op een nagemaakte website en daarmee kregen de hackers informatie van 6 miljoen klanten in bezit. Het belangrijkste vliegveld van Indonesië in Jakarta is weer open. En dat geldt ook voor 4 andere vliegvelden in de omgeving van het eiland Java. De vliegvelden waren dagenlang dicht door de as van een vulkaanuitbarsting. Daardoor was het te gevaarlijk om te vliegen. En duizenden mensen hebben bij de Brandenburger Tor in Berlijn gedemonstreerd tegen het radicaalrechtse AfD. Zij sleepten bij de verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt bijna de helft van de stemmen binnen. Onder de demonstranten waren onder meer linkse politici. Het protest verliep zonder grote problemen. Het weer van Weer Online. Vannacht in het noorden een spat regen. Verder is het droog en zacht bij 17 graden. Morgen gaat het in de loop van de dag regenen en het wordt een graad of 18. En dat was het ANP-nieuws.
17: Wist u dat veel Nederlanders een vitamine D-tekort hebben? Terwijl het juist in deze tijd zo belangrijk is voor uw weerstand. Dus kunt u wel een vitamineboost gebruiken? Kom dan lekker zonnen bij Tenning aan de Ambachtstraat 1F in Kampen. Check in op tenningzonnestudio.nl.
18: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
19: Oh, nu al zin in zaterdag.
18: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
20: Hey,
6: Hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
8: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
6: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
8: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
6: En als je voor jezelf werkt?
8: Ook gewoon één factuur per maand.
6: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
8: Mm-hmm.
6: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
20: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
21: Phew, we kunnen weer.
20: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
22: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
23: Dit is de muziek van Radio NL.

0: fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen? Paprika.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
0: Fans van waanzinnig veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: De mega-jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlaapmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlaapmink Dagstein.
9: Win deze week kaarten voor de Donders Dikke Tent Party in Beekelam. App Tentparty in de app van Radio NL. Bellen we je terug, dan win je 4 kaarten voor de Dondersdikke Tentparty op zaterdag 19 september in Pekela. Maar hoor je de bel? App dan bel in de app van Radio NL.
10: En dan gaan we stappen in alle peen.
9: Bellen we je dan terug, dan win je 11 kaarten. Zodat jij samen met 10 vrienden kan stappen in Pekela. Info en actievoorwaarden radionl.fm.
11: Weer een keer, goedenavond!
12: Zaterdag 12 september komt de Radio NL artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Kwarten, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.

0: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
0: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: 18 plus, speel bewust.
3: Ja. Echt serieus?
4: Zo.
3: Wat een geld.
5: 18.000, godverdikke me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
8: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
7: Oh, en nu niet?
8: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
7: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
9: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
10: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
11: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristi. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristi voor €5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
14: Phew, we kunnen weer.
13: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
15: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
16: Op zaterdag 19 september komt de Donderstikke Tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
17: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. In het oosten van Nijmegen hebben mensen schoten gehoord, maar de politie kan geen bewijs vinden dat er is geschoten. De eerste melding werd rond 9 uur gedaan en 2 uur later was er nog niks gevonden. De politie is extra alert op dit soort meldingen na de dodelijke schietpartij vorige week in Overasselt, net buiten Nijmegen. De brug in de A28 bij Nijkerk blijft voorlopig dicht. Er is zand en grind weggespoeld onder de brug en dat probleem is groter dan verwacht. Daarom kan er niet meer worden gewacht tot november, wanneer het eigenlijk zou worden opgelost. Er is acuut gevaar en daarom mag er niemand meer overheen tot de brug weer veilig is. Een hoge baas van het OM in Oekraïne is opgestapt nadat de politie een inval deed in zijn kantoor wegens corruptie. Vanaf zijn afdeling zouden illegale bedrijven worden aangestuurd en er zouden miljoenen zijn witgewassen. Een topmedewerker zou daarin een belangrijke rol spelen. Volgens de baas van het OM is er niks van waar. En een topwetenschapper van het bedrijf achter ChatGPT hoopt dat de ontwikkeling van AI wat langzamer gaat. Hij is bang dat niemand is voorbereid op hoe snel kunstmatige intelligentie aan het groeien is. Meerdere AI-bedrijven, waaronder dat van hem, hackten de afgelopen tijd per ongeluk andere organisaties. Het weer van Weer Online? Vannacht in het noorden een spat regen. Verder is het droog en zacht bij 17 graden. Morgen gaat het in de loop van de dag regenen en het wordt een graad of 18. En dat was het ANP-nieuws.
1: Wist u dat veel Nederlanders een vitamine D-tekort hebben? Terwijl het juist in deze tijd zo belangrijk is voor uw weerstand. Dus kunt u wel een vitamineboost gebruiken? Kom dan lekker zonnen bij Tenning aan de Ambachtstraat 1F in Kampen. Check in op tenningzonnestudio.nl.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip? Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 1 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Een groep mensen onder wie gedupeerde toeslagenouders heeft aangifte gedaan tegen ambtenaren van de Belastingdienst, schrijft Trouw. Die worden beschuldigd van het bewust achterhouden van informatie in digitale datakluizen waar niemand bij kon. Er werden wel excuses gemaakt, maar dat vinden ze niet genoeg. De politie in Nijmegen heeft geen bewijs gevonden dat er is geschoten in het oosten van de stad. Mensen hoorden iets dat volgens de Gelderlanden leek op mitrailleurschoten, maar er werd niks gevonden. De politie nam de melding erg serieus na de dodelijke schietpartij vorige week in Overasselt, net buiten Nijmegen. In Miami is de zwarte doos gevonden van het vliegtuig dat zondag van de landingsbaan schoot. Daarmee moeten onderzoekers duidelijkheid krijgen over wat er misging. Nadat het vliegtuig doorschoot, raakten het meerdere auto's. 5 mensen overleefden dat niet en 5 mensen raakten zwaar gewond. En de oud-baas van de Formule 1, Bernie Ecclestone, is op een vliegveld bij Lissabon betrapt met een jachtgeweer. Dat had hij bij zich voor een wedstrijd kleiduiven schieten. Maar hij had niet de juiste papieren bij zich en het wapen is in beslag genomen. 4 jaar geleden werd Ecclestone ook al eens betrapt met een vuurwapen in Brazilië. Het weer van Weer Online. Vannacht in het noorden een spat regen. Verder is het droog en zacht bij 17 graden. In de loop van de dag gaat het overal regenen en het wordt een graad of 18. En dat was het ANP-nieuws.
2: Wist u dat veel Nederlanders een vitamine D-tekort hebben? Terwijl het juist in deze tijd zo belangrijk is voor uw weerstand. Dus kunt u wel een vitamineboost gebruiken? Kom dan lekker zonnen bij Tenning aan de Ambachtstraat 1F in Kampen. Check in op tenningzonnestudio.nl.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Dit is de muziek van Radio NL.

0: uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. De Tweede Kamer is boos dat er wordt getreuzeld met de wet die gezichtsbedekking bij demonstraties verbiedt, schrijft de Telegraaf. Justitieminister Van Wil en minister Heerma van Binnenlandse Zaken willen rustig aandoen met die wet. De oppositie vindt dat kwalijk en slap en ook de VVD is niet blij. De stem van de Odido-hacker is door de politie op internet gezet. Het gaat om een opname van een telefoongesprek waarmee inloggegevens werden gestolen. Daarmee kwamen gegevens van ruim 6 miljoen klanten op straat te liggen. De man aan de telefoon sloot het gesprek af door te zeggen dat er niks was om je zorgen over te maken. Het vliegveld van Jakarta in Indonesië is weer open na de vulkaanuitbarsting in de buurt. Ook op 5 andere vliegvelden in de buurt kan weer gevlogen worden. Bij elkaar moesten 8 vliegvelden dicht omdat er niet gevlogen kon worden door een aswolk. Bijna 3000 vluchten moesten uitwijken. En in bijna heel Duitsland zijn protestacties geweest tegen de AfD. De radicaal-rechtse partij won de verkiezingen van de deelstaat Sachsen-Anhalt met overmacht, maar behaalde net geen absolute meerderheid. Ze willen onder meer de banden met Rusland aanhalen. Op de demonstraties kwamen ook veel linkse politici af. Het weer van Weer Online? Vannacht in het noorden een spat regen. Verder is het droog en zacht bij 17 graden. In de loop van de dag gaat het overal regenen en het wordt een graad of 18. En dat was het ANP-nieuws.
2: Wist u dat veel Nederlanders een vitamine D-tekort hebben? Terwijl het juist in deze tijd zo belangrijk is voor uw weerstand. Dus kunt u wel een vitamineboost gebruiken? Kom dan lekker zonnen bij Tenning aan de Ambachtstraat 1F in Kampen. Check in op tenningzonnestudio.nl.
4: Snel goed personeel nodig? Netwerk Plus Ruinewold regelt het. Gecertificeerd, flexibel en betrouwbaar. Geen gedoe, wel resultaat. En dat is plus. Kijk op netwerkplus.nl.
5: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
1: Dit is de muziek van Radio NL.